0: Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
1: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
2: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
3: Ik ben Julius uit Purmerend.
4: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
1: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
2: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
3: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Nico uit Amsterdam.
1: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zeelandwaard.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit
2: door jou.
1: Mij...
3: En door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adrien uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen om het leven gekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden tientallen explosies gehoord, ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan nog het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Anne, je hebt al verkeersinformatie van de ANWB. Is er wat aan de hand op de weg in Noord-Holland?
8: Nou, eigenlijk op het spoor, want er is een wisselstoring. En er rijden geen treinen tussen Naarden, Bussum en Almere Centrum.
9: Ik ben er weer.
10: De ontbijttafel.
11: Met Pieter Kok.

0: Donna Summer met This Time I Know It's For Real. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plekken om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege dinsdagochtend. Schrijven we vandaag de 1e van september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Anne.
3: Ja.
0: De R zit in de maan.
3: Ja.
0: Ik vind dit zo heerlijk.
3: Ja, vind je dit lekker?
0: Ik heb naar het weerbericht gekeken. Het valt me gewoon tegen. Blijft te warm.
3: Te warm?
0: Ja, het moet alweer koud. Ik wil nu vol die herfst in. Nee, zo lekker.
3: Van kou, want we zitten wel in de regen.
0: Ja, we zitten inderdaad goed in de regen, maar eigenlijk nog steeds te weinig. Gisterochtend volle bak regen, maar toen was ik thuis 'smiddags en toen dacht ik, ah, nou vind ik het toch al wel weer een beetje zonnig.
3: Toen en, wilde je het graag?
0: Ja, ik hou wel van thuis zijn met regen en kou. Ik vind dat lekker, toch?
3: Ja.
0: Of heb jij dat niet? Met de R in de maand is toch heerlijk altijd?
3: Ja, dat is fantastisch. Ik wilde eigenlijk weer op geurkaarsjacht en op kaarsenjacht.
0: Snap ik.
3: Heb ik nog niet gedaan, want
0: ik
3: daar is
0: je inmiddels wat langer
3: voor.
0: Ja, het is nog te vroeg voor de geurkaars. Als je nu je kaneelkaars aangooit, dan denk je, nou, dit slaat nergens op, toch? Ja.
3: Ja, dat is wel een beetje jammer.
0: Ja. Frank, hoe zit jij in de herfstvibes?
4: Ik heb trek in rode wijn.
0: Ja, nee, maar precies dit.
4: Heel erg.
0: Precies dit.
4: Gooi
0: en dan geen sangria. Nee hoor, nu maken we hem niet koud. We maken hem warm.
3: Ja.
4: Ja.
3: Al jullie handjes eromheen. Gluwijn bedoel jij?
0: Ja hoor, kan gewoon lekker zo.
3: Ja,
0: dit
3: is erin.
0: De sterrenijs hierin.
3: Oh zo,
0: wat
3: ja
0: erin?
3: Dat kan ook.
0: Wat wou jij erin doen? Marshmallows of zo. Ook nog extra sterke drank?
3: Ja.
4: Extra sterke drank en je gluwijn?
3: Ja, willen jullie dat nooit gedaan?
0: Het is 7 minuten over 6.
3: Ja, sorry.
0: En Anne heeft aan de gewone gluwijn niet genoeg.
3: Ja, sorry.
0: Wat doe je er nog in dan? Amaretto zeker of zo?
4: Ja, ja vies Rick.
0: Amaretto.
4: Amaretto met de R in de maan.
0: Hey, voor jou een gluwijn amaretto, alsjeblieft.
5: Goedemorgen. Wat is het nu
0: mee? We zijn nuchter, beloofd. Ja. Nou, we lagen dus niet wakker van de kou, helaas.
5: Goedemorgen. Het is allemaal gezeur, maar als de wekker afloopt, goeiemorgen voor de deur.
0: Nieuwe muziek van Michael McDonald en Keith Urban, We Go.

0: ABBA met Mamma Mia.
1: Krantenkopquiz.
0: 6:15, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een betrekkelijk eenvoudige quiz. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. En jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om je dinsdag mee te beginnen, dacht ik zo. 3 stuks dus, heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Vaas overleeft val van 30.000 meter hoogte.
1: Kop 2.
0: 91-jarige herovert record als oudste wandelaar op langste looppad ter wereld.
1: Kop 3.
0: Amerikaanse boerderij kweekt pompoenen met griezelige gezichten. Nou... Een van deze 3 is dus niet waar. Is dat vandaag kop 1, vaas overleeft val van 30.000 meter hoogte? Is het kop 2, 91-jarige herovert record als oudste wandelaar op langste looppad ter wereld? Of is het kop 3, Amerikaanse boerderij kweekt pompoenen met griezelige gezichten?
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-51-52. Daar kunnen we doorgeven voor die eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Lekker om je dinsdag mee te beginnen. Zo eenvoudig is het. Gewoon even laten weten. Is het vandaag koppie 1, koppie 2 of is het koppie 3?

0: LTD met Back in Love Again.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik neem ze nog 1 keertje met je door, zo ben ik dan ook alweer. Het is voor mij ook dinsdagochtend even rustig aan beginnen, uiteraard.
1: Kop 1.
0: Vaas overleeft val van 30.000 meter hoogte.
1: Kop 2.
0: 91-jarige herovert record als oudste wandelaar op langste looppad ter wereld.
1: Kop 3.
0: Amerikaanse boerderij kweekt pompoenen met griezelige gezichten. Nou, een van deze 3 is dus niet waar. Laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij Els, Tim, Cynthia en Laura. Die dachten dat kop 3 niet waar was. Amerikaanse boerderij kweekt pompoenen met griezelige gezichten. Ja, ik vind het een beetje beangstigend eruit zien. Dat is ook precies de bedoeling. Maar je hebt dat, heb ik wel vaker gezien. Je hebt een soort van plastic malletjes die je om een... je zou het ook om een peer of een appel heen kunnen doen. Maar bij die pompoenen werkt het ook vrij aardig.
2: Ja.
0: En dan maak je dan heel strak, zet je dat vast. En dan groeit dus die vrucht of groente in de vorm van die mal die je eromheen gedaan hebt.
2: Oh.
0: Ja. En dat kun je dus ook met enge gezichten doen.
2: dat vind je niet leuk. Je had liever een leuk gezicht gehad.
0: Ja, precies. Maak iets gezelligs. Maak gewoon een Mickey Mouse, weet je wel.
2: Dat is toch minder leuk voor Halloween en zo.
0: Ja, oké. Frankenstein is te zien, maar ook Chucky. Maar ook Donald Trump. de boer zegt wel dat het heel moeilijk is om het echt goed voor elkaar te krijgen. Maar als je de beelden ziet, dan denk je, iedereen kan dit. Toch?
2: Ja, gelukt.
0: Zo is het ook weer zo.
2: Vind ik ook.
0: Gaan we door naar Rodi, Jeannette, Paul en Monique. Die dachten dat kop 2 niet waar was. 91-jarige herovert het record als de oudste wandelaar op langs de looppad ter wereld. Ja, deze is ook gewoon waar hoor. Het gaat om Dale Sanders. Hij wordt Greybeard genoemd. En dat snap je ook wel als je de foto ziet. Want hij heeft een knijtergrijze baard. Sinterklaas zou zeggen, kan wel een tandje minder. Hij is de oudste persoon ter wereld die de Appalachian Trail uitliep. Dat is 3530 kilometer langs het oosten van de Verenigde Staten. Hij liep hem ook al uit op zijn 82ste. Nu 91. Ja.
2: Wat goed.
0: Echt indrukwekkend.
2: En doodeng, want ik zie hem op een hele hoge berg.
0: Ja, het is ook niet een heel erg licht wandelpad. Er zijn ook wel spannende stukjes bij.
2: Het is niet het Pieterpad.
0: Nee. Nee, nou heb ik dat nog niet helemaal gelopen. Misschien zitten er ook wel heel enge stukken in.
2: Die heb je gewoon nog niet gedaan.
0: Ja, bij die Mergelgrot of zo weet ik veel dat het daar heel link wordt.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ik heb geen idee. Goed, gaan we door naar de kop die niet waar is vandaag. Dat is kop 1. Vaas overleeft val van 30.000 meter hoogte. Nee, een telefoon. Een reclamestunt van een bedrijf dat telefoonhoesjes maakt. Ding kwam terecht in een bos en deed het nog. Ja, dit is natuurlijk wel de manier waarop je het moet doen. Ik heb mijn kinderen ook al dingen met die telefoons zien uithalen dat ik dacht, dit komt nooit goed.
2: Wat dan?
0: Nou ja, die valt uit hun zak tijdens het fietsen bijvoorbeeld.
2: Oh, zo.
0: Op het asfalt. Dat vind ik ook al. Kijk, deze telefoon is in een bos terechtgekomen. Dat vind ik nog wel wat anders.
2: Zachte landing bedoel
0: je? Ja, precies. Gewoon in het mos. Laat hem eens op een betonnen plaat uit elkaar spatten als je echt zo goed zeker van je hoedje bent, toch? Ja, zou ik zeggen. Maar goed. Zorg er in ieder geval wel voor dat de eer van de ontbijttafel met het applaus is voor, hou je vast, hele rij hoor. Arnold, Els, Karen, Christian, Frank, Koos, Gea, Manfred, Gieske, Frederik, Marcel, Ingrid, Jeroen en Rennie. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: aan zee is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Grote binnenvaartschepen en schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren mogen vanaf vandaag 's nachts niet meer door het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat meldt Rijkswaterstaat. Besluit is genomen omdat er een personeelstekort is bij de scheepvaartbegeleiding. Volgens Rijkswaterstaat is de maatregel nodig om de veiligheid op het water te garanderen. Door de personeelstekorten valt de verkeersbegeleiding tijdens de nacht vaak weg. Hierdoor zijn schippers nog meer aangewezen op hun eigen vakmanschap en navigatiemiddelen. Al dus de waterbeheerder. En dat is Rijkswaterstaat natuurlijk. Bij een brand in de Kastanjestraat in Schagen is gisteravond veel schade ontstaan. Het vuur woedde in een appartementencomplex daar. Veiligheidsregio meldt dat één persoon ter plaatse is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoeft uiteindelijk niemand mee naar het ziekenhuis. Bewoners van omliggende huizen konden na controles van de brandweer allemaal weer naar huis. BOA's mogen in de Haarlemmermeer voortaan boetes uitdelen aan fietsers die hun telefoon vasthouden door rood rijden of zonder goede verlichting fietsen. Niet de bedoeling natuurlijk, deze overtredingen. Hoewel we het misschien allemaal wel eens een keer gedaan hebben.
2: Vroeger, toen ik een fiets had, moet ik zeggen dat de verlichting altijd slecht was. Die ging altijd kapot. Dus vaak fietste je dan zonder licht.
3: Geen licht af en toe op de middelbare school. Ik heb er niet een boete voor gehad, maar anders ja. Ik was wel bewust ervan hoor, dat ik dacht van ja, dan is het al eigen schuld, ik heb bult natuurlijk.
2: Ik heb er nooit een bekeuring voor gehad.
4: Als je één keer zo'n boete hebt gehad, nou dan krap je jezelf wel achter je oren om het nog een keer te doen.
5: Ik denk dat we eens moeten opletten, hoe is het ons geleerd en daar eens een keer ons aan houden. Nou kijk, die is misschien onderweg naar het volgende.
1: Ja, lacht er maar om. Ook voetgangers die door rood lopen, die kunnen door een BOA worden bekeurd. Om inwoners op de nieuwe bevoegdheid te wijzen, gaat de gemeente op verschillende plekken in de Haarlemmermeer met mensen in gesprek. Ja, en dan dit verhaal nog even, een onderzoek van BNR Nieuws. Transportbedrijven ontwijken accijns door in het buitenland goedkoop te tanken en de diesel vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens in Nederland. Dat blijkt dus uit onderzoek van BNR. Het overtanken of verkopen van in het buitenland getankte brandstof is strafbaar. Wat doen ze nou? Ze laten vrachtauto's met bijna een lege tank naar België of naar Duitsland rijden. Daar tanken ze hem vol. En op de eigen parkeerplaats in Nederland tanken ze het allemaal weer over. Het zijn vrachtauto's die continu heen en weer rijden als een soort benzine- of dieseltransporteur.
0: Oh, dat mag niet.
1: En dat mag niet.
0: Ah, je mag wel zelf daarheen rijden, tanken en hem dan voor eigen gebruik, zeg maar.
1: Maar je mag hem niet als een soort dieselcourier gebruiken.
0: Nee.
1: Je had eigenlijk wel een slimme oplossing.
0: En daarbij, je kunt ook beter gewoon een tankwagen kopen. Dan heb je in één keer de hele tijd.
1: Ja, dan was het een beetje boel aan het importeren. Maar ik vind het eigenlijk wel een gehaaide slimme oplossing. Mag natuurlijk niet, want zeggen ze dan in Den Haag, dan lopen we heel veel accijns mis.
0: Dan moet je niet zo achterlijk duur maken.
1: Dat zeggen die transporteurs dan ook. Die zeggen, ja, overal waar wij rijden is de diesel goedkoper. En ik heb nu een truc bedacht om het te ontwijken. BNR had wel wat moeite om ondernemers te spreken die dit deden.
0: Ja, snap ik wel. En het overhevelen daarvan is natuurlijk ook niet zonder gevaar. Hè. Laten we wel wezen, want dan ga je met een of ander pompie en een elektriciteitskabeltje, want dan ga je niet met de hand lopen doen.
1: Nee,
0: de wet van de communicerende vaten ga je ook die nu op toepassen, denk ik.
1: Ik denk gewoon met zo'n slangetje toch wel
0: even zuigen. Nee, dus dat
1: dan,
0: bedoel ik. Ja, dat doe je dan dus
1: dat doe je
0: dan
1: niet.
0: Dat denk ik niet. Nee, ja, als je het op zulke grote schaal aan het doen bent.
1: Nee,
0: dan,
1: dat is zo. Maar 1000 liter is een tank, hè?
0: Ja.
1: Het loopt wel in de papieren.
0: Nou, ja.
1: Ik vind het, ja.
0: Kijk, ergens, ik hou wel van een beetje, zeg maar, je net niet aan de regels houden, maar toch ook weer net wel of zo. Ja. Dat vind ik altijd wel wat hebben in zo'n geval.
1: Ik vind het wel toch wel slim bedacht, ja, toch?
0: Ja, maar het is niet goed.
1: Nee, dit bedoel ik zeg.
0: Nee.
1: Gedraag je.
0: Sorry. Schande.
1: Een buitenlandse diesel. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Eigen diesel eerst, zou ik willen zeggen. September start hier en daar met een bui. Vanmiddag is het vrijwel overal droog met zonnige perioden. Maxima liggen tussen de 20 en de 24 graden.
0: Dankjewel Frank. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Anne, is het druk op de weg in Noord-Holland?
6: Nee, 1 file op de N247 van Horen richting Amsterdam. Tussen Edam en Monnikendam sta je 10 minuten vast.

0: Sister Sledge, man. Thinking of you.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege dinsdagochtend. Maar misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Denk dan wel in de tussentijd nog eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een vrachtwagenchauffeur die diesel aan het jat is. Een krantenbezorger, een akkerbouwer, die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we naar Rick van Slagerij Vet in Amsterdam op de Zeedijk. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Hoe laat stond je al in de slagerij?
2: Meestal ben ik hier rond 6:00.
0: Oké, maar de deuren zijn nog niet open, toch? Of als er nu aangebeld wordt, dan doe je wel even de deur los.
2: Ja, nee, kijk, mijn maat komt er zo aan. En ik heb jullie aan de telefoon, dus ik heb alvast de deur open gedaan.
0: Ja, precies.
2: Half acht gaat die echt open.
0: 7:30, oké. Is dat niet vroeg eigenlijk voor een slager, of is dat wel gebruikelijk?
2: Ja, ik ben niet anders gewend eigenlijk.
0: Nee, ja, zo gaat het gewoon bij jullie. Ja,
2: zo gaat dat gewoon.
0: Ja.
2: En het is dus niet dat we dan niks te doen hebben, hoor. Er komen echt wel mensen speciaal voor dat ze naar hun werk gaan en zo.
0: Ja, precies. En zijn er dan ook wel mogelijkheden om aan een beetje eind van de middag niet al te lang door te gaan? Of,
2: Dat is soms wel de bedoeling, jongens.
0: Ja, maar dat gaat ook
2: dat
0: niet altijd.
2: Als dat lukt, als alles mee zit, dan lukt dat inderdaad wel, ja.
0: Ja, oké, dus dan meestal rond een uur of 4:30 of zo, dan is het wel klaar?
2: Ja, zo.
0: Moet wel leuk blijven, uiteraard.
2: En dan maken we hier de dag nog af tot 6:00.
0: Ja, want er moet ook allemaal weer opgeruimd worden.
2: Zeker.
0: Snelle rekensom, Rick, leert mij dat je dan 12 uur per dag aan het werk bent, toch, of niet?
2: Ja, soms wel.
0: Oké, maar vind je niet erg?
2: Nee, ik vind het leuk hier op de Zeedijk, hoor, jongens.
0: Ja, nee. Ja. Dat klinkt net alsof wij dat niet vinden. Maar er gebeurt natuurlijk wel altijd wat er op de Zeedijk.
2: Ja.
0: En er is altijd voor de deur wel een beetje reuring. Je hebt wat toeristen, je hebt wat locals. Het is gewoon.
2: Je kan eigenlijk wel met een broodje hier op het bankje gaan zitten. En misschien nog een biertje in je hand. Dan kan je de hele dag om je heen kijken, hoor.
0: Wat is nou het leukste aan de Zeedijk dan? Wat vind je er zo mooi aan?
2: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik vind het leuk dat er altijd reuring is. Er is altijd gekkigheid. Niet zoveel onrust of zo. Ik vermaak me altijd goed hier.
0: Ja, er is altijd wel iemand die iets heeft.
2: Het is in het centrum van de stad en het is eigenlijk net een dorp.
0: Ja, precies. Ja. Je kent alle mensen die om je heen zitten, ken je natuurlijk hartstikke goed al heel veel jaren. Ja, hartstikke mooi. Wat staat er op het programma verder voor vandaag?
2: Oh, ik ben nu de toonbank voor elkaar aan het maken. En straks komen er allemaal spulletjes binnen. Dan gaan we het uitbenen, gaan we het klaarzetten. En dan gaan we daar morgen weer worst van maken.
0: Ja, lekker zeg. Zijn er dan daarnaast ook nog... Ben je net terug van vakantie? Of ben je überhaupt op vakantie geweest?
2: Dat voelt alsof het alweer een hele tijd geleden is. Nee, ik was eerder op vakantie. In mei, juni.
0: Oké. Waar ben je geweest? Waar was de reis heen?
2: Naar Italië?
0: Lekker.
2: Ja, van strik.
0: Oh, waar ben je geweest in Italië? Hebben we het al eens over gehad, volgens mij, of niet?
2: Het Gardameer.
0: Het Gardameer. Ach, wat heerlijk. Heb je nog van die doodenge hagelstormen meegemaakt?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Daar was je net te vroeg voor, waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Oké.
2: Dat dus.
0: Maar lekker, man. Allemaal goed voor elkaar. Dat mag duidelijk zijn. En dan qua broodjes, zijn er nog nieuwe recepten bijgekomen de afgelopen tijd?
2: Broodjes en Rijk blijft te favorieten.
0: Ja, broodjes.
2: Onbetwist. Er gaat niks aan veranderen.
0: Rick, je houdt gewoon heel erg van dat het leven een beetje zo in diezelfde cadans doordendert, of niet?
2: Ja, vaak wel. Maar deze week hebben we een broodje warm vlees van de week.
0: Is dat de aanbieding?
2: Met cv-saus erop.
0: Oh,
2: dat is de suggestie van deze week.
0: En dan wel op een wit pistoletje, neem ik aan.
2: Altijd.
0: Ja.
2: Bruin kan ook komen, maar echt. Meestal wit.
0: Maar liever niet. Nee, dat snap ik wel. Wat kost die in de aanbieding?
2: Zou ik het dus heel even snel kijken?
0: Weet je dan even deze hoofd?
2: Volgens mij. Ja, dat gaat allemaal met de kassa tegenwoordig. 4,95.
0: 4,95 voor een broodje warm vlees met saté-saus? Dat is geen geld.
2: Dat valt toch hartstikke mee.
0: Midden op de Zeedijk. Goed, ik zal je niet langer voor je werk houden. Die toonbank moet ook weer gevuld worden. Maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren, Rick. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Robert Holmes met Escape. Anne, het is gebeurd.
1: Wat?
0: Ik ben helemaal om.
1: Om?
0: Ik ben inmiddels ook fan van iemand waar jij fan van bent.
1: Ja?
0: Ja, het is gebeurd.
1: Van Dolly?
0: Nee, het is niet Dolly.
1: Oh.
0: Nee, had heel goed gekund ook, maar nee, het is iemand anders.
1: Oh.
0: Wie het is, vertel ik.

0: echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Ik ben Clary uit Velsen-Noord.
6: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
7: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
8: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee. Huis in heel
9: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen mogen vanaf vandaag 's nachts niet meer door het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat meldt Rijkswaterstaat. Ze hebben namelijk te weinig personeel om de schepen te begeleiden. BOA's die mogen boetes schrijven in de Haarlemmermeer voor iedereen die op de fiets een overtreding maakt. Even opletten dus als je per ongeluk toch door rood fietst of je telefoon vast hebt. En ja, de nieuwe stormnamen zijn bekend. En ook Noord-Holland is vertegenwoordigd. Hoe die namen in elkaar zitten, dat hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
12: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
11: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
13: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
11: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
14: Nou, lange file op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Want tussen knooppunt Velsen en knooppunt Rotterpolderplein sta je 3 kwartier vast. Komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er dicht.
15: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
0: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
15: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
19: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: De ontbijttafel.
25: Met Pieter Kok.

0: James Blunt. Stay the night. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege dinsdagochtend. Maar de R zit in de maand, we hebben het gehaald. Het is vandaag 1 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Voordat ik het vergeet, jongens. Zo meteen strakjes ergens over, nou ongeveer een uur, gaan we het hebben over de sjaals.
1: Ah.
0: Ja. Er zijn ontwikkelingen als het gaat om van een schaap een sjaal maken. En dat was namelijk het hele idee. Ik sprak een tijdje geleden, via Sjoerd, met Marijke Dirksson. Die is schaapsherder. En die was de schaap aan het scheren. En die zei, ja, met je wol wordt eigenlijk bijna niks meer gedaan tegenwoordig.
1: Ah, zonde.
0: Mogen we er sjaals van maken? Toen zei ze, ja, dat is gewoon goed, neem maar mee.
1: Succes ermee.
0: En vanaf dat moment zijn we in een soort van, achter de schermen ellende gedoken waar je eng van wordt. Maar er zijn ontwikkelingen en zometeen gaan we kijken of we een stapje dichter bij de sjaals kunnen komen vanaf de schapenvacht. Want blijkbaar zitten daar nogal wat stappen tussen. Gaan we een heleboel over leren vandaag. Hoor je later. Echt zin in. En verder ben ik extreem fan geworden van iemand waar jij eigenlijk altijd al fan van was.
1: En het is niet Dolly.
0: Het is niet Dolly Parton. Het is gebeurd, ik viel in het programma en ik dacht weer, wat is deze man toch waanzinnig. Een nieuw seizoen, ballen van staal.
1: Ah.
0: Je weet wie ik bedoel, hè?
1: Ja.
0: Cheese from the bacon.
1: Kees van de Spek.
0: Kees van de Spek.
1: Ah, ja, wat leuk.
0: Nou, echt jongens, ik was...
1: Wat was de doorslag?
0: Nou, hij stond nou toch weer in Griekenland een of andere vrouw te confronteren. En het was hilarisch weer.
1: Ja, wat
0: en het was? Nou, hij is gewoon...
1: Ik heb nog geen teaser gezien.
0: Hij is voor niks voor niemand bang. Het kwam erop neer. Hij ging deze mevrouw confronteren samen met iemand die zij dan had opgelicht. En toen zei zij, ze wilde duidelijk niet op straat daarover praten. Maar toen zei ze, loop even met mij mee naar mijn huis. En toen dacht ik, dit moet je toch nooit doen?
1: Ja, Kees wel.
0: En Kees zegt gewoon, ja, is goed hoor.
1: Ja, kom al even mee.
0: Doe maar, loop maar.
1: Ik hoop dat je koffie hebt.
0: Dan gaan we het er daar wel over hebben. Als jij het hier niet over wil hebben, dan gaan we het er daar wel over hebben. Nou, dat vond ik zo stoer.
1: Is vet, hè?
0: Ja.
1: Hij schopt mensen ook altijd onderuit.
0: Hè? Als het nodig is.
1: Ja.
0: Alleen als het nodig is. Ja, maar niet zomaar.
2: Ja, maar Kees van de Spek, dat is toch gewoon iemand zijn vader? Toch?
1: Hij heeft heel veel kinderen, toch? 5.
0: Is dat zo? En Noord-Hollander, hè? Lange Dijker. We hebben hem 1 keer zien rijden.
1: Vind ik nog steeds zo gênant.
0: Nou ja, vooral dat jij hem zo snel herkende. Want het was...
2: Herkende jij hem in een auto?
0: Ja, die van de andere kant langs ons reed. Ja.
2: Ik rij heel vaak langs, anders zit ze niet.
0: Nee,
2: ja, ziet ze niet.
0: Nee, heb ik ook inderdaad. Ziet ze inderdaad
2: ziet
0: niet.
2: Ziet ze niet. Maar Kees van Spek.
0: Ik vind...
1: Ja.
0: Dat wij binnenkort moeten gaan bellen met Kees van Spek.
2: Kees van Spek?
0: Ja.
1: Ik durf dat niet.
0: Dat weet ik.
1: Het
0: dat
1: is
0: ook een van de redenen.
2: Je hebt hem al in een auto gezien. Hij heeft een heel groot hoofd.
0: Een enorm hoofd.
2: Niet een soort omgekeerde serval is die man. Dat meen ik.
1: Hij is echt vet hoor. Echt cool.
0: Omgekeerde serval. Dat ga ik tegen hem zeggen, Frank.
2: Ja. Zal hem weer.
0: De 40e nationale tennistitel is binnen. Maar voor wie, dat hoor je zo.

0: mooie stem. Janice Ian met Fly Too High.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Een dag niet getennist is een dag niet geleefd. Dat is het motto van de 81-jarige Anneke Jasma uit Uitgeest. Ze won afgelopen vrijdag haar 40ste nationale titel en is nog lang niet klaar. En ik heb haar aan de lijn. Mevrouw Jasma, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd met de 40ste nationale titel.
3: Ja, hartelijk dank.
0: Was het een beetje een bijzonder moment?
3: Ja, zeker. En vooral als je dan op een gegeven moment informatie krijgt dat het de 40ste titel gaat worden.
0: Ja.
3: En dan heb je dat besef zo in je hoofd en dan denk je, ja, en nu is het moment. Dan heb je de kans om die waar te maken.
0: Ja.
3: Want het is natuurlijk vaak zo in tennis, zijn allerlei statistics, zoals ze dat noemen. Dus die topspelers die roepen, het is mijn zoveelste Grand Slam en het is dit en dat. En toen dacht ik, nou, 40ste is natuurlijk ook wel wat.
0: Ja, dat is zeker iets om trots op te zijn. Maar gaf dat niet ook een beetje koudwatervrees voor de wedstrijd?
3: Nou, meer nog een vorm van concentratie en besef van, als ik dat echt heel graag wil, dan soms is natuurlijk die koudwatervrees er wel. Maar het was meer nu echt de wil om het tot een goed eind te brengen.
0: Ja, om te willen winnen. Hoe ging de wedstrijd vorige week?
3: De wedstrijd ging, nou, het was uiteindelijk een tegenstand waarvan ik weet dat ik dat zou moeten kunnen winnen. Maar dat is natuurlijk ook weer zo'n stukje druk wat er dan komt. En zij kan ongelooflijk goed lopen, dus haalt alle ballen. En speelt dan ook op een manier die niet zo voorspelbaar is. Als je op tennis op televisie kijkt, dan zie je van die lange rally zo boom, boom, boom. En dan op een gegeven moment gaat hij in de andere hoek en zo. Maar zij varieert veel meer in hoogte, tempo, korte balletjes. Ja, en dan is het echt goed bij de les blijven om iedere keer daar te zijn waar die bal uiteindelijk naartoe geslagen wordt.
0: Ja.
3: Ja, dat is wel heel leuk uitdagend. En zo waren de eerste games, ja, lijkt het dan heel makkelijk als je met 5-0 voor staat. Maar het is ook heel veel keren juice geweest en nog eens juice. En uiteindelijk won ik dan die games. En bij 5-0, toen dacht zij, ja, maar zo gaat het ook niet. Dus toen haalde zij de volgende twee games. Ja. En dan trek ik mezelf weer terug in de les en dan verzin ik weer een ander plan. En ja, zo ging die wedstrijd uiteindelijk mijn kant op.
0: Ja, het is eigenlijk een soort schaken ook, hè? Het hele tennisspel.
3: Ja, dat is het ook. Dat is eigenlijk ook, vind ik persoonlijk, het allerleukste. Want gedurende de wedstrijd, dan heb je het idee van, nou oké, dat gaat lekker. Ja, en op het moment dat je dat denkt, dan heeft die tegenstander een andere oplossing gevonden. Ja, dan moet je daar weer op anticiperen en weer antwoord hebben.
0: Ja.
3: En zo heb je soms in een wedstrijd dat je drie, vier keer een ander plan moet maken. Omdat degene aan de overkant natuurlijk het je ook zo moeilijk mogelijk wil maken.
0: Ja, uiteraard. Ja. En die probeert hetzelfde de andere kant op te doen. Van, hier moet ik anticiperen en hier moet ik het anders aanpakken. Maar ik vroeg me wel af, heeft u altijd zo fanatiek getennist ook? Of is dat meer iets van de laatste jaren?
3: Nou, dit veteranentennis, dat doe ik sinds 13 jaar. Ik heb 20 jaar zorg gehad voor mijn man die Alzheimer had.
0: Ach,
3: ja, dan heb ik nog wel, want ik ben sinds mijn 20ste ben ik tennislerares. En dat heb ik dan nog altijd wel kunnen blijven doen. En competities en toernooien in de regio. Maar en dat veteranentennis, dat vraagt veel meer reisafstanden en langere periodes van toernooien en zo, ook in het buitenland. Dus dat doe ik nu sinds 13 jaar. Dus ik vind het daarom zelf ook bijzonder dat die 40ste titel, die is behaald in 13 jaar tijd.
0: Ja, dat is toch fantastisch. Dat zijn ook veel titels in. Want hoeveel wedstrijden zijn dit nou? Hoeveel toernooien zijn dit per jaar ongeveer?
3: Ja, er is een Nederlands kampioenschap veteranen in de winter. Dat heet Indoor. En er is een outdoor. En dat is dan op de gravelbanen en altijd in Hilversum. Daar is een heel groot tennispark, het Tulip Tennis Center.
0: Ja. Ja. Het is fantastisch dat u het allemaal aan het doen bent. U heeft nu de 40ste landstitel op zak. Welke ambities zijn er hierna? Moet dit door naar, ik durf het bijna niet te zeggen, maar moeten dit er 50 worden?
3: Ja, dat is natuurlijk...
0: Ik hoorde eerst ja. Ik hoorde eerst ja.
3: Het teken de stip aan de horizon. Maar de weg erheen. Ik speel dan volgende week ga ik nog naar Oostenrijk. Daar is een internationaal... Er is een heel circuit in de wereld van dit veteranentennis.
0: Ja.
3: En dan heb je de International Tennis Federation. En die organiseren de landen overal... in Europa, Amerika, Australië, noem maar op. Die organiseren internationale toernooien. En de mensen met de ambitie, die gaan daarheen. En nou, daar hoor ik dan inmiddels ook bij. Dus ja. Ik ga volgende week naar Oostenrijk.
0: Kijk eens.
3: En eind oktober is het wereldkampioenschap. Dat wordt ook ieder jaar gehouden. En dat is dan in Kreta.
0: Geweldig. Nou, dat klinkt alsof er nog een paar mooie reizen... met mooie toernooien in een vooruitzicht liggen.
3: Zeker.
0: Hartstikke mooi. Anneke Jalsma uit Geest, afgelopen vrijdag won ze haar 40ste nationale titel. Bedankt voor het bellen en heel veel succes de komende tijd met de wedstrijden.
3: Dankjewel.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
7: Ik ben Liesbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
8: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 19:30, in Sint Maarten is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij een huis aan de Zuiddijk in Zaandam is vannacht veel schade ontstaan na een ontploffing. De hele voorgevel van het huis raakte beschadigd. En dat er vannacht een explosie was bij het huis is opvallend. Want vorige week werd de woning nog gesloten door de burgemeester. Bewoners moesten het huis uit. Voor de veiligheid van de buurt was namelijk een explosief voor de deur gevonden. Vannacht ging het

0: BOA's, dat zijn van die ambtenaren. Die mogen in de Haarlemmermeer voortaan boetes uitdelen aan fietsers die hun telefoon vasthouden. Door rood rijden of zonder goede verlichting fietsen, mag allemaal niet. Niet de bedoeling natuurlijk dat je het doet, hoewel we het misschien allemaal wel eens deden.
1: Vroeger, toen ik een fiets had, moet ik zeggen dat de verlichting altijd slecht was. Die ging altijd kapot. Dus vaak fietste je dan zonder licht.
2: Geen licht af en toe op de middelbare school. Ik heb er niet een boete voor gehad, maar anders ja. Ik was wel bewust ervan hoor, dat ik dacht van ja, dan is het al eigen schuld, ik heb bult natuurlijk.
0: Ook voetgangers die door rood lopen kunnen door een BOA bekeurd worden. Om inwoners op de nieuwe bevoegdheid van deze ambtenaren te wijzen, gaat de gemeente in de Haarlemmermeer met hen in gesprek. En bij een brand in de Kastanjestraat in Schaag is gisteravond veel schade ontstaan. Het vuur woedde in een appartementencomplex daar. De veiligheidsregio meldt dat 1 persoon ter plaatse werd nagekeken door het ambulancepersoneel, maar uiteindelijk hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis. Bewoners van de omliggende huizen konden gisteravond na controles van de brandweer ook weer allemaal naar huis. Ja, een heugelijk nieuws. De nieuwe stormnamen zijn bekend. Ja, het KNMI geeft stormen namen. Dat doen ze ieder jaar. Heeft te maken met wat meer bekendheid voor het slechte weer. Dat doen ze, die namen geven. Samen met de Engelse en de Ierse weerdiensten. En het jaarlijkse lijstje. Ja, daar zitten dus ook weer een hoop Nederlandse inzendingen bij.
3: Dit jaar hebben wij de B van Bulo. Dat is een Oost-Groningse naam. Die is van Nederland. En daarna meteen de D, Dano, Gwendoline, Jade, Olaf, Vesna en Wende.
0: Ja, en vooral Wende is voor de Noord-Hollanders onder ons even een opvallende. Dat is een verwijzing naar het verdwenen dorp De Westen. Op Texel zit een enorme mythe aan vast hoe die precies in elkaar zit.
4: Ik zit dit dus te lezen op dit moment. Want ik kende dit hele verhaal niet. De Westen op Texel? Nee. Het blijkt een klein buurtschapje nu te zijn. Maar het is ooit het grootste dorp van Texel geweest.
0: Aha.
4: En wat er toen gebeurd is, daar was ik nog niet.
0: Oh, daar was je nog niet. Dat is spannend. Dat doen we dan over een uurtje. Ja. Verder valt op natuurlijk Jade Kops. Hè, dat is een influencer. Jonge meisje dat overleed aan kanker. Ja. Veel volgers kreeg op de sociale media. Zij overleed dit jaar. Krijgt nu dus een storm naar zichzelf vernoemd. En nog een waterbouwkundige. Nou, allemaal interessante namen.
4: Heel leuk. Ik mis wel één naam.
0: Ja, twee had van mij nog. Bij de J en de V.
4: Nou. Dat dacht ik.
0: Gaat niet goed, hè?
4: Nee.
0: Hoe moeten we dit oplossen?
4: Nou, ik ga mijn excuus wel even aanbieden.
0: We moeten dit aan de JV zelf.
4: Ja, JV
0: dat
4: zelf.
0: Dat snap ik wel. Meer nieuws in de app of op nrnieuws.nl.
4: We hebben het natuurlijk over Jan Visser. Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Pieter.
4: Je staat er weer niet tussen, Jan.
5: Nee.
4: Dat is krankzinnig.
5: Ja.
4: We moeten toch eens een keer, en dan het liefst de J, want misschien haal je de V niet in een jaar stormseizoenen natuurlijk.
5: Ja, dat zou zomaar kunnen.
4: Dus, dus laten we mikken op die J dan binnenkort Jan. We gaan dit echt op ons lijstje schrijven. Ik kijk Anne even aan, want die doet de administratie. Anne, schrijf even op dat we dat echt even gaan regelen. Nou, hij heeft het echt verdiend.
6: Nou,
4: hij is ook geen 18 meer, hè?
6: Nou, en het lijkt me toch...
4: Wanneer ben je ook weer jarig, Jan?
5: Eind oktober.
4: Oh, nou, dat is eigenlijk wel heel snel. We gaan het hier intern nog even over hebben. Jan, laten we naar het weer voor vandaag gaan kijken. Hoe staan we ervoor?
5: Ja, het is september opent vriendelijk. Hè. We hadden gisteren behoorlijk veel neerslag, met name in de Noordkop. Den Helder kwam over de hele dag verspreid, want het viel niet in één keer. Dus er was wat hysterie, maar op zich viel het allemaal reus mee, omdat het in de nacht al regende en overdag in fases. Meer dan 40 mm is dan gevallen, Callands Oog 50.
4: Kijk eens.
5: En in de rest van de provincie waren er veel plaatsen met meer dan 10. Maar uiteindelijk is het voor de rest nog wel meegevallen. En ik kreeg een melding uit Callands Oog dat er kwamen plassen, maar het zakte ongelooflijk snel weer de grond in. Dus die grond heeft nog steeds heel veel behoefte aan water.
4: Ja. Dus maar lekker toch dat er wat bijgekomen is dan? Dat is gewoon hartstikke nodig.
5: Ja. Nou, vandaag dus best wel meevallend. Op dit moment zien we een paar buien in het zuiden van het land. Maar bij ons is het droog. En dat blijft vanochtend zo. Af en toe zon, ook bewolking. Vanmiddag komt er meer zon en ook dan droog. En het wordt 20 tot 21 graden. De wind die is meest matig uit het westen. Bij Texel af en toe vrij krachtig. Nou, de komende nacht neemt de kans op een enkele bui toe. Ook morgenochtend een afwisseling van zon, bewolking en plaatselijk een bui. En dan morgenmiddag af en toe zon. Nog steeds ook wel een enkele bui. Het is allemaal niet overdreven dus. 20 tot 21 graden. En een zuidwesten tot westenwind die meest matig van sterkte is. Maar morgenavond komt van het westen uit een front dichterbij. En dan gaat het van tijd tot tijd regenen. En komt
4: dan
5: weer wat meer wind.
4: Ja, precies. Want dit klinkt allemaal als pais en vree. Maar er komt ongetwijfeld toch wel weer wat water aan, zou ik willen zeggen.
5: Ja, het ziet er al met al voor de komende dagen, ook de dagen daarna, niet al te nat uit. Hoor. Dus dat gaat allemaal wel.
4: Dat is fijn. En hou vooral dat

0: de gaten voor straks, Anne.
1: Ja, oké.
0: Voor Texel. Dankjewel, Jan. We spreken elkaar zo meteen weer.
2: Hoi.
0: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
3: Twee files en twee best lange. De allerlangste staat op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottenpolderplein. Daar sta je nu een uur vast. Komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. En nog wel een lange op de A22 van Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Velsen. Een half uur vertraging.
0: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk bij Dingen met Dario na OMD met Loco.

0: Charité met moi, Lolita.
1: En H.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Ja, kijk maar eens even lekker op die klok. Het is precies 7:15 en dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is een lichtshow in de Noorderkerk, daar wil je wel bij zijn. Maar dan moet je me wel kunnen vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Soms moet je er erg op letten als je eigen te druk maakt.
0: Wat zeg je nou?
5: Soms moet je er erg op letten als je eigen te druk maakt.
0: Als je je eigen te druk maakt. Soms moet je erg op letten als je je eigen te druk maakt. 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.
5: Soms moet je er erg op letten als je eigen te druk maakt.
0: Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Als je hier in de uitzending komt en je geeft me het juiste antwoord, dan zijn die kaarten natuurlijk voor jou. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Kees.
0: Kees, vertel.
6: Ik dacht je hart.
0: Je hart. Eens even kijken. Nee. Ah, jammer. Ik snap de denkrichting, maar hij is niet goed, Kees, helaas.
6: Oké, fijne dag.
0: Jij ook.
5: Soms moet je er erg op letten als je eigen te druk maakt.
0: Het is niet je hart, wat is het wel? Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Alles om die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam binnen te slepen natuurlijk.
5: Soms moet je er erg op letten als je eigen te druk maakt.
0: Ja, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar bellen via WhatsApp, dat is niet zo'n goed idee. Want dan kan ik niet opnemen hier in de studio, zo zonde. Hè? Gewoon even de normale telefoon gebruiken.
5: Soms moet je er erg op letten als je eigen te druk maakt.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Willem.
0: Willem, zei je?
7: Ja.
0: Willem, wat denk je dat het antwoord is?
7: Ik denk dat er bloeddruk is.
0: Bloeddruk, even kijken.
5: Bloeddruk.
0: Willem, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
0: Twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam zijn helemaal voor jou, Willem.
7: Nou, ik vind het fantastisch.
0: Mooi zo. Weet je al wie je mee gaat nemen toevallig?
7: Ik denk mijn partner.
0: Ja, die wil per se mee, dat snap ik wel. Ik wens jullie heel veel plezier met z'n tweetjes daar bij die prachtig mooie lichtshow.
7: Nou, dankjewel.
0: Fijne dag.
7: Super, dankjewel.

0: John Paul Young met Love is in the Air.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: En in the air is hij ook, onze eigen Sjoerd. Goedemorgen.
3: Zeker, Pieter. Goedemorgen. Ik heb trouwens een beetje het idee dat mijn buren een beetje hekel aan me hebben.
0: Oh, wat dan?
3: Nou, mijn overbuurvrouw is net gepensioneerd en haar man werkt nog. En zij is nu saxofoon gaan spelen.
0: Ja.
3: Nou, kijk, als je Candy Dulfer heet, dan is dat mooi, dan is dat chic, dan ben je ergens naar aan het luisteren. Maar als je net begint, ja, dat is verschrikkelijk.
0: Ja, dat is niet om aan te horen.
3: Nee, en de andere buren hebben nu een drumstel aan hun zoon gegeven.
0: Oh,
3: dus
0: nee.
3: Ik zit er middenin.
0: Ja. Ach, jee.
3: En toen dacht ik, kan het nog erger? Doedelzak. Maar daar kom ik straks op terug.
0: De doedelzak. We gaan er zo meteen meer over horen. Dankjewel, Sjoerd.
1: De ontbijttafel.
2: Van

0: Jamie Liddell met Another Day. En het is een other day en we gaan het ook echt doen vandaag. Eindelijk dan, ik heb me hier zo lang zo op verheugd. We gaan het hebben over het maken van sjaals strakjes.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dat gaan we maken van een paar schapen, want die hadden we al. Ja,
1: al de hele schapen?

0: Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
8: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schellingwoude Breek.
9: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij een ontploffing bij een huis in Zaandam is vannacht veel schade ontstaan. Het lijkt om een aanslag met zwaar vuurwerk te gaan. Het is opvallend dat het huis daar doelwit was, want het werd vorige week nog gesloten door de burgemeester. Het zou er te onveilig zijn nadat er explosieven voor de deur werden gevonden. Grote binnenvaartschepen en schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren, die mogen vanaf vandaag niet meer over het Amsterdam-Rijnkanaal. 'S Nachts althans, dat zegt Rijkswaterstaat. Het is namelijk een probleem met de roosters daar, dus schepen mogen er niet meer door. En het knettert toch wel een beetje op de transfermarkt inmiddels. Dan hebben we het over voetbal. Ajax heeft een nieuwe linksbuiten en AZ haalt een oude bekende terug. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
14: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
13: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
15: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
13: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat dat vast in Noord-Holland?
16: 6 files hebben we en 4 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Allereerst die op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. Iets meer dan 10 minuten. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Wel een lange tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Een half uur. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Langer nog op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen. 35 minuten. Komt door dat ongeluk op de A9. En als laatste de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Assendelft, Colonie Oost en Zaandijk. 10 minuten.
17: Jammer hè. De vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
18: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
19: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
20: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
21: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
22: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
21: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
22: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: met Hal Bazal. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:11 op die vroege dinsdagochtend. Maar je hebt het gehaald. We hebben augustus overleefd. We zitten er middenin. Het is 1 september. De meteorologische herfst of zo, hoe zat het ook weer aan?
1: Zoiets, ja. Oeh, dat weet ik eigenlijk nooit. Ja,
0: astrologisch, meteorologisch, ik begrijp er ook geen idee van.
1: Volgens mij niet. Volgens mij hebben de meteorologen eerst afgesproken,
0: ja,
1: toch?
0: Die hebben gezegd, als het augustus is geweest, dan is het daarna gewoon herfst.
1: Even aan Jan vragen, ik weet
0: ja,
1: het
0: Ja, die weet het allemaal. Anja doet redactie en productie en dingen overdragen aan meteorologen. En Frank Boer is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Hallo.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Jongens, zometeen gaan we het hebben over hoe je van een schaap een sjaal maakt. Daar zitten een paar stappen tussen, blijkt. Ja. Ik moet dit allemaal nog leren. Ik heb een paar schapenvachten ergens vandaan afgedwongen.
2: Ja.
0: Gevraagd, heel netjes gevraagd. Mm-hmm. En nu wil ik daar graag sjaals voor maken voor jou. Ja, jou, als luisteraar hier bij NH. Maar dan moet ik wel weten hoe ik dat moet doen. Dus daar probeer ik achter te komen. Goed, hoor je zo meteen meer over.
1: Ja, leuk.
0: Verder wilde ik jullie nog even meenemen in een gedachte die ik laatst had. Want ik was naar de bioscoop, hartstikke leuk. Ik was naar een film met een pauze erin. Had ik ook lang niet meegemaakt.
1: Ja, dat is nieuw weer.
0: Heel lange film ook, dus vandaar, dat was ook wel prettig.
1: Ja.
0: Ik heb geplast en daarna kwam ik bij zo'n automaat waar je je handen onder kunt drogen. Waar je ze een beetje niet onder doet, maar zo in doet. Ken je
1: vreselijk,
0: dat ding?
1: Ja.
0: Vind je dat vreselijk?
1: Ja.
0: Nou, vooral ook omdat dat ding blaast zo hard dat je hand soms een beetje tegen de rand van het ding aangaat bijna. Dat vind ik goor.
1: Oh,
0: ja.
1: Is dat zo?
0: Ja, vind ik een beetje goor.
1: Dat heb ik nooit.
0: Nou, ik wel. Maar goed, misschien heb ik gewoon geen goede hand-oogcoördinatie. Dat kan het ook zijn. Anyways, ik was mijn handen zo aan het afdrogen. En de volgende ochtend stond ik onder de douche en te klooien met die handdoek. En toen dacht ik, bestaat het nog niet? Bestaat dit apparaat nog niet gewoon in één keer voor je hele lijf? Voor als je onder de douche vandaan komt, of zelfs onder de douche zelf nog, dat je op een knop duwt en dat hij ineens zo je hele lijf droog blaast.
1: Ja, dat is toch helemaal niet fijn?
0: Maar hoezo niet? Het is toch voor je handen ook handig en dan ben je in één keer klaar, kom je droog de douche uit. Volgens mij, waarom bestaat dit nog niet?
2: Piet.
1: Ik vind het voor je handen al niet fijn, jij wel?
2: Precies, ja, Piet.
0: Nou ja, ze zijn wel droog.
1: Nee,
0: ja,
1: ze zijn helemaal niet droog. Ze komen er nooit droog uit.
0: Ja,
1: uit
0: mij wel,
1: ding.
0: Wel. Als je zo'n hele harde blower hebt waar je handen zo bovenin moeten.
1: Moet je er 5 minuten in staan in die blower?
0: Nee, want nee, is onzin. Frank.
2: Piet.
0: Ja.
1: Nou, kom
2: als
1: op.
2: Als zelfs jouw handen al tegen de rand geblazen worden.
0: Hoe moet het dan met dat hele lijf?
2: Ja.
1: We kunnen het proberen. Dan zetten jou nat in zo'n stormnabootser. Windkracht 12
0: ja.
1: Nabootser.
0: Volgens mij ben je dan in één keer droog. Dus toch.
1: Nee. Dat is doodeng. Heb je dat wel eens gedaan? Eén keer gedaan.
0: Heb je dat wel eens gedaan?
1: Ja. Dat staat ergens. Ja, geen idee waar.
0: Had je te lang gedoucht dat je niet meer droog hebt?

0: Dusty Springfield met I Only Wanna Be With You.
1: De NH ontbijttafelsjaal.
0: Ja, ik heb weer eens een keer een nieuw project. Met de wol van 30 schapen wil ik graag een hoop sjaals maken voor luisteraars van dit radioprogramma. Ik weet niet of je het gevolgd hebt, maar ongeveer een jaar geleden en inmiddels ook 2 jaar geleden ben ik bezig geweest met het maken van houten ontbijtplankjes. Dus hoop tijd in gaan zitten van een omgezaagde boom, eigenlijk omgevallen boom door een storm. Hebben we toen met een windmolen planken gezaagd. Heb ik weer kleine plankjes van gemaakt. Lopen schuren, doen 1 grote toestand. Het hout moest nog droog in de tussentijd. Is een heel project geworden. Maar het was wel heel erg leuk om mee te maken en te kijken wat voor stappen ervoor nodig waren. En nu had ik laatst Marijke Dirksson aan de telefoon. Dat is een schaapsherder uit Noord-Holland. En die zei, ik heb 1500 schapen, die worden allemaal hier geschoren. Maar de wolketen, zoals zij dat noemde, van schaap naar wol toe, ja, die is eigenlijk een beetje opgedroogd. Er is eigenlijk niet zoveel animo meer voor. En ik raak die wol eigenlijk niet zomaar kwijt. Toen dacht ik, ja, met die wol van ongeveer 30 schapen zou ik graag een hoop sjaals willen maken. De wol van al die schapen heb ik dus via haar kunnen krijgen. Ik ben gewoon zo bij de hand geweest om er naar te vragen. En zei ze, ja, dat mag wel. Maar hoe ik uiteindelijk van zo'n schapenvacht tot een bolletje wol of een sjaal moet komen, ik heb geen idee. Nou, ga ik bellen met Bart Hogeboom van Kaarderij Wollust in Noord-Wolde. Die weet het wel en die heb ik aan de lijn. Bart, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik weet dus echt helemaal niks van dit wolproces. En jij hebt een kleine kaarderij. En ik heb wel begrepen dat kaarden van wol belangrijk is om er, of tenminste van de schapenvacht, wel belangrijk is om er uiteindelijk een soort van woldraad van te kunnen maken. Hoe werkt dit precies? Wat is kaarden?
2: Kaarden, dat is eigenlijk het kammen van de wol.
0: Het kammen van de wol?
2: Ja, kijk, als het, kijk wij hebben een kaarderij en dan moet de wol moet gewassen worden, want het meeste gedeelte van de lanoline moet eruit. Want ja. Het begint te plakken.
0: Dus het wolvet is dat, hè? De lanoline die ja. in de schapenvacht zit. Dus die moet eruit gewassen worden of zo?
2: Ja, dat klopt. De meeste lanoline moet eruit gewassen worden. Nou is mijn wasproces zodanig dat er niet alles eruit gaat. Maar dat is niet zo ramp als het kaarden maar goed gaat. Dus het wordt eerst gewassen. Dan gaat het door een pikker heen. Een pikker is gewoon een ronddraaiende spijkerbed eigenlijk.
0: Ja.
2: En die trekt even dat wol een beetje uit elkaar.
0: Oké.
2: En dan komt het op de kaartmachine. En die kant is nog even wat fijner, waardoor de vezels ongeveer 1 kant op komen te zitten. Waarna je het kan verwerken, dan ga je het mee spinnen. Je kan het mee filteren.
0: Spinnen of filter komt daarna weer. Dus ze moeten eerst gewassen worden. Daarna moet het gepikt worden. En daarna moet het gekamd worden. En dat gebeurt allemaal bij jou in een machine, begrijp ik.
2: Ja, dat gebeurt bij mij allemaal machinaal.
0: Oké. Okay. En als je dan dat gedaan hebt, wat moet er dan nog gebeuren voordat je een bolletje wol hebt?
2: Als je een bolletje wol wil hebben, dan moet je hem eerst nog eens een keertje spinnen. Een spinapparaat heb ik ook in de loods staan.
0: Oké.
2: En je hebt verschillende manieren van spinnen. De manier van mij, wat ik heb, dan ga je eerst gaat door een pikker en dan gaat het door een condensor. Dat wil zeggen, ik krijg ongeveer 40 dunne draadjes. En die gaat op een machinale spinmachine.
0: Ja, jeetje, dat klinkt als er behoorlijk wat stappen voordat je uiteindelijk een bolletje wol hebt.
2: Ja, in principe wel. Kijk, dus eerst moet de wol gewassen worden. En dat is, ja, dat moet gewoon om het meeste vet eruit te krijgen.
0: Ja, nee, natuurlijk, dat is belangrijk. En daarna moet die vezels 1 kant op, dat begrijp ik dan ook. En dan vervolgens, ja, dan zou je zeggen van, nou, als je er nu een beetje een draadje van maakt, dan ben je er eigenlijk wel. Maar dat is ook nog niet eens zo, hè? Want een bolletje wol, dat zijn weer draden die in elkaar zitten. Dus als ik je goed begrijp.
2: Ja, kijk eens, met een gekaarde wol kan je met de hand spinnen, dat is geen enkel probleem. Alleen, wij doen het machinaal. En dan gaat het door een kaartmachine met een condenser erachter. En dan krijg je gewoon 40 dunne draadjes. En die gaat op de spinmachine. En na de spinmachine wordt het getwijnd.
0: Getwijnd?
2: Ja, dan kijk je krijgt een draadje wat gewoon in elkaar gedraaid is. En je hebt het wel eens gezien op een gewone spinnenwiel. Dan zijn mensen ook aan het spinnen. Maar ja, 1 draadje, er zit een overtwist in. Dus dan gaat die op een twijm of op een tweede machine en dan wordt het gewoon getwijnd.
0: Ja, dat het, in elkaar draait eigenlijk, toch? Is dat?
2: De spinnen draait al in elkaar en het twijnen. Overspin gaat eruit en dan wordt het een dubbele draad.
0: Oké. Okay.
2: En daarmee kan je dan draaien of haken. Of...
0: Ja, precies. Het klinkt, Bart, als ik je zo hoor, alsof ik weer een beetje te grote hap genomen heb. Te veel hooi op de vork, om het zo maar te noemen. Je hebt deze kaarderij in Noordwolde, in Friesland. Maar je komt zelf uit Noord-Holland. Hoe komt dat dan zo? Hoe is dat gelopen?
2: Nou, dat komt door de liefde.
0: En dan de liefde voor de wol of de liefde voor een ander mens?
2: Ander mens.
0: Oh ja, oké. Hartstikke goed.
2: Ik ben hier geen vraag omdat mijn partner hier woont. Of de liefde die ik vond, die woonde hier.
0: Ja.
2: Dus ben ik naar Friesland verhuisd. Alleen die is in 2009 komt te overlijden.
0: Ach, jeetje.
2: Nou heb ik een ander partner. En het is haar schuld dat ik aan de wol geraakt ben.
0: Oh, ook nog? Ja, want zij was met wol bezig of zo?
2: Zij ging met een zus een antroposofische poppakkettenwinkel beginnen.
0: Oké. Okay.
2: En daar heb je wol voor nodig.
0: Ja.
2: En ik zat even niks te doen. Dus dat heb ik toen opgepakt. Okay.
0: Want ik heb wel meerdere mensen. We hebben natuurlijk hier in de uitzending wel veel gehad over die wol en dergelijke. En er waren wel veel mensen die zeiden van ja, als je een kaarderij nodig hebt, dan is er eigenlijk nog maar eentje in Noord-Holland en eentje in België.
2: Nou, in Noord-Holland, dat is...
0: In Nederland. Eentje in Nederland en eentje in België ongeveer, toch? Of zijn er heel veel meer die ik over het hoofd gezien heb?
2: Nou, er is er zeker nog eentje. Dat is alles vol. Die zit in... Weet het ook weer? Zuidland. Dat zijn eigenlijk twee. Wat een beetje in Nederland zit. En in België en in Duitsland heb je nog meer.
0: Ja, precies. Oké, dus het komt nog wel voor, maar het zijn er heel veel minder dan het er vroeger waren, toch? Want ja, dit gebeurt gewoon veel minder.
2: Nou ja, kijk, vroeger had je heel veel groter. Dat was natuurlijk in Enschede en in Tilburg. Kijk, wij hebben maar een kleine kaderij. Om te spinnen kunnen we maximaal 30 draden spinnen. En dan gaat ze 2 kilo per keer. Maar als je een grote spinnerij hebt, heb je 40, 50 of 80 spindels.
0: Ja, dat is veel groter. Ja. Oké. Okay. Maar stel nou dat ik sjaals zou willen maken voor de luisteraars van dit programma. En iedereen een beetje zou willen meenemen in hoe dit allemaal loopt, dit hele proces. Kan ik dan met die 30 schapenvachten bij jou terecht? Is dat iets wat bij jou wel vaker voorkomt? Of zeg je van nou, dat vind ik of veel te veel of dat vind ik veel te weinig? Of hoe gaat dat?
2: Nou ja, 30 schapenvachten, in principe nemen we dat eigenlijk niet meer aan.
0: Want dat is te veel of te weinig?
2: Om te spinnen.
0: En dat is te weinig eigenlijk normaal gesproken voor je?
2: Nou, nee. Het is voor ons eigenlijk te veel.
0: Maar te veel eigenlijk, oké. Okay, ja.
2: Maar ik drijf mijn kaderij samen met mijn partner. Dus we zijn eigenlijk met tweeën en we hebben vrijwilligers. En die spinnen meestal, omdat wij dat vaak wel eens zien daartoe komen. Maar goed, ik heb het spul staan en ik kan altijd met mijn vrijwilligers overleggen of we dat genegen zijn om dat te doen. Ze komen vandaag, dus...
0: Oké, dat zou wel heel charmant zijn als we op die manier het een beetje voor elkaar zouden kunnen boksen. Zullen we afspreken, Bart, dat wij gewoon een keer hier van de ontbijttafel bij je langskomen om te kijken hoe het proces gaat en dat we dan kijken waar we elkaar kunnen helpen?
2: Je bent altijd welkom.
0: Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Dankjewel, Bart Hogeboom, oorspronkelijk uit Zuid-Scharwoude. Inmiddels dus al wat jaren van de kaarderij Wollust in Noordwolde in Friesland. En dan zien we elkaar binnenkort. Dan gaan we kijken of we sjaals kunnen maken voor de luisteraar van de ontbijttafel. Goed?
2: Ja, is prima.
0: Fijne dag, Bart.
2: Oké, hoi.
1: De NH ontbijttafelsjaal.

0: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebodé.nl.

0: vanuit Egmond binnen. Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 8:30. In Groshuis is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij een huis aan de Zuiddijk in Zaandam is vannacht veel schade ontstaan aan een ontploffing. Een groot deel van de voorgevel van het huis raakte beschadigd. Dat er vannacht een explosie was bij het huis, dat is opvallend. Want vorige week werd die woning nog gesloten door de burgemeester. Bewoners moesten het huis uit vanwege de veiligheid in de buurt. Er werden toen explosieven voor de deur gevonden. Nou, vannacht ging het dus alsnog mis. De explosie die was rond 1:00 vannacht. Het raam in het huis is kapot. Twee auto's die voor de deur stonden, die raakten ook beschadigd door de klap. Er raakte niemand gewond bij de explosie. De politie onderzoekt wie er achter de aanslag zit. Grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen mogen vanaf vandaag 's nachts niet meer door het Amsterdam-Rijnkanaal, naar het Rijkswaterstaat. Het besluit is genomen omdat er een personeelstekort is bij de scheepvaartbegeleiding. Volgens de Rijkswaterstaat is de maatregel nodig om de veiligheid op het water te garanderen. Door de personeelstekorten valt de verkeersbegeleiding namelijk 's nachts vaak weg. De rechter die doet vandaag uitspraak in de zaak rond acteur Marouane Mefta. Bij twee amateurvoetbalwedstrijden zou hij namelijk zijn tegenstander mishandeld hebben. In Amstelveen sloeg hij na een wedstrijd een speler met een brommerhelm zelfs naar de acteur zelf. Vindt dat hij vrijgesproken moet worden, vertelt verslaggever Jurie Bakker.
3: Hij beroept zich op noodweer, maar daar maakt de officier van justitie eigenlijk op voorhand al gehakt van. Die zegt, het is hem zwaar aan te rekenen dat hij in 5 maanden tijd 2 keer zwaar door het lint ging. En ze eist voorwaardelijke celstraf van 1 maand en een werkstraf van 80 uur. Advocaat van Marwan vindt dat eigenlijk te veel. Die vraagt om vrijspraak, ook omdat hij niet zou zijn begonnen. En een werkstraf zou hem al zoveel kwaad doen, zeker omdat hij al is veroordeeld door de media.
2: Ja, het is een tamelijk bekende acteur, deze Marouane Mefta. Hij is vooral bekend van de serie Mokro Mafia. Voetbal dan, want de transferperiode loopt op zijn einde. Dus worden er nog flink wat deals gesloten. AZ verraste gisteravond door oude bekende Wesley Hoed terug te halen. Verdediger, speelde ruim 10 jaar geleden ook al bij AZ. En hij keert nu dus terug. Sommigen kennen hem wel als de ex-partner van Emma Heesters. En Ajax huurt een nieuwe linksbuiten. Het gaat om Simon Andringa. Gok ik dan maar even. Een jongen uit Ivoorkust. Hij speelt nu nog voor Sunderland. En moet de opvolger worden van Mika Gods. Dan gaan we nog even over het weer praten. Want het KNMI heeft een nieuwe stormnamen bekendgemaakt. Dat doen ze ieder jaar samen met de Ierse en de Engelse weerdiensten. Ieder land krijgt een aantal namen toegewezen. De ene wat bekender dan de andere. Nederlandse inzendingen zijn onder andere Jade. Vernoemd naar de internetpersoonlijkheid Jade Kops. Zij overleed dit jaar aan kanker. Maar ook Wende staat op de lijst. Vernoemd naar een plek op Texel. De Ieren stuurden ook een bekende naam in. John, vernoemd naar het bekende schaapje.
4: Ik ken een schaap.
5: Dat is John het schaap.
4: Dat is John het schaap.
5: Dat is John het schaap.
4: Hij is zo slim dat niets of niemand hem ontgaat.
2: Een gezellig stompje meteen.
6: Ja, wat. Ja, daar heb ik echt zin in. Ik hoop dat we de S halen dit jaar.
2: Ja, nou, dan moeten we wel flink wat stormen hebben.
6: Ja.
2: Maar we hadden het er een uur geleden al over. Jan en Visser staan nog niet op de lijst.
6: Nee, dat is echt schandalig.
2: Dat gaat iets helemaal mis.
6: Anne, jij bent er even ingedoken, toch? Hoe je een naam zo...
7: Ja, ik ben er nog niet helemaal uit. Maar we hadden naar de open dag moeten gaan.
2: Het was een open dag.
7: Open dag. Oh. In 2022. Oh, dus daar hadden we hem dan even moeten aanmelden.
6: Nou, okay. Maar dat hebben ze voor Sean toch ook niet gedaan.
2: Nee.
7: Nee.
2: Je moet Jan gewoon een leuke kinderserie beginnen.
6: Ja.
2: Heeft hij zo'n stoon op de pak?
7: Een leuk liedje. Ja.
6: Misschien moeten we een leuk Jan Visser liedje maken. Oh. En dat dan, nou, dat kan ik wel, weet je wel.
2: Rap je Jan.
7: Rap je Jan? Zou je dat nou?
6: Nee. Wat Jan gaat niet rappen. Daar heb je Jan.
7: Oh, daar heb je Jan.
2: Daar heb je
7: een rapje voor Jan.
2: Een rap voor Jan?
6: Nee.
2: Zullen we alsjeblieft gewoon naar het weer nu? Nou, goed. Zullen we maar die eindzin doen dan?
6: Ja.
2: Die rap ik die er even doorheen. Komt Jan. Ja. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Yo.
6: Kunnen we in hemelsnaam naar het weer met Jan Visser. Jan, ja. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Pieter.
6: Even serieuze zaken, want we gaan dit oplossen. Maak je geen zorgen, hoef jij je niet druk om te maken. Maar er komt een storm die Jan heet.
8: Ja, oké. Okay.
6: Ja. Misschien niet dit jaar, maar dan toch zeker wel volgend jaar. Ja. Laten we naar buiten gaan kijken. En kijken of er ook een storm is die een naam verdient vandaag. Is het stormachtig of valt het mee, Jan?
8: Nee, het is heel rustig weer. Oh. Het is heel rustig weer vandaag, ja. Het was gisteren nogal onstuimig, want er stond behoorlijk wat wind. En er vielen beste buien, ook met onweer. We hebben het een uur geleden al over gehad. Vooral in de Noordkap groot hoeveelheden neerslag. Maar dat is vandaag bepaald niet aan de orde. Het is vanochtend droog. We hebben hier en daar al wat zon gehad. Maar nu komt er wat meer bewolking de provincie binnen. Maar

0: vanmiddag dan zijn er perioden met zon. Dus vanochtend over de eerste bewolking, vanmiddag zonneschijn. Het blijft vrijwel overal droog. En de temperatuur loopt op naar zo rond de 20 tot 21 graden. En er staat niet meer dan een matige wind uit het westen. Alleen bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. De komende nacht neemt de kans op een enkele bui toe. Vooral in de kustgebieden. En dan morgenochtend een afwisseling van zon, bewolking, plaatselijk een bui. En eigenlijk gaat dat morgenmiddag door. Kan plaatselijk een bui vallen. Zijn echt niet talrijk. Ook af en toe zon. En het wordt zo'n 21 graden. Met nog steeds een matige wind uit het westen. Eerst uit het zuidwesten. Maar morgenavond naderen fronten van een omvangrijke oceaandepressie onze omgeving. En dan neemt de kans op regen toe van het westen uit. En aan de kusten op het IJsselmeer wordt de wind dan vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Op donderdag en vrijdag blijft dat frontsysteem van die depressie. Het is eigenlijk wat we noemen in de meteorologie het polaire front. Het is de overgang tussen lucht van het noordelijk deel van de oceaan, in principe koudere lucht dus, en de warme lucht boven het Europese vasteland, subtropische lucht, Atlantisch van origine. Maar goed, dat front blijft een beetje schommelen, schuiven in de buurt van ons land. Voor donderdag betekent dat tamelijk veel bewolking, plaatselijk een bui, kans ook op onweer, 22 graden. Niet al te heftig hoor. En vrijdag wordt het front als het ware iets naar het noorden gedrukt. Het golft wat. Komen we tijdelijk in warme lucht terecht. Temperatuur gaat wat hoger worden. 22 tot 23. Wellicht in het Gooi 24 graden. En in het zuidoosten van het land 25 tot 26 graden. Maar later op de dag komt het front door en neemt de kans op regen weer toe. En dan in het weekend meest droog weer. Af en toe zon. Zaterdag wat lagere temperaturen. En zondag en waarschijnlijk ook maandag weer wat hogere waarden.
1: Nou, dat klinkt eigenlijk als een prima weekend om nog even te kamperen op Texel, Jan. Wat mij
0: betreft. Dat ziet er zeker niet echt slecht uit.
1: Nee. We moeten de tent alleen niet te vroeg op vrijdag op willen zetten, denk ik. Nee, want dan staat die zeiknat overeind. Ja. Goed, we zijn op de hoogte, Jan. Ik dank je en we spreken elkaar later.
0: Ja hoor.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: 9 files hebben we en je krijgt een paar langste. Allereerst die op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, bijna 10 minuten. Ook op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid, bijna 10 minuten vertraging. De A9 nog, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Velsen, ook bijna 10. En als laatste nog een belangrijke, de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein, tussen afrit Volendam en Amsterdam Tuindorp Oostzaan, daar bijna 5 minuten. Dat komt door een te hoog voertuig en de weg is daar dicht.

0: Zauer Larsen met Lush Life.
1: En
2: de ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Hij heeft ons een doedelzak beloofd. Onze eigen Sjoerd. Sjoerd, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ik ben in Warmenhuizen. En ik ben onderweg naar Luc. Ik denk dat ik wel een beetje in de buurt ben. Ik hoor wel. Maar Luc is heel jong en die wil het doedelzak spelen. Wil die weer een beetje aan de jongeren gaan overdragen. Dus ik zou hem gaan interviewen.

0: moet erin knijpen. Oh nee.
1: Jouw moeder, hè?
2: Ja.
1: Daar heb ik best mee te doen.
2: Dat snap ik. Ja.
1: U staat daar in de hoek, hè, mevrouw? Is dit elke dag dat dit zo gaat, of niet?
3: Heel regelmatig, ja. Ja, gelukkig wel.
1: En hij is het huis nog niet uit?
3: Nee, zeker niet.
1: Oké, nou goed. Luc, goedemorgen. Dit is dus een doedelzak, zeg ik.
2: Ja, dat klopt. Zeker.
1: Sinds wanneer doe je dat?
2: Sinds mijn 9e ben ik begonnen in Alkmaar, begonnen met spelen.
1: Ja.
2: En sindsdien ben ik doorverhuisd naar Hilversum.
1: Hoe oud ben je nu?
2: Ik ben nu 23.
1: Ja, dus dan denk ik bij mezelf, dan ben je 23. En dan kan je dus als jonger kan je iets. Ik zou dan denken aan een drumstel. Of misschien een piano toch wel, weet je wel. Jij denkt van, ik ga toch een andere kant op zoeken.
2: Ja, ik vond dit geluid zo fantastisch als kind. Ik denk van, dit moet ik oppakken.
1: Doe nog eens één keer. Doe één keer de geluid. We doen nog één keer de geluid. Dus hij heeft ook oordoppen in. Nou, dat is ook wel nodig hier.

0: Ja, dat is... ja, ik zie ook, jij bolt jezelf helemaal op.
1: Klopt, en ja, is, zeker.
0: Je moet een bepaalde kracht ook hebben, geloof ik.
1: Ja, je moet ontzettend veel longinhoud hebben. Goed trainen, hardlopen.
0: Dus als je een heftige roker bent, is dat geen goede...
1: Nee, ik zou het niet aanraden. Nee, zeker niet. Nee.
0: Maar jij zit echt aan de top van Nederland, hè?
1: Ja, kan je wel zeggen.
0: Ik zeg dat wel tegen jou.
1: Ja, klopt.
0: Dat zit jij. Ja. En hoe kan dat? Is dat gewoon oefenen? Is dat,
1: Ja, het is sowieso les krijgen van fantastische mensen.
0: Ja.
1: Die ook ontzettend veel weten over doedelzak. En je alles kunnen aanleren erover.
0: Ja.
1: En natuurlijk competeren. Hè? Steeds een stapje hoger. Jezelf blijven verbeteren.
0: Ja.
1: En dat competitieve sfeertje, dat vind ik zo fantastisch.
0: En krijg je die jongeren een beetje mee hier in Noord-Holland?
1: Ja, zeker. Ja. Ik geef al wat jongeren les. En... ja, zeker degene die ik heb opgeleid. Dit is nu mijn tweede man in de band. En die kan alles draaien wat ik wil. Ja, ook vrienden, ja.
0: Ja, nee, maar hoe oud is die dan?
1: Oh, die is 18.
0: Die 18 zelfs. Ja. Dus ja. Je trekt ze echt wel een beetje mee.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, hey, voor de duidelijkheid. Het is natuurlijk een doedelzak. Doedel. Ja. Het is niet omdat er een hond aan zit. Maar het is, dat zal waarschijnlijk die pijpjes zijn, toch? Denk ik, dat doedel.
1: Ja, het hele instrument heet zo inderdaad. Ja, precies, ja, klopt.
0: Maar hoe heet het in het Schots dan?
1: Ook? Scottish bagpipes. Ja.
0: Scottish bagpipes.
1: Ja.
0: Want je gaat naar Canada over 4 dagen. Want je gaat daar voor het Nederlands consulaat in Vancouver stage lopen.
1: Ja, klopt.
0: En daar zit ook toevallig... Nou, en een hele grote school, dingen, alles erop en eraan met doedelzakken.
1: Ja,
0: hoe heet het daar?
1: Ja, daar zitten gewoon 5 bands. En daarvan is eentje als wereldkampioen geworden afgelopen...
0: Ja, dus daar ga je natuurlijk bij aansluiten.
1: Ja, tuurlijk. Ja, fantastisch. Ja.
0: Hoe heet het daar?
1: Simon Fraser University.
0: Ja, maar ik bedoel de doedelzak.
1: Oh, Scottish Bagpipes.
0: Ook hetzelfde, Scottish Bagpipes.
1: Engels, ja.
0: Want dan denk ik bij mezelf, je gaat naar Canada, maar het is toch Schots?
1: Ja.
0: De doedelzak.
1: Ja, klopt. Maar het is zo meegenomen door de Engelsen in het verleden. Dat het ook in Canada, in Nieuw-Zeeland en Australië is geland.
0: Jij voelt toch een beetje alsof je op schaatsles gaat in Spanje. Maar dat valt dus wel mee.
1: Ja, klopt.
0: Je hebt hier de doedelzak. We hebben hem hier. Het is niet zo'n groot ding hoor, Piet. Het valt reuze mee. Het is eigenlijk een soort nekkussentje. Dat is zo vergelijk ik het maar een beetje. En er zit natuurlijk we weten een beetje hoe het... Wat is dit? Wat zit erin eigenlijk?
1: Er zit hier een beschermhoes onder.
0: Ja.
1: Over. En daaronder zit een zak van schapenleer.
0: Schapenleer?
1: Ja.
0: Want dat ademt goed of zo?
1: Ja, daar krijg je de beste kwaliteit geluid uit.
0: Oh.
1: Er zijn ook synthetische zakken, maar ik vind schapenleer toch wel wat mooier.
0: Ja. En dan doe je hem onder je arm.
1: Ja.
0: Je blaast er lucht in.
1: Klopt.
0: Dat is volgens mij al een hele kracht.
1: Klopt, ja.
0: Stijgt je bloeddruk. en dan is het idee, dus met je arm drukkend, dat je dan uit die... Je moet heel veel dingen tegelijk doen.
1: Ja, ontzettend.
0: Je wordt er nu al naar.
1: Ja, ontzettend. Ja, het is zo'n ontzettend uitdagend instrument ook.
0: Ja.
1: Om het te leren en om het te doen. Ja, dat geeft je een ontzettende kick.
0: Ik durf het bijna niet te vragen.
1: Wil je het zelf proberen?
0: Mag dat?
1: Tuurlijk.
0: Ja, nou Piet, daar ga ik. Ik ga het voor je eens in mijn leven. Ga ik
2: er wat doedelzak van krijgen, denk ik.
0: Ja, ik weet wel zeker dat je het...
1: Ja, ik help je even.
0: Want, help me even. Want het is
1: meerdere dingen tegelijk doen.
0: Ja, nee, dat is het. Ook dit doe ik onder mijn arm natuurlijk, zo, hè? Zo.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ben je niet vies van mij? Ben je niet vies van mij? Nee, oké. Okay. Ik moet dus niet... Wacht even voor. Ik heb nu en een microfoon. Hou die microfoon eens beter.
1: Ja, Luc, dankjewel.
0: Dan ben je nu even de reporter, hè? Dan ben ik de doedelzakspeler.
1: Doe dat.
0: Of doedelzakker. Hoe heet het?
1: Ja, doedelzakspeler.
0: En waar moet ik hierop?
1: Hou dat maar even los, want maak ik wel een toontje uit.
0: Maak jij er een toontje? Dus ik blaas hierin.
1: Je blaast erin.
0: Alsof ik een alcoholtest doe.
1: Ja, precies.
0: Ja, okay.
1: Zo hard mogelijk.
0: En dan hier, maar oké.
1: Okay. Ja, en dan weer dat onder je arm. Die zak.
0: Ja, oké, daar gaat hij.
1: Ja, er komt in ieder geval een toontje uit. Harder, harder, harder blazen. Ja, bijna, bijna. Nog weer veel meer blazen.
0: Godsamme.
2: Volgens mij komt er een boot aan, Sjoerd.
0: Sigins komt.
1: Er komt nog niet geluid uit. Kom op.
0: Harder, harder, harder, harder. Bijna, bijna, bijna. Ja. Ik ben kapot. Man, het lijkt wel 12 uur op maandag, de eerste van de maand.
1: Ja,
0: maar dit kost kracht.
1: Ja,
0: mijn ogen vallen er bijna uit.
1: Ja,
0: ik denk, nou, ik moet even leunen. Dit is echt halleluja, zeg ik. Je moet echt hard blazen.
1: Ja, zeker.
0: Om die schapen met darmen vol. Schapenleer. Schapenleer vol te krijgen, zeg ik. Maar jij mag even voelen. Ja, jij bent echt gespierd ook.
1: Ja,
0: nee, maar je wordt er echt gewoon wel voor trainen.
1: Ja, zeker.
0: Nee.
1: En ook een goede techniek hebben natuurlijk.
0: Ik krijg ook gelijk pijn aan mijn kaken nu.
1: Ja, je moet dat echt trainen. Het duurt ook gemiddeld een jaar à 2 jaar tot mensen het echt onder de knie hebben. Dus,
0: ja. Oké. Doedel, mocht je nog bij jou les willen krijgen, kan je bij jou nog... Ja, je bent een half jaar weg. Het wordt wel ingewikkeld. Maar misschien online of zo.
1: Ja, tuurlijk. Ja, die periode daarna kunnen mensen mij bereiken. Voornamelijk via Instagram.
0: Okay. En dan wil ik alleen nog even weten hoe de buren het ervaren. Dus als jij nu even gaat spelen, ga ik buiten staan. Dan horen we het eventjes. Want dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Dat als je doedelzak gaat spelen, dat je ook dat overlegt met de buren, Luc.
3: Ja,
0: precies. Ja, precies. Oké, ga maar. Even kijken, Piet. Dit is dus deur 1. Dit vind ik wel hard. Ben je ook niet?
2: Ja, dit vind ik behoorlijk hard al.
0: En nu ga ik naar buiten.
2: Zo.
0: Dit is buiten.
2: Is dit buiten, serieus?
0: Ja, het is buiten.
2: En met de deur dicht?
0: Ja.
2: Nee, meen je niet?
0: Ja.
2: Oh, dat is echt
0: dus
2: heel...
0: Dus daar moet je wel rekening mee.
2: Ja, dat mag je zeggen, ja.
0: En aangezien mijn overbuurvrouw als saxofoon speelt en mijn buurman drum...
2: Ik zou dit ding kopen van hem. En dan maak je ze helemaal gek daar bij jou, Sjoerd.
0: Ja, zal ik dat doen?
2: Ja, lijkt me een goed idee. Okay. Maar wel nog ietsje oefenen,
0: vragen,
2: want...
0: Wat kost?
2: Het klonk inderdaad alsof de thee zo net...
0: Wacht nou even, kost zo'n ding... Wat kost zo'n ding?
3: Ongeveer 1200 euro.
2: 1200 euro. Dat is geen geld.
0: Kopie.
2: Voor een hoop herrie met de buren. Succes, Sjoerd.
0: Doei.

0: echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjecanalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
5: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
6: Uit Diemen.
7: Hallo.

0: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een ontploffing bij een huis in Zaandam is vannacht veel schade ontstaan. Het lijkt om een aanslag te gaan met zwaar vuurwerk. Opvallend, het huis dat doelwit was, werd vorige week nog gesloten door de burgemeester. Het zou er namelijk te onveilig zijn. Wolvenkenners waarschuwen hondenbezitters in het Gooi. Gisteren werd bekend dat er inderdaad een wolf rondloopt daar. Die zou honden kunnen grijpen, oppassen dus. En het begint te knetteren op de transfermarkt. Ajax heeft een nieuwe linksbuiten en AZ heeft een oude bekende teruggehaald. Wie dat is, het hoor je zo. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
3: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
2: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
4: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
2: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. Dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
5: Twee files hebben we nog. Eentje op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Koenplein, 5 minuten. En op de A10 het langst van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer, tussen Landsmeer en de Koentunnel, bijna 10 minuten.
6: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
7: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
8: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
7: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
8: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
7: Bestel op budgetbroodjes.nl.
8: Nu ook in Purmerend.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
13: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: De ontbijttafel.
17: Met Pieter Kok.

0: Billy Joel met You're Only Human. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 10 minuten over 9 op best een heel redelijke dinsdagochtend. Geniet er nog maar eventjes van, want die droogte duurt niet al te lang. Als ik Jan Visser moet geloven. En dat doe ik. Daarnaast is het ook nog eens een keertje 1 september en is Anne erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik heb een beetje paniek voor aankomend weekend.
2: Wat is er dan?
0: Nou, we gaan natuurlijk even een kampeertripje doen met z'n drietjes.
1: Ja.
0: We gaan naar Texel. Mocht je naar Texel gaan aankomend weekend, hou rechts aan. Probeer ons met lichtsignaal op andere gedachten te brengen. Nou ja, goed.
1: Zo, ik heb hier helemaal zin in.
0: Ik heb hier ook heel veel zin in, maar ik heb ook een beetje paniek.
1: Ja, wat is de paniek?
0: Nou, de paniek is, en dat was ik gewoon even vergeten. Kijk, we gaan kamperen, hè? We gaan een tent meenemen.
1: Ja, dat wilde jij gaan.
0: Ja, dat vind ik leuk.
2: Ja.
0: Nee, maar ik hou daarvan.
1: Ja,
0: ik vind het echt leuk. Maar nu opeens, naarmate het dichterbij komt, begin ik me af te vragen waar ik in hemelsnaam aan begonnen ben. Omdat er nu opeens randvoorwaarden zijn gecreëerd door de locatie waar ik eventjes niet bij stilgestaan had. We gaan namelijk naar een waddeneiland.
1: Ja.
0: En we staan op een duincamping. En in de duin ligt er wel zand.
1: Ja.
0: En als jij je haring in het zand hebt, dan gebeurt er helemaal niks. Die blijft helemaal niet vastzitten. Dus, wat heb je nodig? Op de wadden, zeg ik mensen ook altijd, houten haringen. Een vrij lange houten haring van iets van 30 centimeter.
1: 30 centimeter?
0: Dat is een korte nog, hè? Want normaal gesproken zijn ze 40 centimeter. Ja, echt waar, maar geen grappen.
1: Sorry, maar dit heb ik echt nog nooit gehoord, hoor.
0: Is echt waar, houten. Dan geloof je me niet? We gaan nu allemaal mensen appen. Weet je wat? Bel maar. Iedereen die weet dat je houten haringen moet hebben op de wadden. Mogen nu bellen. 088-851-5152.
1: Nee, ik heb dit nog nooit gehoord.
0: Nog niet. Ik ben toch niet de enige. Ik ben toch niet gek?
1: Zand is toch ook een beetje hard?
2: We gooien er wel een emmertje water overheen.
0: Nee, maar
2: harde zand.
0: Ja. Ja, je kunt ook een emmertje cement meenemen en hem gewoon helemaal vastzetten.
2: Tuurlijk, hartstikke goed. Metselen we meteen de muur.
0: Oké, misschien ben ik gek. Volgens mij heb je houten haringen nodig. Bel eventjes om te laten weten of dat het geval is. Via 088-850-51-52 gaan we kijken of je inderdaad houten haringen nodig hebt. Ik heb een tent die heel veel haringen heeft.
1: Ja, dus waarom stoffen, gaan we met die?
0: Omdat die lekker groot is.
1: Oké.
0: En more is more.
1: Ja, nee, ja.
2: Ja, more is more.
0: Ja, dat heb ik altijd geleerd. Kijk, gaat de telefoon al. Ja, goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
3: Goedemorgen met Joke van Texel.
0: Nou, Joke van Texel zelf.
2: Met zo'n achternaam, ja.
3: Niet achternaam. Nou. Maar,
0: Joke, vertel.
3: Maar ik zit in de tent en ik heb dus inderdaad houten haringen van 30 centimeter lang nodig.
0: Echt? Jij zit op dit moment in de tent op Texel?
3: Jazeker.
0: Goed. Verzin toch niet? Maar dit is toch zo, Joke? Je hebt toch echt houten haringen nodig, anders blijft het toch nooit staan?
3: Nee, ijzeren haringen die vliegen heel gauw eruit.
0: Nou,
3: die,
0: precies.
3: Heb je dus echt helemaal niks aan. En ook die van 20 centimeter, die doen ook niet veel. Je moet echt, als je echt een beetje veel wind hebt, heb je echt wel 30 tot wat, soms wel 40 centimeter, heb ik wel eens gehoord.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: Nou, Joke, ik ben blij dat je belde. Bedankt.
3: Okay.
0: En hoe lang, tot wanneer zit je daar?
3: Over 14 dagen.
0: Nou, kom even. Welke camping zit je, mag ik dat weten?
3: Kogelstrand.
0: Nou, zitten wij ook. Kom even bij je langs. Doe maar een kopje koffie. Heb je nog heel veel extra houten haringen?
3: Nee, ik heb geen extra houten haringen meer.
0: Nou, dan ga ik zelf wel zoeken. Oké, bedankt voor het bellen.
3: Veel succes.
0: Doei, Joke.
1: Doeg.
0: Oké, niemand gaat geloven dat ik dit niet van tevoren bedacht heb. Dat we notabene Joke aan de lijn krijgen die in een tent optesten op dezelfde camping zitten als waar wij.
1: Eén bron is geen bron, heb ik altijd geleerd.
0: Nee, maar gelukkig heeft Jan ook gehad en zegt, ja, die heb je zeker nodig. Ja, en Jos, die hebt ook nog, ja, zeker weten.
1: Oh.
0: Kijk maar bij je windschermen bij het strand bijvoorbeeld. Daar staan ze ook allemaal met houtharingen.
1: Oké, nou, als jij dat dan dus even regelt, van die houtharingen.
0: Ding
1: zou fijn duur zijn. Moet je er 60, zei dat nou?
0: Ja, ik denk dat voor mijn tent en de luifel heb ik echt wel 60 nodig.
2: Hey, en denk je dat Joke de 60 mist?

0: Michael Jackson met Rock With You.
1: De ontbijttafel.
0: Anne, ik denk wel dat ik gelijk gekregen heb zo langzamerhand. Ja, houten haringen hebben we absoluut nodig. Dat mag duidelijk zijn. Best wel wat tips gekregen van mensen die ze ergens te koop hebben zien staan. En ik denk dat als ik een beetje ga middelen en zeg maar houten haringie, metalen haringie, houten haringie, dat ik er, dan heb ik er niet zo achterlijk veel nodig.
2: Kijk, en je hebt die ontbijtplanken gemaakt, dus je kan ook best een houten haring maken. Toch?
0: Ja, ja, moet ik wel hout hebben. In principe.
2: Hebben we nog wel.
0: Ja, nog wel een plakje liggen.
2: Ergens een boom.
0: Ja.
2: in Westzaan.
0: Is ook nog wel een goeie inderdaad. Nou, ik zit te denken of ik nog wat plankenhout heb liggen. Of ik nog. Ik had laatst nog een stukje aanrechtblad over. Daar zou ik misschien nog wat houtharingen van. Daar kan ik er een paar van maken.
2: Ja, joh.
0: Dat is eigenlijk wel een goeie. Als ik gewoon zelf een paar random houtharingen maak. Ik heb namelijk alle tijd van de wereld. Dat zou je verbazen. Maar echt. Wil je nog iets doen? Ja, dat kan prima. Ik heb namelijk tijd zat. Nee, dat is niet helemaal waar.
2: Wat was dit voor?
0: Nee, ik heb niet zo heel veel tijd.
2: Oh.
0: Dus vanavond was een beetje sarcastisch opmerking.
2: Oh, okay.
0: Mocht je nou nog andere tips hebben voor Tess over ons, horen we het graag. De houtharingen, dat hebben we er inmiddels door. We hebben best wel wat tips gekregen al. Ecomare zouden we er naartoe moeten.
2: Een poncho.
0: Een poncho meenemen. Nee, dat gaat niet nodig zijn. Ik heb net weer even gekeken. Het wordt gewoon kurkie.
2: Oké, nou, dikke trui.
0: Ja, dat wel, want erg, vooral s'nachts, want ik kan best wel afkoelen. 088-850-51-52. Als je nog tips hebt voor Tessel aankomend weekend, gaan we daarheen en gaan we onder andere een kopje koffie drinken bij Joke en wat houten haringen van haar jatten stiekem. Zonder dat ze door heeft. Daar heb ik nu al zin in.
1: De ontbijttafel.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Ik ben Jan en ik kom uit Averhoorn.
7: Ik ben Bo en ik woon met mijn baasjes Corrie en Paul in het mooie groene Heemskerk.
8: Huis in heel Noord-Holland.
9: Het is 9:30 in Vogelenzang, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De komst van 3 enorme windmolens bij de Noorderijplas in Amsterdam-Noord lijkt opnieuw op verzet te stuiten in de Noord-Hollandse politiek. Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten vreest dat de turbines bij Koenplein de verkeersveiligheid in gevaar gaan brengen. Volgens een rapport van Rijkswaterstaat worden automobilisten rond het Koenplein namelijk al belast door drukke en complexe verkeerssituaties. De windmolens zouden alleen maar afleiden. Meerdere partijen zien de turbines daarom liever op een andere plek. Bijvoorbeeld in het westelijk havengebied van Amsterdam. Bij een huis aan de Zuiddijk in Zaandam is vannacht veel schade ontstaan aan ontploffing. De hele voorgevel van het huis raakte beschadigd. Dat er vannacht een explosie was bij het huis is opvallend, want vorige week werd de woning nog gesloten door de burgemeester. De bewoners daar moesten het huis uit, omdat het te onveilig was voor de buurt als ze daar zouden blijven. Er werden namelijk al zware explosieven voor de deur gevonden een tijdje geleden. De explosie die was vannacht rond 1 uur. Een raam in de woning is gebarsten en 2 auto's die voor de deur stonden raakten ook beschadigd. De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak rondom acteur Marouane Mefta. Bij 2 amateurvoetbalwedstrijden zou hij namelijk zijn tegenstander mishandeld hebben. In Amstelveen, bij een van die mishandelingen, sloeg hij na de wedstrijd een speler met een brommerhelm notabene. De acteur zelf vindt dat hij vrijgesproken moet worden, vertelt verslaggever Juri Bakker.
11: Hij beroept zich op noodweer, maar daar maakt de officier van justitie eigenlijk op voorhand al gehakt van. Die zegt, het is hem zwaar aan te rekenen dat hij in 5 maanden tijd 2 keer zwaar door het lint ging. En ze eist voorwaardelijke celstraf van 1 maand en een werkstraf van 80 uur. Advocaat van Marwan vindt dat eigenlijk te veel. Die vraagt om vrijspraak, ook omdat hij niet zou zijn begonnen. En een werkstraf zou hem al zoveel kwaad doen, zeker omdat hij al is veroordeeld door de media.
10: Nou, Marwan Mefta is vooral bekend van de serie Mokro Mafia. Bij een brand in een keuken van een restaurant aan de Hoofdweg in Nieuw-Vennep zijn meerdere woningen ontruimd. Het gebeurde allemaal vannacht. Er zijn geen gewonden gevallen. Vanwege de brand moesten een aantal bewoners van de bovengelegen woningen tijdelijk hun huis uit. Om hoeveel bewoners het gaat, kon de woordvoerder van de veiligheidsregio nog niet zeggen. Maar intussen is iedereen weer thuis. Ja, voetbal dan, want de transferperiode loopt op zijn eindje. Dus worden er nog flink wat deals gesloten. Vandaag mogen clubs uit het buitenland nog spelers kopen. De Nederlandse transfermarkt blijft een dag langer open. Maar ja, er is dus een beetje haast geboden. AZ verraste gisteravond ineens door oude bekende Wesley Hoed terug te halen. Centrale verdediger. Hoed speelde ruim 10 jaar geleden bij AZ en keert nu terug. Hij speelde de laatste jaren in Saoedi-Arabië. En Ajax huurt een nieuwe linksbuiten. Die komt over van Sunderland in Engeland.
12: As Adingra comes forward, and Adingra slots it!

0: gezondheidskeuring of zo, ja. Een medische keuring.
1: Laten we nog eventjes kijken of je wel fit bent en of je niet te dik bent.
0: Komt de trainer langs, die knijpt even voelen.
1: Ja,
0: dat heb ik zien gebeuren, hè?
1: Bij Henderson was dat, hè?
0: Ja.
1: Dat is ongelofelijke beelden eigenlijk.
0: Dat zijn heel bijzondere beelden.
1: Echte vleeskeuring, letterlijk.
0: Ja, dat is echt wat het is. En dan even, nee. Mag je bij mij ook doen, maar dan word ik afgekeurd, hoor. Dat weet ik nu al.
1: Ja?
0: Ja, niet, als radiopresentator zal het nog wel gaan.
1: Ja.
0: Als profvoetballer ligt het wel op het randje, hoor, allemaal.
1: Ja, dat is ook zo, Pieter. Kleinigheidje hou je. Maar ja, die Adingra. Een radioprogramma laten presenteren.
0: Nou, hij heeft er wel een goede naam voor.
1: En dat is wel waar. Adingra Radio. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer. Met Jan Visser.
2: Vanochtend blijft het droog, met naast wolkenvelden ook nu en dan zonneschijn. Vanmiddag eveneens droog weer, een periode met zon, met een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. De wind is meest matig en waait uit het westen. De komende nacht is er kans op een enkele bui. Ook morgen een buienkans, maar ook nu en dan zon. Woensdagavond neemt van het westen uit de kans op regen toe. De temperatuur komt morgen uit op zo'n 21 tot 22 graden. De wind is west tot zuidwest en matig, aan de kust vrij krachtig. 'S Avonds een toenemende zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer krachtige wind, windkracht 6.
0: Jan, dankjewel. Anja, hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Het is 9:30 geweest. Het is nog steeds druk op de weg in Noord-Holland.
3: Nou, één file staat er nog op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotenvaart. Bijna 10 minuten.

0: Simply Red met Fake.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, hij is zeker gaaf. Hij is prachtig mooi. Het is een juweel voor op je aanrecht. Of in je keukenla, wat jij wil.
2: Ja, of aan zo'n magneet.
0: Ja, dat vind jij leuk, hè?
2: Ja, dat vind ik leuk als mensen dat hebben.
0: Ja. Nou, daar staat hij inderdaad ook mooi tussen. Ja. Heb je zeg maar heel erg je best gedaan om mooie messen te sparen. Maar ja, dan hangt het meest exclusieve ding er ook nog tussen. Die ontbijttafel kaasgaaf. Een kaasgaaf die nu nog te winnen valt. Ik wil er geen druk op zetten, maar dit is eindig.
2: Dat doe je toch, hoor?
0: Ja, het houdt een keer op. We gaan hem een keer weggeven nog vandaag. En morgen ook nog wel.
2: Ja, ik wou net zeggen.
0: En overmorgen ook nog wel.
2: Ja.
0: Maar dit stopt wel. Binnen
2: een keer.
0: Een aantal weken.
2: Ja.
0: Ja. Staat de meeting al voor wat we hierna gaan weggeven? Nee? Oké. Nou, dan wordt het helemaal spannend. Dan zou het wel eens het laatste kunnen zijn wat we ooit weggeven.
2: Doe eens normaal.
0: Nee, oké.
2: Dan zit jij iedereen nou weer bang te maken de hele tijd. Wat is dit?
0: Ik zal even proberen uit te leggen hoe je de kaasgaaf wint. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt. Punt 1. Punt 2. Drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Op deze manier. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
2: Mm-hmm.
0: Als je dat doet, is er niks aan de hand. Dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nee.
0: Dus als je bijvoorbeeld goedemorgen zegt, of je telefoon niet opneemt, zoals gisteren, was ook vrij tragisch.
2: Ja.
0: Ja, dan is het gewoon gedaan.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Kan er best overkomen, hoor, daar niet van. 088-850-51-52. Gewoon even dat woord kaasgaaf appen. Daarmee zet je jezelf op die lijst. En ik ga zo meteen iemand random van die lijst bellen. En dan kijken hoe die persoon opneemt. Als dat drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf uitspreken is, dan is er niks aan de hand. En dan is de kaasgaaf vergeven. Maar misschien gaat het helemaal mis. Je hoort het zometeen na Tavares hier bij de ontbijttafel. Dit is It's Only

0: Tavares met It Only Takes a Minute.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, Han, vanaf nu is het no more Mr. Nice Guy. We gaan nu een serieus spel spelen en kijken of iemand op de juiste manier de telefoon opneemt.
3: Prima, Piet.
0: Goed. Neem me nou even serieus.
3: Ik ben er serieus.
0: Oké, we gaan iemand bellen en kijken of het er op de juiste manier wordt opgenomen. Dat is een beetje spannend.
4: Kaasgaaf.
0: Jawel! Die is helemaal goed.
4: Eindelijk!
0: Ja. Met wie spreek ik?
4: Met Irene.
0: Irene, dat klinkt alsof je er heel blij mee bent.
4: Ja.
0: Nou, dat
4: ik
0: komt goed uit.
4: Ik probeer het al heel lang. En hij past leuk bij mijn ontbijtplankje.
0: Ah, oh, heb je het ontbijtplankje ook?
4: Ja.
0: Wat leuk. Ja, daarom hoort hij inderdaad wel heel erg bij. Hè. Wat fijn dat het je gelukt is. Maar je bent het al lang aan het proberen. Heb je ook heel vaak gehad?
4: Ja.
0: Oké. Hoe vaak zou je gokken dat je gehad hebt voor de kaasgaaf?
4: Nou, ik denk zo'n 250 keer of zo.
0: Die reden toch. Oké.
4: Sterker nog, ik heb één keer als tweede werd ik gebeld.
0: Ja.
4: Maar toen was ik op mijn werk en toen zag ik niet wie er belde.
0: Oh,
4: dus
0: nee.
4: Dat ging niet.
0: Jeetje, nou.
4: Erg, hè?
0: Hij is nu voor jou. Grote vraag is er natuurlijk wel. En dat wil ik altijd graag weten. Waar komt hij te liggen bij jou?
4: In het laadje.
0: Ja, dan ligt hij ook hartstikke goed, Irene. Ik wens je er heel veel plezier mee. Geniet ervan. En stuur nog eens een fotootje als die binnen is, goed?
4: Ja, ga ik doen.
0: Fijne dag, Irene. En werk ze, hè?
4: Yes, nee.
0: Lekker vrij. Oh, heerlijk. Oh.

0: Lost Frequencies met Reality. Nou, normaal gesproken is Bart Slim dan hier voor mijn neus. Maar die is heel druk met zijn gasten even verwelkomen. En dat moet ook gebeuren, dat is ook belangrijk. Maar ja, ik mis hem wel. Bart, je bent al aan de beurt, hè? Gelukkig maken we dit programma pas nou, een paar jaar. Een stuk of drie, zo langzamerhand. Wat zeg je allemaal?
1: Live radio.
0: Live radio, ja, dat is live radio inderdaad.
1: Kijk, ik zie het. Hallo allemaal.
0: Hallo. Goedemorgen. Hey, goedemorgen.
1: Dag, dag.
0: Was jij al met je gasten aan het kletsen? Ja, of is dit gewoon visite of wat gebeurt er allemaal?
1: Nee, zij zijn daadwerkelijk de gast straks bij mij in de show. De ene is Patty Lou en de andere is Jan. Zij zijn bezig met een mooi project over mensen die gezien en gekend willen worden. En dan gaat het met name om mensen met een verstandelijke beperking. Want daar wordt veel voor gezorgd. Maar hoor ik eigenlijk nooit wat ze zelf allemaal te vertellen hebben. En dat heeft Patty Lou gedaan. En dat heeft hele mooie gesprekken opgeleverd. En een prachtig boek laat vast zien.
0: Wat mooi. Hoe ziet
1: gezien en gekend.
0: Gezien en gekend.
1: Speelt zich ook nog af in onze regio. Zuid-Kennemerland. Dus het is in alle opzichten een interessant ontwerp.
0: Wat leuk. Zometeen te horen bij Bart Slim en zijn Goedemorgen. Weet je nog over de eerste muziek hebben die gaat draaien zometeen?
1: Ja, als je mij heel even een klein beetje helpt, dan kan dat even vertellen. Oh ja, Earth and Fire. Prima. En Somjeu.
0: Nou, hallo. Je kunt je dag zetten.
1: Uit de Haagse, hè?
0: Allemaal zometeen te horen hier bij Bart Slim en zijn Goedemorgen na Fleetwood Mac.

0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
5: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
6: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
7: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
8: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 10:00, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Haarlem is aangewezen als een van de plekken waar versneld huizen moeten komen. Dat heeft het ministerie zojuist bekendgemaakt. In Schalkwijk moeten 5.000 tot 6.000 nieuwe huizen komen. Ze moeten er binnen 10 jaar staan, zegt de minister. Bij een ontploffing bij een huis in Zaandam is vannacht veel schade ontstaan. Het lijkt om een aanslag met zwaar vuurwerk te gaan. Opvallend, het huis dat doelwit was, werd vorige week nog gesloten door de burgemeester. Het zou er onveilig zijn, omdat er zwaar vuurwerk voor de deur gevonden werd. En wolvenkenners waarschuwen hondenbezitters in het Gooi. Gisteren werd namelijk bekend dat er inderdaad een wolf rondloopt daar en die zou honden kunnen grijpen. Honden aan de lijn dus voorlopig daar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd 1000 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
14: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Mama! Mama! Mama!
17: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
16: Mama, een kleurplaat!
17: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
20: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
19: En voor Harold met een sta-opstoel.
21: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
18: Medipoint.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Mama.
20: Kijk nou, je zit naast papa.
17: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Medipoint.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Goedemorgen.
23: Met Bart Slim.
24: Goedemorgen.
25: Ja, hoi. Goedemorgen, Bart.
24: Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
24: Goedemorgen, Bart.
25: Goedemorgen, Bart.

0: daar waar het beste binnenkomt. Hè? Right in the fields. Sommieu, hoor je. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je er weer bij bent. Het is de dinsdag op NH en het is me toch in een patsboom 1 september geworden. Ja, gisteren was het nog zomer, hè, voor mijn gevoel. Alhoewel. Nou ja, goed, ik ga er een lekkere show van maken. De lekkerste muziek heb ik weer in een fijne lijst gegoten. Gevarieerd en afwisselend. Oud, nieuw, hard, zacht, you name it. Je wordt weer helemaal bijgepraat over het laatste nieuws uit Noord-Holland door niemand minder dan Frank Boer. En hoe goed of hoe slecht het weer wordt, dat horen we straks van Jan Visser. En ik doe straks een bakkie hier in de studio. Dat vind ik altijd extra gezellig en bijzonder. Patty Lou, Middel, Leenheer en Jan Croft zijn hier om te praten over een bijzonder project. Het heeft te maken met een prachtig boek, wat ik al even laat zien. Hier, oh, groen is hij, met mooie foto's. Erop, daar staat op gezien en gekend. Nou, wat dat allemaal inhoudt, daar gaan we het straks over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè, tussen nu en 12 uur. Straks Paul McCartney en Hope of Deliverance. Eerst Dave Berry en Little Things. Ja, de meteorologische herfst is dus officieel begonnen vandaag. En dus is het ook voor al die liefhebbers van kou en regen en wind een buitengewoon...
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, en ik doe vandaag een bakkie hier in de studio met Patty Lou, Middel Leenheer en Jan Croft. Welkom beiden.
2: Dank je.
1: Fijn dat jullie er zijn. Ik begin even bij jou, ladies first, Patty Lou. Jij bent hier eerder te gast geweest in de studio. Dat had toen alles te maken met een mooie podcast, hè, Weggegumd over klasgenootje van Anne Frank. En je bent hier nu in een iets andere hoedanigheid en voor een ander project. En dat project heeft dan weer te maken met de stichting SIG. En daar ben jij dan heel kort geleden nog bestuurder van geweest, Jan.
3: Klopt, dat klopt dus een beetje.
1: Ja, en dan kun je even voor de luisteraar, wat is de stichting SIG precies?
3: Nou, de stichting SIG is een organisatie die werkt voor mensen met verstandelijke beperking in Midden- en Zuid-Kennemerland. Het gaat dan om wonen, dagbesteding en ambulante zorg. En het boeiende om meteen daarover te zeggen, het gaat om mensen die je vaak levenslang en levensbreed op een of andere manier onder je zorg ziet floreren of soms ook lijden.
1: Ja. En hoe lang ben jij bij die stichting bestuurder geweest?
3: Ik ben 31 jaar bestuurder geweest. En ik werkte 45 jaar voor deze stichting.
1: Ja, en hoe is dit zo op je pad gekomen?
3: Nou, samen met mijn voorganger hebben wij de 56 jaar dat we bestaan overbrugd. Die heeft zingeving, ondanks dat het in de semi-murale zorg, de zorg waar mensen niet meer in instellingen wonen, daar werd pastoraal werk in die instellingen nog wel eens een keer volgehouden.
1: Ja.
3: Maar mijn voorganger, Bob van Zijderveld, die heeft eigenlijk altijd zingeving in de vorm van levensbeschouwing als een heel belangrijk element gezien in het leven van onze cliënten. Dus dat is historisch zo begonnen.
1: Ja.
3: Dat heeft natuurlijk in de loop der tijd zo zijn ontwikkeling gehad. En in de positieve gezondheid wordt het als belangrijkste heel genoemd, hè, zingeving. Dus wij waren blij dat we daar dus eigenlijk al heel erg mee bezig waren.
1: Ja.
3: En soms moet je daar weer nieuwe invloed aan geven. Want je moet je begeleiders, je moet je verwanten, je moet de mensen zelf, moet je natuurlijk af en toe wel weer even een duwtje in de rug geven. En dat was dit project eigenlijk ook. Deze verhalen van
1: cliënten. Ja. Ja, je noemde het project al even en toen kwam jij in beeld, Patty Lou. Jij hebt je gestort op een boek, maar ook het voeren van gesprekken. Hè? En dat allemaal onder de noemer gezien en gekend. Was jij bekend met deze wereld eigenlijk, voor je hierin stapte?
2: Behalve dat in mijn eigen omgeving er wat meer mensen zijn met een lichtverstandelijke beperking, wat minder eigenlijk dan ik dacht. Cliënten eenmaal ontmoeten.
1: Ja, want jij bent dus in gesprek gegaan met cliënten. En hoe was dat voor jou om gesprekken te voeren met mensen waar je misschien niet elke dag mee praat?
2: Ik vond het fantastisch. En onverwacht, omdat je te maken hebt met mensen die soms verbaal minder goed, zich uiten eigenlijk. En dat je dus leert luisteren naar wat gezegd wordt, maar vooral naar wat er niet gezegd wordt. Dus je kijkt ook heel erg naar lichaamstaal.
1: Ja.
2: Fantastisch om dat ook bij jezelf te ontdekken, hoe dat werkt.
1: Ja, en waren deze mensen meteen bereid om hun verhaal te vertellen? Of moest je soms een beetje, moesten ze een stap zetten daarin?
2: Ze waren bereid, want ze waren al zorgvuldig gevraagd, hè, of ze hieraan mee wilden werken. En dan sta je daar natuurlijk ook met je microfoon. En dan is het soms een beetje spannend.
1: Ja.
2: Dus de een die begon wat later, kwam die op gang dan de ander. En sommige mensen heb ik echt moeten zeggen van, joh, ik ga je nu een hand geven. En dan kom je nog een keer terug. Maar heel divers.
1: En waar gingen die gesprekken dan over?
2: Erg doorvragen op wat voor die persoon belangrijk is. Want zingeving gaat natuurlijk eigenlijk over de kern van, maar waar word jij nou blij van? Mm-hmm. Waar kom jij je bed voor uit? En je zou denken dat is heel logisch door die vraag te stellen, maar zo werkt dat dus niet. Je moet daar wel een beetje wat meer op doorvragen om veel meer tot die kern te komen wat echt belangrijk is. En ik denk dat het voor veel collega's van de SIG ook wel een openbaring is geweest. Dat was het voor mij al, laat staan voor de mensen die daar zo dichtbij staan.
1: Ja, want hoe zijn jullie daar als SIG dan op uitgekomen van dit is hoe we het gaan aanvliegen? Gewoon door gesprekken te voeren met Patty, met de
3: mensen. Ja, daar moet ik Patty wel de eer voor gunnen. Want het idee en alle drive rond zingeving was er wel, maar hoe je dat dan gaat doen, ook inclusief die geluidsopname en die podcast, dat is natuurlijk zeer modern en voor mij ook abacadabra. Maar ook wel eigenlijk, ik heb het woord al genoemd, maar Patty Lou is niet gestopt met dit binnen een heel kort tijdsbestek voor elkaar brengen.
1: Ja.
3: En toen wij op 21 mei daar een congres over organiseerden, was het eigenlijk heel bijzonder dat we dat eigenlijk in, was het een half jaar, dat we dit voor elkaar hadden. En hoe mooi het boek was en hoe mooi eigenlijk ook de aanvullende geluidsopnamen waren.
1: Ja, nou, daar kunnen we even naar luisteren. Ik heb eigenlijk twee fragmentjes. We praten straks nog even verder en dan wil ik eigenlijk even naar Erna luisteren, met permissie. Maar ik heb nu een quoteje, een geluidsfragment klaarstaan van Arno. Wat kan je over Arno vertellen, Betty Lou?
2: Oh, Arno is een grote bron van levensvreugde. En iemand die heel veel uitdagingen op zijn weg al heeft gehad.
1: Oké, we gaan luisteren naar Arno.
4: Maar toen kom je dus thuis uit het ziekenhuis gedaan. Dan op je deur had de kaart van welkom thuis. En dan kom je in de huiskamer. Zitten al die mensen voor je. Dat is echt mooi.
2: Het is een beetje dat mooie dingen en verdrietige dingen liggen soms dicht naast elkaar, hè?
4: Ja, het komt allemaal bij kijken. Ja, ze zeggen, dat leven gaat door, maar ja, toch.
1: Ja, hij vertelt over een ingrijpende gebeurtenis uit zijn leven. Wil je prijsgeven waar dat over gaat?
2: Hij had een zware operatie gehad. En hij was best wel lang in het ziekenhuis geweest. En hij had eigenlijk in zijn hoofd, zou die thuiskomen en zou die niet gemist zijn geweest.
1: Hmm.
2: En hij was heel erg gemist geweest.
1: Ja. Ja,
3: Arno is opnieuw opgenomen geweest. Er is een stukje van zijn voet welk weggaan. En hij is nu aan het revalideren. Dus, maar dan appt hij me ook om op de hoogte te houden waar hij is. Want hij wil dat hij ook bekend is waar hij is. Ja, het is. En het bijzonder is die levenslange verbintenis ook. Ik ken hem uit de sportwereld, de softballwereld. Dus ik als licht verstandelijk beperkt had ik hem nooit zo duidelijk herkend. Nee. Dat gebeurt mij dus ook.
1: Ja.
3: En dan vervolgens zie je dat hoe een klein beetje aanvulling op hoe die zijn leven leidt, dat het zoveel geluk ook.
1: Heel ontroerend om te horen. Ja.
3: Ja, je zit zo met tranen.
1: Ja, dat geloof ik meteen. Ja, nou, het is dus een boek, het is een podcast geworden. We gaan even naar het nieuws toe. We gaan muziek draaien, ook van Earth, Wind & Fire. Die komt er nu aan. En daarna praten we verder over dit bijzondere project met Patty Lou, Middle Lane hier en Jan Koff. Tot die tijd muziek. Dit is Earth, Wind & Fire. En let's groove.

0: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ik ben Dante en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben William en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Alissa en ik kom uit Zaandam.
11: Ik ben Lily en ik kom uit Den Helder.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 11:02. In Diemen is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bij een huis in de Zuiddijk in Zaandam is vannacht veel schade ontstaan na de ontploffing. De hele voorgevel van het huis raakte daar beschadigd. Ik praat erover verder met verslaggever Jeske Kielstra. Jeske, goedemorgen. Jij staat daar.
14: Ja, klopt.
13: Hi. Kan je vertellen wat je ziet?
14: Ja, ik zie op dit moment vaak voor de woning. En eigenlijk zijn er nu 2 politiemannen bezig met sporenonderzoek. En wat je ziet is een hele grote ruit die helemaal gebarsten is. De voordeur is afgezet met dingen, linten, dat die niet meer open kan. Er hangt een heel groot briefje op met gesloten, op last van de burgemeester. De voordeur, de onderkant is eruit, daar is nu zo'n houten plaat.

0: was het raak.
1: Ja, is het dan toch nog misgegaan? Maar er hingen camera's.
0: Er hingen camera's, ja. Er hangen twee camera's aan beide kanten van de woning. Dus ik geen idee of daar iets op te zien is, maar...
1: Ja, dat is nog even afwachten dus.
0: Ja. Ja.
1: De politie is nog bezig met onderzoek daar?
0: Ja, klopt. De politie is bezig met onderzoek. Die zijn nu allemaal sporentesten aan het doen. Daar kunnen ze verder nog niks over zeggen, helaas. Maar er wordt druk gewerkt.
1: Ja, we blijven het volgen vandaag. Verslaggever Jessica Kielstra was dat bij de ontploffing in de Zuiddijk in Zaandam. Het huis was dus al gesloten door de burgemeester. Maar het ging vannacht alsnog mis. Vooralsnog geen berichten over gewonden daar. Ander nieuws is er ook, want Haarlem is aangewezen als een van de plekken waar versneld huizen moeten komen. Dat heeft het ministerie zojuist bekendgemaakt. In Schalkwijk moeten 5.000 tot 6.000 nieuwe woningen komen. Ze moeten er bovendien snel staan, binnen 10 jaar, zegt de minister. Het gaat in totaal om 5 locaties die door het kabinet zijn aangewezen. Een daarvan is dus Haarlem in Noord-Holland. Behalve de 5 nieuwe locaties komen ook nog op 21 andere plekken grootschalige woningbouwlocaties. De bedoeling is dat de landelijke overheid ook daarbij springt om de woningbouw te helpen. De komst van 3 enorme windmolens bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord lijkt opnieuw op verzet te stuiten in de Noord-Hollandse politiek. De meerderheid van de partijen vreest dat de turbines bij knooppunt Koenplein de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Volgens een rapport van Rijkswaterstaat worden automobilisten bij het Koenplein nu namelijk al belast door een drukke en complexe verkeerssituatie. Enorme windmolens zouden alleen maar afleiden, is de gedachte. Meerdere partijen zien de turbines daarom liever op een andere plek. Bijvoorbeeld in het westelijk havengebied van Amsterdam. Eventjes voetballen dan nog, want de transferperiode loopt op zijn einde. Dus knettert het hier en daar. Er worden nog flink wat deals gesloten. AZ verraste gisteravond al door oude bekende Wesley Hoed terug te halen. Verdediger die 10 jaar geleden ook al bij AZ speelde. En Ajax heeft zijn oog laten vallen op een nieuwe linksbuiten. Dat moest ook wel, want ze verkochten Mika Gods. Nu zijn ze uitgekomen in Engeland bij Sunderland.
2: As Adingra comes forward, and Adingra slots it! Beautiful from Simon Adingra.
1: Een zekere Simon Adingra.
3: Is het heel erg dat ik nog nooit van die man gehoord heb?
1: Ook nooit van gehoord, joh. Maar in Engeland een bekende speler. Hij komt uit Ivoorkust. Okay. Hij is links. ze hebben een paar jaar geleden ging hij van de ene naar de andere club voor dik 25 miljoen euro. Maar dat zijn die Engelse bedragen. En nu huurt Ajax hem dus. En volgens de Telegraaf is dat een stunt van je welste. Want er zijn natuurlijk allemaal grote clubs die ook naar zijn handtekening... Maar,
3: hij gaat naar Ajax. Dus.
1: Hij komt lekker hier in Zuidoost voetballen.
3: Oh, prima.
1: En dus als hij moet Mika Gods doen vergeten in de arena.
3: Dan kan je aan de bak. Transferperiode is gesloten. Moeten wij ons nog zorgen maken dat wij jou kwijtraken?
1: De radiotransferperiode, dat was weer veel interesse natuurlijk. Ja,
3: dat zit alle kanten aan je gedrokken natuurlijk.
1: Ik ben toch uiteindelijk niet van plek gekomen. Ik ben gewoon nog hier gebleven. De voetbaltransferperiode die is nog niet dicht, hoor. Okay. Vandaag nog de hele dag in het buitenland. En de KNVB heeft dan gezegd, doen we in Nederland nog een dagje extra.
3: Oh, op die manier.
1: Dus ik heb nog 2 dagen plezier met dit soort berichtjes.
3: Ja, dat snap ik heel erg. Nou, ik ben blij dat je bij ons blijft en dat je hebt bijgetekend.
1: Inderdaad. Moet toch nog eens over dat contract gaan praten.
3: Ja, gaan we het zo over.
1: Ah ja, dat gaan doen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: De weerman waar door heel Nederland elke dag aangetrokken wordt, dat is onze eigen weerman, Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.
3: Geen transferperikelen in weermannenland.
4: Nee hoor, zeker niet.
3: Je blijft lekker bij ons. Mooi zo. Hey, ik zei het aan het begin van de uitzending, de meteorologische herfst is begonnen. Dat klopt toch, hè? 1 september?
4: Ja, inderdaad. Vandaag is het de start van de meteorologische herfst. Nou, het weer is niet echt herfstachtig. Nee. Het doet zelfs wat vriendelijk aan. Gisteren was het juist wel wat meer herfstachtig. Niet zozeer qua temperatuur, maar vooral qua buien. En met name dan in de Noordkop, waar toch 40 tot 50 millimeter is gevallen. Regio Den Helder en Callantsoog. En om nog even op Den Helder terug te komen. Zoals je weet is Den Helder een van de zonnigste plaatsen van Nederland. We noemen het ook wel de zonstad. Als je naar de steden kijkt en zo. En dat klopt ook wel. Alleen deze zomer zijn de verhoudingen toch even wat anders.
3: Oh.
4: Want Den Helder scheen de zon 764 uur van 1 juni tot en met 31 augustus. En dat is best wel veel.
3: Yeah.
4: Goed voor een 11e plaats op de ranglijst. Nummer 1 is 2022 met 897 uur de zon.
3: Jutje.
4: Dus dat scheelt nogal.
3: Yeah.
4: Maar aanmerkelijk zonniger deze zomer was het in het zuidwesten van het land. Is niet vreemd, want dat schuurt toch wel erg veel aan tegen die grote zomer bij de westerburen, Engeland. Yeah.

0: En daar scheen de zon 834 uur tijdens de afgelopen 3 maanden. Goed voor een derde plaats, maar een verschil dus van 70 uur met Den Helder.
1: Ja, moet je
0: dus nagaan. Het is niet altijd feest in de Marinestad.
1: Nee? Nou, goed dat je dat even aangeeft, Jan. Hey, het weer van vandaag.
0: Ja, vandaag ziet er dus vriendelijk uit. We hebben wat wolken, zon, periode met zon ook wel in de loop van de dag. En een temperatuur die vanmiddag uitkomt op zo'n 22 tot 21 graden. Dus ja, prima weer, matige wind uit het westen. Hooguit bij de Wadden wat sterker, vrij krachtig. En dan morgen, ja, dan gaan we toch wel weer wat ander weer krijgen. Niet dat het dan meteen weer gaat regenen. Maar de kans op een bui die neemt de komende nacht al toe. En ook morgen overdag is er een buienkans. Zeker geen doorlopende buien. Kan een enkele bui vallen. Ook af en toe zon. Het wordt opnieuw zo'n 20 tot 21 graden. En de wind is west tot zuidwest en matig. Aan de kust soms vrij krachtig. Maar morgenavond echter, dan bereiken fronten van een omvangrijke oceaandepressie onze omgeving. En die depressie blijft zelf ver op de oceaan, maar de fronten snellen met de westelijke hoogtestroming naar onze streken. En dat betekent morgenavond van het westen uit regen. En aan de kust een krachtige wind, ook op het IJsselmeer uit het zuidwesten. Donderdag en vrijdag blijft hetzelfde front een beetje schuiven in de buurt van ons land. Dat levert een beeld op van bewolking, soms ook wat zon, plaatselijk een bui. Vrijdag komt het front wat dichterbij. En dan wordt aan de voorzijde ook wat warmere lucht aangevoerd. Zien we eigenlijk donderdag ook al een beetje, maar vrijdag 23 tot 24 graden. Maar zodra het front al later op de dag binnenloopt, neemt wel de kans op wat meer buiigheid toe. En het weekeinde is het dan weer grotendeels droog weer. Af en toe zon, temperatuur zaterdag 21 graden, zondag weer een fractie hoger.
1: Ja, dus eigenlijk vooral op papier herfst. Hè? De realiteit is dat het gewoon nog niet echt heel herfstachtig is.
0: Nee, hoor, zeker niet. En bovendien, kijk, het is de meteorologische herfst, maar de echte astronomische herfst waarop de seizoenen echt gebaseerd zijn, ja, die begint pas op 23 september.
1: Nou, praten we dan verder. Nou,
0: ja, dus we hebben nog even.
1: Zo is dat. Ja. Oké, Jan, dankjewel voor nu. Over een uurtje horen we je weer.
0: Ja hoor.
1: Verkeersinformatie dan nog van de ANWB. 2 meldingen, allebei op de A7, Heerenveen richting Hoorn en Hoorn richting Zaanstad. Tussen Brezandijk en Den Oever doe je er 5 minuten langer over. En tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Noord doe je er 6 minuten langer over.

0: Aretha Franklin, de enige echte Queen of Soul, hoorde je met I Say a Little Prayer. En nog steeds hier in de studio, Jan en Patty Lou. En die zijn hier vanwege dat bijzondere project Gezien en Gekend. Ik was nog even benieuwd, Patty Lou, en misschien ook wel even aan jou, Jan, die vraag. Dit prachtige boek, hoe kunnen mensen daar aankomen, Jan?
1: Die kan besteld worden op de... Jij weet vast wel de precieze mailadres.
2: Ja, op eigenlijk op de website van de SIG.
0: Ja, dat is SIG. Ja. En laten we dat nog even benadrukken. Dit is echt een Noord-Hollandse organisatie. Hè?
1: Absoluut, ja. Dat, zo vanaf Castricum tot Heemstede.
0: Ja.
1: En Haarlem als grootste stad. Ja,
0: ja. Nou, het juiste e-mailadres is sig.nu. En dan wijst het zich denk ik vanzelf. En er is dus ook van al die gesprekken een podcast gemaakt, Patty Lou. Waar kunnen mensen die podcast dan terugluisteren?
2: De podcast staat in alle grootste podcast-apps. Denk even aan Spotify, Apple. Staat ook op YouTube en op Springcast. Okay. Als je geen betaald abonnement hebt, dan is dat ook de manier om het te vinden. Ja. Springcast.
0: Ja.
2: Gezien en Gekend.
0: Laten we dan nog als een kleine tease en nog een klein beetje luisteren naar de mensen waar het beslot van rekening om gaat. Ik heb nog een klein fragmentje van Erna. Wat vertelt Erna precies?
2: Erna praat met haar kat.
3: Karel. Hey, katje. Hey. Zo gezellig.
4: Hij luistert mee, hè, met jou.
3: Dit is zo'n leuk beest.
0: Ja. Wat een... staat ze op de hoes toevallig van het boek? Op de kaft? Of staat ze er niet tussen?
2: Ze staat er niet tussen.
0: Nee.
2: Ze zit er wel in.
0: Ja, maar je hoort er met heel veel enthousiasme over haar kat praten.
2: Heerlijk mens.
0: Ja.
2: Heerlijk mens.
0: Nou, meer van dat soort gesprekken dus in de podcast en in het boek Gezien en Gekend. Zingeving van mensen met een verstandelijke beperking. Wat een bijzonder project, Jan. En wat mooi dat jij dit hebt mogen doen.
2: Zeker, en zeker. En dat mensen als Erna ontmoeten, waar je dan ontdekt dat ze stapelgek is op de kat, niet zonder die kat kan, en dat je erachter komt dat die kat niet echt is.
0: Nee. Jan, jij bent officieel eigenlijk ben je met pensioen of gestopt met werk voor de...
1: Nou ja, het is wat ingewikkeld. Ik heb het stokje overgedragen aan mijn collega en jarenlange waarnemer, maar ik blijf wel 4 dagen per week dingen doen.
0: Ah.
1: Overigens moet de Raad van Toezicht horen dat ik ongeveer de helft van de tijd nu ga werken.
0: Nou, goed dat je dat even gezegd hebt.
1: Moet even corrigeren.
0: Maar ik kan me voorstellen dat jij toch verbonden blijft. Ook in je hart aan dit...
1: Dat is zo. Ik zei de jarenlange bekendheid met al die klanten die erin staan.
0: Ja.
1: En dat is heel mooi. Wouter Hart schrijft. Dat is een nogal bekende schrijver als het gaat om zorg.
0: Ja.
1: Die zegt ook, het gaat om die ene klant, die ene cliënt, die ene bewoner of deelnemer. Ja. En niet de massa van honderden cliënten. Want dan wordt het een product. En dit geeft zo aan dat die ene cliënt eigenlijk belangrijk is om te staan voor wat er nodig is.
0: Ja, en zo is het. Jan Kroft van de Stichting SIG en Patty Lou Middelleenheer, maker van dit mooie boek en een mooie podcast. Leuk dat jullie er waren. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.
1: Ja, bedankt.

0: Twee fijne liedjes hier in Goedemorgen. Die ene was van Cock Robin en heette The Promise You Made. En dit was nog de voorganger, of de jazzpolitie. Dat werd later Cadans, geloof ik. Liefdesliedjes hoorde je in Goedemorgen. We gaan op naar het nieuws van 11 uur.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
7: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
8: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
9: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
10: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
11: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
12: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum.
13: Thuis in heel
0: Het is 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Haarlem is aangewezen als een van de plekken waar versneld huizen moeten komen. Dat heeft het ministerie zojuist bekendgemaakt. In Schalkwijk moeten 5.000 tot 6.000 nieuwe woningen komen en ze moeten er nog binnen 10 jaar staan ook, zegt de minister. Bij een ontploffing bij een huis in Zaandam is vannacht veel schade ontstaan. Het lijkt om een aanslag met zwaar vuurwerk te gaan. Opvallend, het huis dat doelwit was werd vorige week al gesloten door de burgemeester. En ja, de zomer is amper voor. Of Rijkswaterstaat die maakt de strooiwagens alweer klaar. Waarom dat is, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. 1 melding is er nog over. Dat is op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever doe je er 5 minuten langer over.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden.
7: Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Goedemorgen.
17: Met Bart.

0: alles behalve stil. Maar zo heet hij wel. Carol G en Bruno Mars hoorde je. 11:12.
1: Ciao tutti. Jazeker. Buongiorno. Daar zijn we weer.
0: Uurtje 2. Uitstekend van start gegaan, al zeg ik het zelf. Want dat begon ik, per slot van rekening, met Stevie Wonder's prachtige eerbetoon aan de grote Duke Ellington, Sir Duke, hoorde je. Ik heb hem wel eens laten vertellen dat als je solliciteert voor de band van Stevie Wonder, dan moet je natuurlijk auditeren. En dan word je op een zeker moment, als je blazer bent, gevraagd om die bridge, hè, in dat liedje, Sir Duke de voor te spelen. Nou, als je dat goed doet, ben je aangenomen. Ik weet niet of het klopt, hoor. Goed, verder dit uur nog muziek van Hans de Boy en ook Wham. En natuurlijk is ook op deze dinsdag een plaat weer voorzien van een toeter. Die toeter zit op de plek van een woord. Weet je welk woord er op die toeter had gemoeten? Bellen maar, pak dat lulijzer en toets dan 088-850-5152 in. En dan kan je zomaar in de prijs vallen op deze dinsdag. En het is dus 1 september, nou en of. Op nhnieuws.nl het verhaal van de vissterfte in Amsterdam-Noord en Zunderdorp. Een rioolbreuk zorgde ervoor dat het water in die regio sterk vervuilde, met rampzalige gevolgen voor de vispopulatie.
2: Gistermorgen liep ik dan met mijn hond over het park en toen zag ik al die visjes.
3: We hebben af en toe ijsvogeltjes vliegen. Ja. En daar zijn we bezig met ijsvogelbanden te maken. Ja, en als die beestjes straks geen vis kunnen vangen, omdat alles dood is, nou, dan gaan die ook dood natuurlijk.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Poppelebee, wat moet er op de toeter? Olé, olé. Ja, ik wilde het liedje van Hans de Boy even helemaal uitdraaien vanwege die mondharmonica solo. Hè. Die vind ik zo schitterend mooi. Van Toets Tielemans, ook al niet meer onder ons. Nou, ik heb het al verklapt, hè. Die toeter zat verstopt in Hans de Boy en Thuisben en dus niet in Anita Ward met Ring My Bell. Pieuw! Ik had misschien zo'n pieuw moeten laten weggaan, hè. Was ook wel leuk geweest. John, die moest het antwoord schuldig blijven. René had het bij het rechte eind. Dan hebben we nog een inzending van Saïda. Heeft het ook bij het rechte eind. Willy, klopt ook. En dat geldt ook voor Joyce. Even hoesten. Sorry. Zet ik hem gewoon nog een keer aan, hoor. Ik zet de verkeerde schuif dicht.
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, eigenlijk moet je dan de kuchknop indrukken, maar dat deed dus even niet. Goed, we waren gebleven bij Hans de Boy en Thuisben. En daarin had ik een woordje weggetoeterd. Ik ga het eens aan Jolanda vragen. Jolanda, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
1: Waar bel je vandaan?
3: Velserbroek.
1: Oh, en hoe ligt Velserbroek erbij vandaag?
3: Nou, lekker zonnig.
1: Ja.
3: Mooi weer.
1: Ik hoorde collega Barbara Mulder net zeggen dat het hartstikke mooi weer is buiten. Terwijl de herfst is officieel begonnen vandaag.
3: Ja, klopt. Nou, hier nog niet, hoor.
1: Nee, merk je helemaal niks van. Nee. De herfst slaat Velserbroek vandaag nog even over. Nou, dat is hartstikke goed nieuws. Hey, ik draaide Hans de Boy met dat schitterende Thuisben. En daarin was een woordje weggetoeterd. En jij weet volgens mij welk deel van het huishouden ik bedoelde, hè?
3: Ja, ik denk gordijnen.
1: Ja, klopt. Ja, als ochtends vroeg de dag begint gordijnen dicht. Ja, mooi, hè? Schitterende tekst. Helemaal goed, Jolanda. Gefeliciteerd, je bent de winnares van vandaag.
3: Dankjewel.
1: Nou, ik ga dat naar je opsturen. Komt in orde.
3: Ja.
1: Dank voor het meedoen. Fijne dag.
3: Graag gedaan.
1: Doeg, doeg. Joejoe. En het antwoord van Jolanda en al die andere mensen was gordijnen. En inderdaad, mensen, dat moet er op de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
1: En niks anders. Op naar het nieuws van 11:30 met Barbara. En dat doen we met de mannen van Take That. Dit is Everything Changes. Maar veel blijft ook hetzelfde. En ik denk, met een lodderig oog zo kijk, dat ik ook Gene Knight nog even ga draaien. Nou en of.

0: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Ik ben Claudia, kom uit Haarlem.
12: Ik ben Henk, woon in Zaandam.
13: Nou, ik heet Truus. Ik woon hier.

0: 2 minuten over 11:30 in Avenhoorn is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een huis aan de Zuiddijk in Zaandam is vannacht veel schade ontstaan na een ontploffing. De complete voorgevel van het huis raakte beschadigd. En dat er vannacht een explosie was, is opvallend, want vorige week werd de woning namelijk gesloten door de burgemeester. En dat vertelt onze verslaggever Jeske Skilstra.
2: Vorige week is er namelijk ook een explosief voor de deur gevonden. Die is toen niet afgegaan, maar op tijd weggehaald en ergens anders tot ontploffing gebracht. En volgens buurtbewoners hier is er toen 2 dagen later de woning ook definitief gesloten. En zijn er camera's opgehangen. En nu was het dus afgelopen nacht was het raak.
1: Ja, de bewoners moesten ook het huis uit voor de veiligheid van de buurt. De explosie vannacht vond plaats rond 1:00. Een raam in de woning is gebarsten en 2 auto's die voor het huis geparkeerd stonden, ja, die zijn flink beschadigd. Kickbokser Badr Hari is vanochtend in Amsterdam aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. Tenminste, dat meldt de Telegraaf. Politie wil nog niet bevestigen, nog ontkrachten, dat de aangehouden man inderdaad Badr Hari is. Wel zegt de politie dat er vanochtend een 41-jarige man is aangehouden op de Van Leijenberglaan in Buitenveldert op verdenking van bedreiging en belediging. Haarlem is aangewezen als een van de plekken waar versneld huizen moeten komen. Dat heeft het ministerie vanochtend bekendgemaakt. In Schalkwijk moeten 5.000 tot 6.000 nieuwe woningen komen en die moeten er binnen 10 jaar staan, zegt de minister. De andere locaties zijn Deventer, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Locaties krijgen allemaal ondersteuning van het Rijk. Door meer en sneller vergunningen af te geven, ja, kan de schop eerder de grond in. En BOA's mogen in Haarlemmermeer voortaan boetes uitdelen aan fietsers die hun telefoon vasthouden door rood licht rijden of zonder goede verlichting fietsen. Niet de bedoeling natuurlijk, hoewel het misschien allemaal wel eens deden.
3: Vroeger, toen ik een fiets had, moet ik zeggen dat de verlichting altijd slecht was. Die ging altijd kapot. Dus vaak fietste je dan zonder licht.
4: Geen licht af en toe op de middelbare school. Ik heb er niet een boete voor gehad, maar anders, ja. Ik was wel bewust ervan, hoor, dat ik dacht van ja,

0: moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
1: Deze kan weer veilig de straat op.
2: Ja, mag er sneeuwen. Ja. Mag een meter sneeuw komen, ja.
3: Ja, mag een meter sneeuw komen.
4: Wel opmerkelijk dat zoutstrooimachines dus kennelijk heel slecht tegen zout kunnen.
3: Ja, ja inderdaad.
4: Een beetje een onderzeeboot die wegroest. Die
3: nou
4: slecht tegen water kan.
3: Ja, dus, het is vreemd.
4: Ja, toch?
3: Maar goed, ze zijn er dus kennelijk wel mee, heel druk mee bezig dat het allemaal op orde is.
4: Ik vraag me altijd af hoe dan zo'n zoutstrooimachine veilig op zijn werk komt. Aangezien er dan nog niet gestrooid is.
3: Ja.
4: Dat doet hij, hè?
3: Dat is eigenlijk net als met ons vak. Ik herinner me ook vele winters waarop ik als verslaggever met het advies niemand moet de weg op.
4: Dan ging
3: dat wij dan wel moesten gaan. Ja,
4: de straat op om verslag uit te brengen van het feit dat je de weg niet op mag.
3: Zo is dat.
4: Dat vind ik een heel belangrijk onderwerp dat jij hier aanstipt. We staan altijd maar in de frontlinie.
3: Daarom.
4: Het gaat altijd maar om anderen. Terwijl mensen zouden het niet eens weten als wij... Tenminste, zij, die verslaggevers, er niet op uitgingen, toch?
3: Ja, daarom. Dat is belangrijk. Dus
4: ja,
3: even aan onze bazen, salarisverhoging.
4: Zo, en dat bedoel ik. Nou, inderdaad. Of gewoon extra zout.
3: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
4: Dankjewel, Barbara. Het weer dan, Jan.
5: Vandaag blijft het vrijwel overal droog... met een afwisseling van wat bewolking, maar ook perioden met zon. De temperatuur komt vanmiddag uit op circa 21 graden... en de wind is matig, bij Texel af en toe nog vrij krachtig uit het westen. Morgen is er een buienkans, maar ook nu en dan zon. Morgenavond echter gaat het van het westen uit nu en dan regenen. De temperatuur komt morgen wederom uit op zo'n 21 graden... en de wind is in het algemeen matig, 's avonds langs de kust en op het IJsselmeer krachtig... uit het westen, later zuidwesten.

Young Turks, hoor je van Rod Stewart. En dit was nog Ruby Tuesday van The Rolling Stones. Toepasselijk liedje op de dinsdag. En ik moet dan toch ook altijd weer denken aan mijn... Ja, mijn lieve collega Ruby. Lang geleden. Voor wie het leven zo ingewikkeld was. Ja, die is er helaas niet meer. Ik moet altijd aan haar denken. Als ik Ruby Tuesday hoor van The Rolling Stones, denk ik... Ik had het je toch zo gegund of zo, hè? Nou ja, van die dingen. En er kwam laatst een interview voorbij op mijn Instagram-feed... met Andrew Ridgeley, de helft van Webb, hè? Hij en George Michael. En die Andrew Ridgeley, eerlijk is eerlijk... heeft precies niks bijgedragen aan de grootste hit van Webb, Last Christmas. Maar omdat George Michael hem wel opvoerde als een van de schrijvers van het liedje... komen de royalties van Last Christmas. En dat zijn er veel, want het liedje wordt natuurlijk vol continu gedraaid... zo vanaf medio november. De royalties van dat liedje komen altijd keurig binnen... op de rekening van Andrew Ridgeley. Dat had hij zo mooi geregeld. Dat hij vond dat zijn vriend er warmpjes bij moest zitten. Ook nou ja, als de Wham voorbij was. Dus zo geschieden. Ja, het is mij een van de vele voorbeelden van George Michael... als weldoener, mecenas. Man heeft bij zijn leven letterlijk miljoenen dollars weggegeven... aan allerlei goede doelen. En dat deed hij vaak volkomen anoniem. Hè. Hij heeft ook al eens een opleiding van een serveerster betaald. Hè. Dan hoorde hij dat zij in alle staten was... omdat ze de opleiding niet kon betalen. En toen zei hij, I'll pick up that check. En dat deed hij dan. Belangeloos, heel bijzonder. Goed, die Andrew Ridgeley vertelde in dat interview ook... dat er toen ze het album Make It Big aan het opnamen waren... en dat was zeg maar de hit, hè, het hitalbum dat iedereen in huis had... dat er één specifiek album... eigenlijk vol continu opstond in de studio als ze aan het opnemen waren. En dat was Off the Wall van Michael Jackson. En meer in het bijzonder het nummer Don't Stop Till You Get Enough. Dat was een liedje waar George Michael helemaal gek van was. En eigenlijk hadden ze met dat liedje en dat album... op de achtergrond hebben ze dat album geproduceerd. Dus ze probeerden ook een beetje die crispy sound van Off the Wall na te bootsen. En het grappige is dat er meer artiesten zijn die Off the Wall noemen als hun... populairste en meest invloedrijke album, hè, hun lievelingsalbum. Tony Hadley bijvoorbeeld, de zanger van Spandau Ballet... heeft ooit ook in een interview gezegd... toen werd hem zo gevraagd, favoriete film, favoriete boek, favoriete stad, bla bla bla. Toen kwamen ze bij het favoriet album, Off the Wall. Beste album aller tijden. En Quincy Jones, de man die het allemaal produceerde... heeft zich ook wel eens laten ontvallen dat hij eigenlijk... Off the Wall een album vond dat beter in balans was dan Thriller. Nou, daar zit wel wat in. Dus, nou ja, goed. Het was het begin van het allergrootste succes van Michael Jackson... Off the Wall en daarna Thriller. Maar toch opmerkelijk dat dat album dus opstond... terwijl Make It Big van Wham werd opgenomen. En ik vind zelf dat je het invloed van Thriller... en dat nummer van Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough... het beste terughoort in het liedje wat ik nu ga draaien van Wham. In Goedemorgen is dit Everything.

0: geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joep, wat ga je doen?
4: Joep, wat ga je doen? Joep, wat ga je doen?
5: Joep, wat ga je doen?
6: Joep, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
6: Ik moest je een stokje?
0: Ja. Nou, ik heb een cracker gegeten met heel veel zaadjes erop. Ja. Maar dat gaat dan overal zitten, hè?
6: Ja,
0: ken je dat?
6: Ja, opschijnt, ja. Hmm. Te poeren.
0: Ja, maar dat doe ik dan buiten beeld. Heel interessant gaan we haar wel in beeld brengen natuurlijk. Roos Woltering.
6: Ja.
0: We hebben eerder te gast gehad vanwege haar boek Vastpakken en zijn nieuwe loslaten. Oftewel, neem de regie terug over je leven.
6: Kijk.
0: En dat kan eigenlijk alleen maar als je ook een beetje gaat graven in het verleden. Nou, in het verlengde daarvan gaan we het hebben over familieopstellingen. Oh, heb jij dat al eens gedaan?
6: Nee. Nee.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind het wel heel interessant.
6: Ja, ook wel confronterend.
0: Maar ik ben ook wel bang dat dan als een enorme bierput open gaat... waar je dan toch geen grip meer op hebt.
6: Nou, mijn grootste angst is ooit dat die limousine... met die man van de EO bij ons is gaan.
0: Voor het familiediner?
6: Ja, precies. Dat er dan niemand in zit. Nou ja, van die dingen.
0: Ja, wil je mee? Dat ze dan zeggen, nee, ik ga niet mee. Oké. Okay. Voor de rest is Sjoerd aan het wandelen. En dat is power walking.
6: Oh.
0: Dat is in Zaandam. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat daar afloopt. En we spelen uiteraard ook vandaag Pimpampet. En mijn persoonlijke moment gaat over onhandigheid in het restaurant.
6: Heel herkenbaar. Dat allemaal zo dadelijk bij June. Heel veel plezier erbij. Maakt een mooie dag van. Ik ben er morgen weer, hoor. Toedeloe!

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Jammer, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
5: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
6: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
7: Ik ben Aad uit Dijk en Waard. Thuis in heel
8: Een minuut over 12. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Bij een explosie vannacht bij een huis in Zaandam is de complete voorgevel beschadigd. Opvallend, want vorige week werd de woning gesloten door de burgemeester omdat het onveilig zou zijn voor omwonenden. Kickbokser Badr Hari is vanochtend in Amsterdam aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. Tenminste, dat schrijft de Telegraaf. Politie wil niet bevestigen, nog ontkrachten, dat de aangehouden man inderdaad Badr Hari is. En Haarlem is aangewezen als een van de plekken waar versneld huizen moeten komen. Dat heeft het ministerie vanochtend bekendgemaakt. In Schalkwijk moeten 5.000 tot 6.000 nieuwe woningen komen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: June tot 2.

0: hele goede middag. Het is alweer 1 september. Echt werkelijk. We gaan al bijna richting Sinterklaas en de kerst, Maarten Faber.
1: Ja, is wel zo.
0: Het gaat hard,
1: ja.
0: Jeetje.
1: De pepernoten liggen alweer in de winkel.
0: Ach mannen, de paaseieren komen er bijna alweer aan.
1: Ja.
0: Hey, hartstikke fijn dat je er bent. Je bent Stefast, hier de topproducer, redacteur en medepresentator van dit programma. Maar ook van Over de Top natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Op de donderdag.
1: Ja.
0: Goed, we gaan even straks Roos Woltering begroeten. Zij heeft een heel interessant boek geschreven, Vastpakkers, Nieuwe Loslaten. Maar we gaan het met haar hebben over familieopstellingen. Vind ik heel interessant.
1: Ja.
0: Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik wil heel graag weten hoe het gaat.
1: Ja.
0: En ik hoop met mij iedereen die luistert en meekijkt.
1: Ja, ik ook. Ben benieuwd. Het schijnt heel veel inzichten te kunnen geven. Ik kan me dat zelf niet helemaal voorstellen, maar het schijnt wel zo te zijn.
0: Ja, je moet een beetje gaan vroeten in het verleden.
1: Ja, ik weet niet of dat altijd een goed idee is.
0: Dat weet ik ook niet. Volgens mij gaat er dan bij mij zo'n
1: lekker later.
0: Open.
1: Ja, precies.
0: En de mensen die ermee te maken, die zijn niet meer onder ons.
1: Hmm. Oh, dat scheelt
0: ik
1: voor die
0: mis
1: mensen.
0: Ze nog
1: dat...
0: steeds. Ja, ja, voor hun wel. Maar voor mij dan niet.
1: Nee, dat snap ik.
0: Ik wil even mijn persoonlijk moment even vragen aan iedereen die luistert en meekijkt. Heb je wel eens een onhandigheidje gehad in een restaurant? Is jou wel eens iets overkomen in een restaurant? Oké, dan zou je natuurlijk gelijk kunnen denken dat er van alles omvalt. Ik heb een onhandigheidje gehad laatst, maar het had alles te maken met mezelf. Oh. Ik ging eten met een ex-collega en ik had oorbellen in. Op zich niet opvallend, maar ik had een beetje last van mijn oren. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn oorbelletjes uitgedaan. Die heb ik bevestigd, voorkant en vleugeltje, aan een servet.
1: Oké.
0: Het servet heb ik al keurig gewoon opgevouwen, aangezien ik heel erg zuinig ben op deze oorbellen. Oké, leuke avond, lekker gegeten, wijntje erbij. Oké, naar huis. Kom ik thuis. Servetje niet meegenomen.
1: Ja.
0: Servetje met oorbelletjes liggen nog in het restaurant.
1: Oh jee.
0: Direct gebeld. Zo, oké, in paniek, want het zijn mijn mooiste oorbellen. Ze komen van Mallorca. Veel te lang verhaal natuurlijk. Hadden die mensen helemaal geen boodschap aan. Ik zeg, waar zijn die papieren? Zet er verder naartoe gaan. Ja, de prullenbak. Ik zeg, kom maar aan. Nee, dat kan niet, want er staat een container op straat. Ik zeg, ik ga in die container. Lang verhaal kort, ik heb ze niet meer.
1: Oh, wat zonde.
0: Onhandigheidje in het restaurant.
1: Ja.
0: Heel dom. Ja. Jij? Een iets makkelijker verhaal?
1: Ik moet dan in meer denken aan... Nee, ik ging vaak met vrienden sushi, all you can eat.
0: Oh ja.
1: En dan is je maag groter dan je honger, hoe zeg je dat? Ja, dan je ogen of zo.
0: Ja, je ogen zijn groter dan je maag.
1: Ja, die ja. Dus ik bestellen. Maar ja, ik ken mezelf ook. Nou, 3 van die stukjes zit ik alweer vol. En ik had nog allemaal van die stukjes. Maar toen zei een vriend van mij, je moet het per stukje, zo'n rolletje, die je niet op hebt, moet je een euro bijleggen. Ik
0: nee.
1: Dacht, dat gaan we niet krijgen. Dus toen heb ik het...
0: Alles in je broekzak gedaan.
1: Nee, weggemoffeld. Ergens in een plant. Maar gelukkig zijn die achtergekomen. Dat was heel awkward geweest als ze achterkwamen.
0: Dus er lag voor 10 euro lag een sushi in de plant.
1: Ja, precies. Ik denk, ik ga niet voor niks in deze vreedschuur eten, want het kost niks. En dan wordt het alsnog duur.
0: Ja, nee, dat kan niet.
1: Ja.
0: Oké. En die plant is vast dood gegaan, denk ik.
1: Ja.
0: Even kijken bij Barbara. Barbara, onhandigheidje restaurant? Of gaat bij alles... bij jou altijd alles voor de wind.
2: Maar ik knoei ook heel vaak.
0: Oh, moet je een slabbetje om dan?
2: Nou, dat vind ik een raar gezicht. Maar,
0: nou, dat kan wel. Er zijn mensen die dat hebben, hè?
2: Ja, dat is oké. Maar dat zou op zich goed zijn. Maar dat vind ik een beetje niet goed voor mijn imago. Maar dus onhandigheid is dat ik dan gewoon 1 minuut in een restaurant zit met een leuke blouse aan bijvoorbeeld.
0: En
2: zit hem binnen no time onder de vetvlekken.
0: Ja, en wat doe je dan?
2: Ja, dan ga ik bij de radio zeggen we niet wrijven in een vlek. Maar dat doe ik dan dus wel letterlijk.
0: Ja, en dan
2: ga ik naar de wc en dan maak ik het erger.
0: En dan gaat het er nooit meer uit.
2: Zoiets, ja.
0: 088-850-51-52. Oké, heb je wel zo'n onhandigheidje gehad in een restaurant? Of misschien dat er iemand aankomt met een enorm blad met allerlei glazen. En je nee, het gewoon even zo'n duwtje geeft.
1: Per ongeluk mag ik aan.
0: Ja, nee, per ongeluk. Nee, niet expres. Oké, ik ben

0: Ilse de Lange en Something Good. Is jou wel eens iets geks overkomen in een restaurant? Ik weet nog wel dat ik een keer ergens een restaurant... Waar was dat? Oh, een eetentje op Schiphol. Ja, even een croissantje besteld, lopen er ineens muizen doorheen. Ja, toen liet ik toch wel even mijn bord op de grond vallen. Dat is ook gewoon heel onhandig. Dat je echt denkt, kan het ook anders? Nee, op dat moment schrik je. Dit is Nico. Nico Driessen.
1: Ja, hi.
0: Is dit ook onze Nico?
1: Ja, ik ben jouw...
0: Wat gezellig dat je even appt, man.
1: Ja. Nee, maar goed, dit is ook wel een verhaal dat ik... Nou, dat ik wel even kwijt moet.
0: Nou, oké, ik ga ervoor zitten.
1: Ja, nou, kijk hoor. Wanneer was het? Ja, ik heb wat geleden al hoort gebeurd.
0: Ja.
1: Maar het was na onze voetbalwedstrijd. We hadden zelf gevoetbald.
0: Ja.
1: En dan gingen we een spareribs eten.
0: Ja, lekker.
1: In Amsterdam, zeker lekker.
0: Ja.
1: Maar het was... Kijk hoor, de naam maakt ook niet uit, hè?
0: Nee, maakt niet
1: maar
0: uit.
1: Maar goed, we zaten met z'n vieren en de hele zaak was leeg.
0: Ja.
1: En we hadden allemaal spareribs besteld. Met een dingetje erbij, datje erbij.
0: Ja.
1: En opeens... Het werd geserveerd en opeens kwam er allemaal rook uit de keuken. Uit het luikje en uit die deur.
0: Ja.
1: En die rook werd steeds heftiger en heftiger.
0: Ja.
1: En wij keken die man zo'n beetje aan en die zegt van... gaat het wel goed daar in de keuken?
0: Ja.
1: Nee, helemaal niets aan de hoop. Lekker blijven zitten en u krijgt nog wat te drinken. Blijf maar zitten.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment kwamen er dus echt vlammen uit de deur.
0: Nee.
1: Ja, en we mochten niet weg. Hij zegt, nee, blijven zitten, er is niets aan de hand, want het is allemaal goed. We hebben alles onder controle.
0: En jullie zagen echt vlammen?
1: Ja, echt vlammen. En we zagen elkaar niet meer vanwege de rook.
0: Nou, dit is een grap.
1: Dit is echt gebeurd.
0: Maar je mocht niet weg?
1: Nee, hij bleef echt een beetje zielig. Een beetje van, blijf nou zitten, alsjeblieft. Slechte reclame voor de zaak en zo, het is zo opgelost. Maar we stonken een uur in de wind, de sperms waren niet meer te zien. De rook kwam overal uit. En op een gegeven moment was er brand weer voor de deur.
0: Jullie zaten dat ook met z'n vieren.
1: En we zaten binnen, ja. De keuken is daarna wel keurig geblust en zo opgelost.
0: Ja.
1: En een uur of twee later, want we zaten in de café daarnaast, kwam hij ons herhalen.
0: Ja.
1: Kom alsjeblieft binnen en bedankt en nogmaals. Ik heb er nooit zoiets meegemaakt, echt niet. Zwart van de rook, we stonken een uur in de wind.
0: Maar dit verzin je toch niet, dat je dan gewoon moet blijven zitten. Maar jullie waren met z'n vieren. Was er niemand bang of zo? Dat dacht niet allemaal van die stoere voetballers. Die dachten, YOLO, biertjes,
1: Nou, die man die bleef ook een beetje gewoon staan, bij ons. En we zaten wel een beetje dicht bij de uitgang. Dus als het echt penibel was, toen konden we er zo uitlopen. Maar we deden het uit medelijden voor die man. We bleven gewoon binnen. Want we zagen elkaar echt niet meer. De stank en de rook.
0: Fantastisch. Wat een verhaal, man. En die tent, later de brandweer in 2 juli opgehaald, is niet helemaal afgefikt dus.
1: Nee, de keuken was daarna weer een kwartiertje geblust. En toen mochten wij naar binnen. Hè. Toen zei die man, weet je wat? Dat is ook echt gebeurd. Joen, het is niet te geloven.
0: Wat dan?
1: Hoeft je niet 100% te betalen, maar 95% van alles. Van alle
0: 95%? Je hebt er toch even een fooi tegenaan gegooid, waardoor je toch op de 100% kwam.
1: Ja, dat is toch geweldig. Dat is
0: 95%, fantastisch. Ja. Wat een verhaal. Hey, goed dat je dit verhaal verdeed.
1: Oké, Joen, veel plezier.
0: Ik lach iedere zaterdagmiddag om jullie. Met Reinoud erbij, echt geweldig.
1: Ja,
0: hey, dankjewel, gezellig. Fijne dag, man.
1: Doei.
0: Nico Driessen was dat van Driessen en Driessen van Sportcafé natuurlijk. Hè. Doet hij samen met zijn broer Leo. Maarten, je ziet het ook helemaal voor me, dat die kerels gewoon blijven zitten daar.
2: Ja, wat een verhaal. Ik kan het ook mooi vertellen.
0: Ja, prachtig. Ja, ik hang aan zijn lip als hij dingen vertelt.
2: Zeker.
0: Geweldig. Ook aan jouw lippen trouwens, hoor.
2: Oh ja, want je wilde appjes natuurlijk weten.
0: Natuurlijk.
2: Ja, Ronald appte. Hij had spaghetti. Dat ging niet helemaal goed met het bestek. Zijn hele overhemd zat onder de spatten. Vergelijkbaar natuurlijk met Barbara. Ja, inderdaad. Ja. Daar heeft Mimi nog een tip voor. Ze zegt, Barbara, neem altijd smoelendoekjes mee voor kinderen, want dan krijg je alle vlekken mee weg. Nou, goede tip. Monique dan, een ober bracht een bord met lekker eten. Ik was al halverwege, maar het bleek van een andere tafel verderop te zijn.
0: Oh nee, je zou wat.
2: Ja, Hans had het glaasje te veel op, werd wel heel gezellig met de mensen die naast hem zaten. Willemijn, die vindt all you can eat heel decadent. Ja, daar had ik het over. Ja, dat kan wel zo.
0: Maar is dat decadent?
2: Nou ja, ze zegt, het is net een beetje als de Amerikaanse wedstrijd, hè? Eten. En dat snap ik ook wel. Maar goed, ik was toen student. Ik had geen geld. Dus normaal uit eten kon ik niet betalen. Dus dan moet je daar wat naartoe
0: doen.
2: Nee, zeker niet. Eddie dan, heel chic uit eten vorig jaar. Bij gang 3 zat ik al vol, maar ik moest nog 5 gangen. Vreselijke ervaring. Ja, het heeft waarschijnlijk ook nog wat gekost. Paulien dan tenslotte, afgesproken om uit eten te gaan voor mijn 45ste verjaardag. Bleek een koffiestentje te zijn en geen restaurant. Stonden we voor een dichte deur, dus we hebben maar wat besteld.
0: Ach, god, wat ja. Dan. Oh, ik was ook... Nou ja, oké, dat doe ik een andere keer.
2: Nee, daar houden we niet van. U wil het weten ook.
0: Oh ja. Kort, er is in Amsterdam-Zuid is een restaurant en eet je alleen maar hummus.
2: Hummus?
0: Ja, het heet de hummusbar.
2: En hummus met niks?
0: Ja, hummus, ja met pitabroodjes of met salade. Maar alles met hummus.
2: Oh ja, ik weet niet zo van de hummus.
0: Nee, ja, ik ook niet. Maar ja, dat vond ik wel grappig. Oké, okay, ja. Het onderwerp van morgen, dat heeft met jou te maken, hè?
2: Oh, bye bye.
0: Ja.
2: Oh jee.
0: Heel feestelijk.
2: Oké. Okay.
0: En chic.
2: Feestelijk, oh. Wow.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Ik ben Iris en ik kom uit Hoofddorp.
8: Ik ben Joep en ik kom uit Bussum.
9: Ik ben Liz en ik kom uit Amstelveen.
10: Ik ben Stephanie en ik kom uit Uithoorn.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 1 minuut over 12:30 in Aardenhout is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Bij een explosie vannacht bij een huis in Zaandam is de complete voorgevel van de woning beschadigd. Opvallend, want vorige week werd de woning al gesloten door de burgemeester, omdat het onveilig zou zijn voor omwonenden, na ook al een heftige gebeurtenis. Je hoort onze verslaggever, Jeske Kielstra.
14: Vorige week is er namelijk ook een explosie voor de deur gevonden. Die is toen niet afgegaan, maar op tijd weggehaald en ergens anders tot ontploffing gebracht. En volgens buurtbewoners hier is er toen 2 dagen later de woning ook definitief gesloten. En zijn er camera's opgehangen. En nu was het dus afgelopen nacht was het raak.
13: Ja, ondanks die camera's en ondanks het sluiten van de woning dus weer een explosie. En dat gebeurde allemaal aan de Zuiddijk. Het treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam-Sloterdijk, een belangrijke verbinding, ligt op dit moment stil na een aanrijding op het spoor. Die aanrijding was ter hoogte van Halfweg. Bij het incident werden veel hulpdiensten opgeroepen. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Duidelijk is wel dat het veel gevolgen heeft voor treinreizigers. Zeker tot 2:30 vanmiddag rijden er geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam-Sloterdijk. Kickbokser Badr Hari is vanochtend in Amsterdam aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. Tenminste, dat meldt de Telegraaf. De politie wil niet bevestigen, noch ontkrachten, dat de aangehouden man inderdaad Badr Hari is. Wel zegt de politie dat er vanochtend een 41-jarige man is aangehouden op de Van Leijenberglaan. En dat is in Buitenveldert. En die man zou zijn aangehouden op verdenking inderdaad van bedreiging en belediging. Haarlem is aangewezen als een van de plekken waar versneld huizen moeten komen. Dat heeft het ministerie vanochtend bekendgemaakt. In Schalkwijk moeten 5.000 tot 6.000 nieuwe woningen komen. En die moeten er binnen 10 jaar staan, zegt de minister. De andere locaties zijn buiten Noord-Holland, zijn Deventer, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Locaties krijgen allemaal ondersteuning van het Rijk. Door meer en sneller vergunningen af te geven, kan de schop eerder de grond in. Laatste berichtje, Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. Hij zegt dat het tijd is voor een nieuwe richting. Nou, van Hooijdonk kreeg onlangs nog veel kritiek vanwege zijn bijzondere uitspraken op televisie over de mogelijkheid van een vrouwelijke bondscoach voor Oranje. Hij zei, voor mij bestaat die bocht niet. En daar kwam heel veel kritiek op. Volgens hem zouden spelers met een migratieachtergrond een vrouwelijke baas niet accepteren. Nou, het leidde tot felle verontwaardiging en vele discussies. Hij werd ook nog toegesproken door toenmalig minister Mirjam Sterk. Zij noemde de uitspraak onterecht. En vindt eigenlijk ook dat sporters en ook analisten een voorbeeldfunctie hebben in gelijkwaardigheid. Daar zit wat in.
12: Zeker.
13: En, meer nieuws vind je in de app en op nonieuws.nl.
12: Hartstikke goed, Barbara. Dank je wel. En dan gaan we eens kijken wat het weer doet. Dag Jan, goedemiddag.
15: June, goedemiddag.
12: Wat krijgen we vandaag?
15: Ja, eigenlijk vrienden.

0: Die trekken met de westelijke hoogtestroming richting het Noordzeegebied en veroorzaken dus morgenavond enige regen. Temperatuur morgen nog wel 20 tot 21 graden. En de wind is meest matig uit het westen. Morgenavond draait de wind naar het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig, windkracht 6. Op donderdag en vrijdag bevindt het front dat de overgang markeert tussen polaire en subtropische lucht zich boven en ons land, soms iets meer naar het westen toe, dan weer wat naar het zuiden. Zit een beetje in het overgangsgebied dus. Dat levert op donderdag wat bewolking op, ook zon en een enkele bui. Op vrijdag is de buienkans later op de dag wat groter. Wel wordt er wat warmere lucht aangevoerd. We zien dan temperaturen op vrijdag van zo'n 23 tot 24 graden.
1: Oh, lekker.
0: Verder landinwaarts 25 tot 26. En dan op zaterdag weer een wat lagere temperatuur en zondag weer wat hoger. En al met al blijft het in het weekeinde op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Dus eigenlijk betrekkelijk weinig aan de hand weer type.
1: Ja, ja, vrij rustig en geen alarmerende regenbuien.
0: Nee, die hebben we gisteren natuurlijk in behoorlijk gehad in de Noordkop. En met meer dan 40 mm in Den Helder. Ook een enorme bliksemontlading. S'ochtends in Julianendorp. Waarbij mensen letterlijk in het bed lagen te schudden.
1: Ja.
0: Dus, maar dat is deze dagen gelukkig niet aan orde.
1: Nee, hartstikke mooi. Heb je van mij nog even de luchtdruk en de weerspreuk?
0: Ja, de barometer staat op 1019 tot 1020. En dan de spreuk. Ik ben des herfst begin en ook des zomers laatste. Doch mits ik vruchten breng, ben ik niet van de kwaadste. Dat wordt over september gezegd.
1: Ja, ik vind hem wel mooi. Ja, het is echt een vruchtenmaand, hè, september.
0: Ja, ja.
1: Ja. Oké, hartstikke goed. Tot over een uurtje.
0: Ja hoor,
1: goed, dag zo, Jan. Dag Jan. En dan gaan we nog even naar de verkeersinformatie kijken. En er is dus in ieder geval vertraging op het spoor. Hè. Heeft alles te maken met de aanrijding bij Halfweg. Maar dan ook de N307, horen richting Enkhuizen. Tussen Venhuizen en Enkhuizen Noord is een vertraging van 7 minuten.

0: Joen tot 2.
1: Speel de pin. Bam.
0: Joen tot 2.
1: Pin.
0: Pim pam pet. Joen tot 2 speelt Pim pam pet.
2: 10 over 1 en we gaan zo meteen pimpam petten. We spelen eerst met een selectievraag. Daar wordt dan massaal op gereageerd. 2 mensen worden erin geloot en die mensen strijden tegen elkaar. Eentje gaat er vandoor, wie weet, met de hoofdprijs. Een waardebon van €50 te besteden bij Plutosport.nl. Maar we hebben ook vele andere prijzen. Jij kreeg net een telefoontje. Ja. Binnen Maarten van Trix, wat zei ze?
3: Een engel. Ze zegt, ik mis het rat in de studio.
2: Zij zit televisie te kijken en ze dacht, het rat is weg.
3: Ja, want normaal staat mijn taak en doe ik dat voor 12 uur, breng ik dat rat al. Maar ik was het vergeten, dus ik ben heel blij met Trix. Dank je wel.
2: Ja, vorige week had ik het door dat je hem niet gepakt had.
3: Ja.
2: Toen maakte het daar natuurlijk een grap van, waardoor jij gewoon rennend met het rat aankwam.
3: Ja.
2: Maar ik had nu het rat nog niet eens gemist.
3: Nee.
2: Nee, maar wat goed van Trix.
3: Maar ik merk wel dus dat ik wat minder scherp aan het worden ben.
2: Ja, maar
3: als
2: je hebt
3: twee keer
2: zoveel dingen uit je hoofd.
3: Ja, joh.
2: Echt. Je bent natuurlijk ook geen 18 meer, hè.
3: Oh, hey.
2: Jaren gaan tellen.
3: Zullen we het gezellig houden?
2: Nee, maar joh, je zit met over de top en je zit met een mooi feestelijk gebeuren. Je zit met je honden, met je liefde voor je man. Waar zit jij niet mee? En dan zit je ook nog met dit programma.
3: Ook nog, ja, dat is de zwaarste last.
2: Nou, straks geloven de mensen het ook nog.
3: Nee,
2: oké,
3: okay,
2: de vraag voor Pim Pampet heb jij gemaakt. Mag jij de selectievraag doen?
3: Ja, een van de stormen die aankomend seizoen over Nederland kan trekken. Ja, het kan zomaar zijn dat hij een naam heeft met een Texels tintje. Storm Wende is vernoemd naar de Westen. En dat is ooit een van de oudste nederzettingen geweest van Texel. Dus de aankomende storm heeft een Texels tintje.
2: Ja, wat leuk.
3: Ja, dat was
2: dat
3: mijn
2: weet
3: vraag.
2: Jij toch veel, hè?
3: Ja, ik heb dit helemaal in de blote kopie voorgelezen. Een plaats in Nederland.
2: Oké, okay. Plaats in Nederland. In Nederland of in Noord-Holland?
3: Nederland.
2: In Nederland. Oh,
3: Nederland. Ja,
2: leuk, plaats in Nederland.
3: Trekken we hem even breed.
2: Oh, we doen gewoon het hele land.
3: Ja.
2: Oké, okay. Plaats in Nederland met Maarten.
3: De T van Tinus.
2: Oh, oké. Okay. 088 850 51 52. Dat is makkelijk, hè?
3: Zeker.
2: Wat is jouw tweede letter?
3: Een E.
2: Oh, bij mij een I. Nou, ben bijzonder.

0: moest even lachen. Sorry hoor, daarvoor. Maar Maarten deed een luchtgitaar. Ja. Op deze plaats van Odyssey.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ach ja, als je me lol hebt. We hebben twee nieuwe stagiaires, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ze doen alleen net de deur dicht.
2: Ja, die denken wegwezen.
0: Ja, maar ze zijn ook nog helemaal niet bij het programma geweest.
2: Nee, maar ze luisteren mee vanuit de redactieruimte.
0: Ja, ik zie het al, want David doet de deur open. Die denkt, oh, Sef zwaait, oh, ze zwaaien allebei. Oh,
2: ja, leuk.
0: Zo leuk.
2: Ja.
0: Oké, maar we gaan ze wel een keer laten zien, toch? Hier in beeld.
2: Zeker.
0: Ik denk dat de mensen wel leuk vinden wie er dan hier de stagiaires zijn.
2: Zeker, ja.
0: En maar jij bent hun stagebegeleider samen met Anne.
2: Ja,
0: wat
2: klopt.
0: Wat voor taak hebben ze gekregen voor vandaag?
2: Vandaag gaan ze de schakeling van... Kijk, nu ben ik in beeld op tv. Kijk, dan krijg je een hoge cijfer.
0: Joe, ik wil ook een beeld. Oh ja, joe. Okay. Dus ze zijn vandaag aan het schakelen? En dan?
2: Ja, ja, en wat dingetjes knippen, filmpjes maken. Het is allemaal hartstikke leuk. Social media doen ze, ja.
0: Oh, en ze weten ook morgen dat Philip Frerichs komt?
2: Zeker, ook. Zij is ook bij. Gaan ze helpen voorbereiden.
0: Ja?
2: Ja.
0: Gaan ze een filmpje maken van Philip?
2: Ook.
0: En ook met mij?
2: Ja, ook met jou. Zeker met jou.
0: Oké, okay. Goed. We gaan eerst even pingpong petten, want we hebben de selectievraag gesteld.
2: Ja, een plaats in Nederland met de T van Tuintje Hoorn, Ter Herne, Ter Neuzen.
0: Jij weet niet waar het ligt, Ter Herne.
2: Nee,
0: het ligt in Friesland.
2: Weet je dat ik al bang was dat je me dit ging vragen?
0: Ja, maar het ligt in Friesland, okay. Ik weet het.
2: Nou, Ter Neuzen dan, waar ligt dat?
0: En Zeeland.
2: En Tilburg?
0: In Brabant.
2: Twello?
0: Twello, dat ligt in Twente, dat ken ik, bij Hengelo.
2: De Bergen.
0: De Bergen ligt in Overijssel.
2: Ja. Tijn Naarlo.
0: Wat van die?
2: Tijn Naarlo.
0: Tijn Naarlo.
2: Tijn Naarlo.
0: Dat ken ik niet.
2: Nee. Nee. Geen 10, een 9 voor je rapportje.
0: Oké, met wie gaan we spelen?
2: Met Piet en met René.
0: En daar zijn ze, alle twee. Man dus.
2: Ja.
0: Piet, goedemiddag.
3: Ja, ook zo, June.
0: Hallo, Piet. Oh, wat klinkt je vrolijk, man.
3: Ja, waarom niet?
0: Nee, dat weet ik ook niet. Ik vind het hartstikke goed.
3: Ik heb niks te doen, ik word toch doorbetaald.
0: Ja, oh ja, dan krijgen we dat hartstikke goed. Hey Piet, wat voor een plaats heb jij genoemd in Nederland met een T?
3: Tilburg.
0: Tilburg. Kom je er wel eens?
3: Nee, het is ver van mijn bed.
0: Oh ja. Ja, mijn kleine nichtje is daar gaan studeren. Die is deze week begonnen. Nou, ik heb een filmpje gezien van dat studentenhuis. Nou, het is echt verschrikkelijk. Maar goed, ik hoop dat het goed met haar gaat, lieve Douds. René, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Dag, nee. Ook al vrolijk, ik hoor het aan je.
4: Ja, ik ben blij dat je de muziek.
0: Ja, hartstikke
4: Elke
0: goed.
4: Dag kijk je naar.
0: Oh ja? Oh, wat leuk.
4: Ja, hey, ik kom helemaal uit Amsterdam, bij de Modus in de Dijk.
0: Oh joh, kom je daar helemaal vandaan? En luister je lekker rond?
4: Ja, echt wel.
0: Wat heerlijk. Oh, daar zijn we blij mee. Ja, we willen het liefst het hele land bedienen, dus we rukken op.
4: Ja, ik luister elke dag.
0: Oh,
4: van 6 uur tot... Tot 5 uur.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, we zijn zuinig op je, René. En wat voor plaats had jij genoemd met de T?
4: Tiel.
0: Leuk, in de Betuwe. Die had ik ook in gedachten. Mooi, is de voorzitter van de jury er klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Mooi, dan zal ik de eerste vraag doen?
2: Ja.
0: Oké, heren, we gaan beginnen. Goed?
4: Oké.
0: Joop van der Ende die werkt aan een musical over Nederlands-Indië. Nou, die musical die gaat heten Surabaya Dreams. En die komt of in 2030 of 2031 in de theaters. Noem een musical of een toneelstuk. Goed, mannen?
4: Oké, gaan we proberen.
0: Ja, moeilijke vraag om mee te beginnen. Maar dat geeft niet, we weten hartstikke veel met z'n allen. Dus een musical of een toneelstuk met de E van Eduard. En toen was het stil.
2: Hij bestaat, ja. Wat zeg je, René?
4: Dat weet ik niet.
2: Don't cry for me.
0: Precies, Argentina.
4: Oh, ja.
2: Ja, Evita.
0: Evita.
2: Ja.
0: Ja, ik heb hem gezien zelfs. Mooi musical.
2: Oh, heel mooi. Ja,
0: vraag nummer 2, voor jou.
2: Ja, het kabinet wijst 5 nieuwe plekken in Nederland aan... waarin 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om locaties, onder andere in Haarlem. Wat kom je tegen op de bouw?
0: Oh, op de bouw. Hele stoere mannen en ook vaak stoere vrouwen. Wat kom je tegen op de bouw? Het is de K van Karel.
4: Kozijnen,
2: ja. Die moeten er nog geplaatst worden.
0: Ja, die moeten erin.
2: Ja, punt voor Piet.
0: Oké. Dan gaan we door met vraag nummer 3. Ja, Maarten, je kent hem waarschijnlijk, want je hebt er een vraag over gemaakt. Azetti heeft Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. 32 is de jongen, hij is verdediger. Hij tekende een contract onder met het einde van het seizoen... bij de club waar hij zijn carrière begon. Nou, hij speelde sinds 2024 alweer voor Al-Shahab in...
2: Het klinkt net alsof je het, alsof je het echt weet.
0: Ja, ik weet het.
2: Je leest het voor het eerst, of niet?
0: Ik lees het. Ja, maar weet je, de kunst bij lezen is dat je doet alsof je er...
2: Het is wel geloofwaardig, namelijk. Ja, ik ben onder de indruk, sorry.
0: Okay. Zal ik nog een keer?
2: Ja, nee, gaan we door.
0: Hij speelde in 2024 voor El Shabab FC in Saoedi-Arabië. Ik ben erbij geweest. Noem een voetbalclub. Noem een voetbalclub. Dat is de kunst van de lezer maken.
2: Ja, dat doe je goed. Ik ben onder de indruk. Nee, oprecht.
0: Totdat je wordt uitgelogen. Oké, okay. Een voetbalclub met de H van Haarlem.
4: Haarlem, ja.
0: Ja, maar ja, dat is niet echt een voetbalclub, maar dan moet dan iets voor. Hallo?
2: Ja, oh. Ik weet het ook niet. Een voetbalclub met
0: ja,
2: Haarlem?
0: Ja, ik weet er een. Ja. Maar Hollandia. Ik doe niet mee.
2: Hollandia?
0: Ja, Hollandia. Hartstikke goed. Daar heeft mijn vader nog een blauwe maand gevoetbald. Hollandia.
2: Oh, Heracles komt ook binnen via de app. Had ook. Oh,
0: ja. Helmond had gekund.
2: Oh,
0: ja, we hebben er hartstikke veel. Oké, okay, nu de leeskunsten van Maarten.
2: Ja, die is wat
0: vraag
2: makkelijker.
0: Nummer 4.
2: Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS. Dus alles wordt duurder. Dus ik dacht, iets dat duurder is dan een tientje.
0: Oké, okay, iets dat duurder is dan 10 euro. Hartstikke goed. Wat is er duurder dan 10 euro? Het is een thee van tieners.
4: Tafel.
2: De tafel.
0: Ja,
2: ja
0: de
2: die
0: tafel.
2: Krijg je niet voor minder dan 10.
0: Nou
2: dus
0: ja,
2: bij
0: de kringloop. Nee, ook
2: nou, zelfs daar niet meer, nee, hoor. Alles wordt duurder.
0: Ja. Wat is de tussenstand?
2: Het staat 2-1 voor Piet.
0: Oké, okay. Goed. Dan gaan we nu. Ik durf bijna niet meer te lezen. Kinderen, let op, vraag nummer 5. Kinderen onder de 16 jaar mogen in Polen geen mobiele telefoon meer gebruiken op school. Nou ja, ook niet tijdens de pauze. Kijk, ze hebben het al wel begrepen, denk ik dan. Nou, smartphones hebben een negatieve invloed op de concentratie en het gedrag van de kinderen. Wat kun je doen op je telefoon? Nou, ik ben verslaafd, dus ik doe alles op mijn telefoon. Voor Piet en René, wat kun je doen op je telefoon? Het is de W van Willem.
4: Woonplaats opzoeken.
2: Een woonplaats opzoeken. Ja, dat heb jij vanochtend nog gedaan, toevallig. Heb ik jou zien doen op je telefoon. Dus dat is een punt voor Piet.
0: Dus nu?
2: Het is 3-1 voor Piet, dus Piet heeft gewonnen.
4: Bedankt, Piet.
0: Ah, ik vond het wel heel gezellig met jullie. Ja, echt heel leuk dat jullie hebben aangemeld. En vervolgens zijn ingelood door Maarten natuurlijk.
4: Ja, ja Maarten, ja, moeilijke vragen.
0: Ja, moeilijke vragen, hè?
2: Oh, ik zou ze simpele maken. Voor... Ja. Ik word altijd iets te enthousiast, inderdaad.
4: Ik vond het wel jammer dat jullie geen Europese plaats vroegen uit met een D.
0: Oh, wat had je dat geweten dan?
4: Oh, daar kom ik net vandaan.
0: Wat dan? Welke plaats is dat dan? De Tallinn.
4: Tallinn, ja.
0: Ja, ik hoorde je zeggen Tallinn, inderdaad. Hoe is het leven in Tallinn?
4: Ongeveer op hetzelfde prijspeil als hier.
0: Oh, maar en verder dan, behalve dan de prijzen?
4: Nou, mensen zien er verzorgd uit. Het openbaar vervoer is bijzonder goed geregeld.
0: Ja.
4: Dan kunnen ze hier in Nederland een puntje aan zuigen.
0: Okay.
4: En nou ja, er is ook heel veel te zien.
0: Ja,
4: vooral in de oude kern van de stad.
0: Maar wat een bijzondere bestemming.
4: Ja, maar dat heeft ook een reden.
0: Daar zit familie.
4: Vanuit Opdam steunen wij twee mensen die oorspronkelijk wat met Opdam te maken hebben en die missionair werk doen.
0: Oh, wat goed.
4: En een van de mensen die dat doen, die woont in Tallinn sinds kort.
0: Oh.
4: En ik wilde eigenlijk wel eens een keertje kijken hoe het er daar uitzag en wat ze daar deden.
0: Heb je foto's gemaakt?
4: Mijn nieuwsgierigheid is wat dat betreft wel bevredigd.
0: Nou, weet je, blijf even aan de lijn. En dan gaan we even zorgen dat Sjoerd Hilaris een keertje bij jou thuis langskomt. Want dan kan hij misschien aan de hand van de foto's even jouw verhaal horen. En de band die jouw woonplaats heeft met Tallinn.
4: Ja.
0: Vind je dat leuk?
4: Ja hoor, prima.
0: Oké, okay, gaan we doen. Dag heren.
4: Doei.
0: Doei.
4: Doei.
0: Wat mooi hè, wat een bijzondere ontmoetingen hebben wij
2: zeker,
0: toch in dit programma.
2: Ja.
0: Oké, okay, dat waren

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
7: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
8: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 2:03, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Haarlem is aangewezen als een van de plekken waar versneld huizen moeten komen. Dat heeft het ministerie vanochtend bekendgemaakt. In Schalkwijk, in Haarlem dus, moeten 5.000 tot 6.000 nieuwe woningen komen. Bij een explosie vannacht bij een huis in Zaandam is de complete voorgevel van het huis beschadigd. Opvallend, want vorige week werd er ook al een explosief bij het huis neergelegd. En kickbokser Badr Hari zal vanochtend in Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging, dat meldt de Telegraaf. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
14: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij.
9: Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
17: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
16: En voor Harold met een sta-opstoel.
18: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
23: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
24: June tot 2.

0: Nogmaals een hele goede middag. 11 minuten over 1. Dit programma heet June tot 2. We gaan het hebben over onze jeugd. Althans, als we het daarover hebben, ja, dan is dat natuurlijk voor de een wat lastiger dan voor de ander. Maar je wordt voor een groot deel gevormd door je jeugd. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je daar de rest van je leven ook last van hoeft te hebben. In het boek Vastpakken is het nieuwe loslaten daagt psycholoog Roos Woltering je uit om het verleden beter te pakken. Roos, je bent eerder bij ons te gast geweest met dit boek. Een hele goede middag en welkom.
1: Hoi, leuk om weer terug te zijn.
0: Want we gaan het hebben over een onderwerp in het verlengde daarvan. Maar laten we eerst even hebben over het volgende. Waarom is het voor heel veel mensen moeilijk om terug te kijken naar hun verleden?
1: Nou, we zijn natuurlijk super loyaal aan het nest waar we vandaan komen. Je groeit op in het gezin, je gezin van herkomst, en je bent als kind onwijs afhankelijk van je ouders. En zij laten je ook een wereldbeeld zien, en dat wereldbeeld neem je voor waar aan. Dat is de blauwdruk van je bestaan. Ja, super logisch. Dat
0: je gelooft ze ook, hè?
1: Natuurlijk geloof je ze. Ja, en dat is ook een hele gezonde beweging. Het is heel gezond dat we super loyaal zijn aan onze ouders. Maar daarmee maakt het het ook lastig om terug te kijken. En helemaal als je merkt dat het op een gegeven moment begint te schuren.
0: Oh ja. Maar toch is het heel belangrijk, zeg jij.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Waarom is het zo belangrijk?
1: Ik denk dat het voor ieder mens belangrijk is om terug te kijken. Ook als je niet hele ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt. Zeker als je in het hier en nu ergens tegenaan loopt. Dus op het moment dat je merkt dat je in het hier en nu ergens tegenaan loopt, en het lukt je ook niet om daar heel makkelijk beweging in te krijgen, dan kan het heel functioneel zijn om eens terug te kijken en te denken, hey, hoe ben ik nou eigenlijk geworden wie ik ben? Waarom zijn dingen belangrijk voor mij?
0: Ja. Kun je zo'n voorbeeld noemen?
1: Ja, zeker. Op het moment dat je merkt dat je in het hier en nu bijvoorbeeld heel erg veel moeite hebt met het stellen van grenzen. Hey. Of dat je merkt dat je een enorme pleaser bent. Dan kan het ook echt wel goed zijn om eens terug te kijken en te denken, hey, wat heb ik daar vroeger eigenlijk over geleerd? Wat heb ik geleerd over ruzie maken? Wat heb ik geleerd over of er geluisterd werd naar mijn grenzen, of die gerespecteerd werden? Wat heb ik mijn ouders zien doen naar elkaar toe? En dat kan je dan in ieder geval wel wat duiding geven over waarom je dit misschien niet zo ontwikkeld hebt in je leven.
0: Ja, ja. Oké. Zo zie je maar weer dat je eigenlijk, je wordt natuurlijk gevormd tijdens je jeugd. En je ouders, hè, mits je die hebt natuurlijk, zijn een heel groot voorbeeld voor je. Dus eigenlijk speelt familie de meest grote rol in iemands leven. Niet alleen vroeger, maar ook gewoon dus in de jaren die erop volgen.
1: Klopt. En je hebt natuurlijk altijd ouders. Dus er zijn altijd twee mensen,
0: ja, die je gemaakt hebben.
1: Die hoe dan ook een rol spelen in je leven, ook als ze afwezig waren. En er zijn natuurlijk mensen die je opgevoed hebben. En soms zijn dat dezelfde en soms niet. En beide zijn heel belangrijk om te onderzoeken, zou ik kunnen zeggen. Sorry, nou ben ik je vraag even kwijt.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat familie speelt zo'n ontzettend belangrijke rol in je leven. Dat je eigenlijk, om jezelf een beetje te begrijpen, wel terug moet gaan naar je eigen jeugd.
1: Ja, en eigenlijk ook nog naar de jeugd van je ouders. Want zij zijn natuurlijk ook weer, zij komen ook niet uit het niets. Zij zijn gevormd door dat wat zij van hun ouders hebben geleerd. En zij en jouw opa en oma zijn weer gevormd door wat zij van hun ouders hebben geleerd. Dus je kunt je wel voorstellen als je die waaier van mensen zo achter je voorstelt. Ja. Die eigenlijk allemaal precies op die plek hadden moeten staan om te zorgen dat jij uiteindelijk vandaag leeft. En al die mensen, al die zeeën, je bent eigenlijk geboren in een zee van verhalen. En al die verhalen spelen tot op de dag van vandaag nog min of meerdere mate een rol in jouw leven.
0: Ja, maar is het ook op sommige momenten belangrijk om het verleden te laten rusten?
1: Goh.
0: Diepe zucht.
1: Ja, diepe zucht. Ja, want ik vind rusten, en rust is voor mij een ingewikkeld woord. Ik denk dat het heel fijn is om op een gegeven moment met meer vrijheid ten opzichte van je verleden te kunnen bewegen. Rusten voelt soms ook een beetje als we doen het in een doos en zetten het ergens heel ver weg op een plank en kijken er niet meer naar. En daar geloof ik niet zo in.
0: Nee, want het blijft natuurlijk uiteindelijk een grote rol spelen.
1: Ja,
0: Ja, we draaien even Queen tussendoor met Don't Stop Me Now. En daarna komen we bij je terug, want dan hebben we ook nog de familieopstelling. In sommige gevallen is een familieopstelling heel erg belangrijk. En hoe dat werkt en wat het teweeg brengt, dat wil ik graag zo meteen nog van je horen. Roos Woltering, zij schreef het boek Vastpakken is het nieuwe loslaten. Neem de regie over je leven terug en hervind je vrijheid. Maar dan straks het interessante onderwerp waar ik al heel lang meer over wil weten. Dat is namelijk de familieopstelling. Wat is dat precies?

0: Queen en Don't Stop Me Now. Het is 2:50 en we gaan verder praten met Roos Woltering. Zij is psycholoog, trainer en spreker en heeft een boek gemaakt. Vastpakken is nieuw loslaten. Maar nu dan de familieopstelling. Want jij doet ook familieopstellingen.
1: Ja,
0: ik heb er wel eens van gehoord, maar ik heb het nog nooit gedaan.
1: Oké.
0: Wat is het?
1: Wat denk jij dat het is?
0: Ik denk dat de mensen die dan met jou te maken hebben uit het verleden, dat die dan als het ware een soort aanwezigheidsgevoel geven tijdens gesprekken bij de psycholoog.
1: Ja, dus het, wat een bekend misverstand is, is dat we denken dat een familieopstelling is met je familie. Maar dat is eigenlijk nooit zo. Dus een familieopstelling is altijd met wat we dan noemen representanten. Dus mensen die familieleden van jou representeren. En met die representanten maken we een veld. Dus die zetten we op.
0: Oké, maar die mensen zijn fysiek aanwezig.
1: Die mensen zijn fysiek aanwezig. Ja, je kunt het ook met matjes doen, of met houten poppetjes, of met Playmobil. Maar ik werk graag met echte mensen. En het is een manier om zichtbaar te maken welke dynamieken en patronen er in jouw geschiedenis speelden. Het is ook een manier om zelf weer zo even in dat veld te stappen en te ervaren hoe het bijvoorbeeld voor jou als klein meisje in jouw gezin.
0: Dat je weet hoe het gegaan is. Dat je dat weer opnieuw voelt.
1: Ja, hoe het voor jou gegaan is. Dus het is een veel, waar we met ons hoofd vaak veel kunnen snappen, is dit een veel meer belichaamde ervaring.
0: Ja. Wanneer en waarom zou je het doen?
1: Er zijn veel redenen waarom je het kunt doen. Veel mensen doen het vanuit interesse. Maar ik denk dat de belangrijkste reden is omdat mensen merken dat ze in het hier en nu vastlopen. En omdat ze ook wel voelen, hey, er is iets achter mij wat trekt. Dus ik merk dat ik eigenlijk niet los kan komen van de dingen die er gebeurd zijn. Om eens een voorbeeld te geven. Ik herinner me, staat ook in mijn boek, ik herinner me Lisa. Lisa was een hele krachtige, sterke vrouw die het eigenlijk niet kon verdragen dat ze kwetsbare gevoelens had. Overigens, de gevoelens van anderen vond ze ook heel ingewikkeld. En ze wist ook wel dat ze geen prettige jeugd had gehad. Dus haar ouders hadden echt een vechtscheiding gehad. Ze had haar moeder al 25 jaar niet gezien. En in de opstelling, sowieso haar vader en haar moeder, waarbij er echt een dynamiek ontstond, waarbij het overduidelijk was dat er niks anders was dan chaos.
0: Maar die vader en moeder werd dus gespeeld door twee andere personen.
1: Precies, ja. Een representant voor de vader, een representant voor de moeder en een representant voor haar kleine zelf. Dus het meisje wat ze ooit was toen ze in die vechtscheiding zat. En wat opmerkelijk was voor haar om te merken is dat ze bijna niet naar haar kleine zelf, dus de representant voor haar kleine zelf, kon ze bijna niet naar kijken. Dus ze vond haar eigenlijk lastig, vervelend. Ze wilde liever dat dat kleine meisje er niet was en niet zo zielig zat te doen. En dat was voor haar als volwassen vrouw een realisatie van, jeetje, er zit dus in mij een heel verdrietig stuk dat geen enkele ruimte van mij krijgt. En wil ik ooit echt gelukkig worden, dan heb ik wat met haar te doen. En dat hadden we het in de therapie echt al wel over gehad. En met visualisatie kom je ook wel een end. Maar haar
0: met je ogen worden op een andere manier geopend dus.
1: Ja, zij kreeg op dat moment compassie voor dat kleine stuk in haar. En zij begon opeens ook te zien, hey, ik geef dat verdrietige deel in mij geen enkele ruimte.
0: Ja, ja.
1: Wat erg. En ik kan wel zo boos zijn op,
0: want zij was dus heel streng voor zichzelf.
1: Super streng. En tegelijkertijd verweet ze haar ouders dat die geen enkele oog voor haar gehad hadden. Wat waar was. Maar ze had niet zo door dat ze zelf inmiddels ook meer geen enkele oog voor zichzelf had.
0: Ja.
1: En wat het mooie is aan echte mensen.
0: Wat kon ze uiteindelijk doen met die opgedane kennis?
1: Nou, in de opstelling zelf kon ze de beweging maken naar dat meisje toe. Dat is het fijne van echte mensen. Hè. Dus ze kon haar fysiek weer bij zich nemen.
0: Ja.
1: En die ervaring, dus die lijfelijke ervaring, maakte het makkelijker om in de rest van haar leven vaker, op het moment dat ze gevoelens van verdriet in zichzelf ervaarde, dacht, oh ja, dat is dat meisje.
0: Oh ja.
1: En op dat moment, al is het maar even een hand op haar borst te leggen of even te denken, oh ja, ik zie je, ik weet dat je verdrietig bent en ik herken je. Dat was zo anders dan dat ze het daarvoor deed.
0: Ja, ja. Dus dit zou eigenlijk kunnen betekenen dat heel veel mensen hier baat bij hebben bij zo'n familieopstelling.
1: Ja, absoluut. Ik denk wel dat er iets van urgentie en belangrijk moet zijn.
0: Want je moet dus een beetje vastgelopen zijn in je leven.
1: Ja, en niks moet. Maar ik geloof wel dat zeker als je terugkijkt naar een situatie die minder prettig is, dan moet daar wel echt een motivatie voor zijn.
0: Ja, het is wel heel emotioneel, denk ik.
1: Het is vaak intens, ja. Ja. Ja, fantastisch, mooi.
0: Ja, want fantastisch mooi hoor ik jou zeggen. Dat betekent dat het altijd positieve resultaten heeft ook.
1: Ja, de vraag is wat positief is. Kijk, het is
0: als je er iets mee kunt in de rest van je leven, dan is het positief, toch?
1: Ja, en soms betekent dat dus ook, want het is geen magie. We hebben geen toverstokje en het is ook geen Disney. Dus soms sta je in een opstelling waarbij degene die de vraag inbrengt te accepteren heeft, dit is het. En ik ga dit nooit meer veranderen. En dat kan soms heel pijnlijk zijn. Bijvoorbeeld, ik moet denken aan een van mijn laatste opstellingen, waarbij er een vrouw was die echt de hoop had dat ze in de opstelling iets over haar moeder te weten zou komen, waardoor ze er wel kon bereiken. Waardoor ze contact kon verbeteren. En in de opstelling kwam ze er eigenlijk achter van, ja, dit gaat gewoon niet lukken. Nee. Dit gaat niet gebeuren. En ik kan alleen maar een buiging maken en heel erg verdrietig zijn om het feit dat mijn moeder nooit degene voor mij gaat worden waar ik zo naar verlang.
0: Ja. Ja. En daar is dan niets meer aan te doen.
1: Niet in die relatie, maar wel van binnen. Want als zij leert om zichzelf vast te pakken daarin en te troosten en op zoek te gaan naar de liefde op een manier of bij anderen waarop ze hem wel kan krijgen en vrede kan krijgen met, oh ja, dit is hoe het is.
0: Ja, je kan altijd lering uittrekken natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja. En soms is het dus wel, zij kon op dat moment ook wel zien, hé, mijn moeder doet het niet omdat ze dit niet wil. Maar ze kan niet. Ze kan niet anders.
0: Nee. Ben je er een groot voorstander van familieopstellingen?
1: Ja, anders dan zou ik het niet doen. Maar ik vind het echt tof dat er veel mensen zijn die tegenwoordig het doen of geven. En ik geloof wel echt in hele goede voor- en aftercare. Dus ik vind dat het eigenlijk altijd ingebed moet zijn. Ja. Dus in een groter traject.
0: Je doet het niet zomaar even tussendoor.
1: Ik doe het nooit zonder goede voorgesprekken en nagesprekken. Ja.
0: Oké, ik vond dit ook een fijn gesprek.
1: Ik ook.
0: Dankjewel. Hartstikke goed, fijn dat je er was. Vastpakken is een nieuwe loslaten. Boek ligt in de winkel. En we hebben weer het een en ander geleerd over familieopstellingen. Dankjewel, Paus Wolter.
1: Graag gedaan.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
3: Ik ben Babs en ik woon in het veelzijdige Krommenie.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Minuten over 1:30. Castricum is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Kickbokser Badr Hari is vanochtend in Amsterdam aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. Dat meldt de Telegraaf en ook de advocaat van Badr Hari bevestigt het. Wat er nou precies is voorgevallen is niet bekend. Politie zegt dat het om een 41-jarige man gaat. Die is gearresteerd op de Leijenberglaan in Buitenveldert is dat. Het treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam-Sloterdijk ligt op dit moment stil na een aanrijding op het spoor. En die aanrijding was ter hoogte van Halfweg. Bij het incident werden meerdere hulpdiensten opgeroepen. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Duidelijk is wel dat tot zeker 2:30 geen treinen op dat traject rijden. Bij een explosie vannacht bij een huis in Zaandam is de complete voorgevel van de woning beschadigd. Opvallend, want vorige week werd de woning al gesloten door de burgemeester, omdat het heel onveilig zou zijn voor de omwonenden, ook na een heftige gebeurtenis. Je hoort daarover onze verslaggever Jeske Kleistra.
7: Vorige week is er namelijk ook een explosief voor de deur gevonden. Die is toen niet afgegaan, maar op tijd weggehaald en ergens anders tot ontploffing gebracht. En volgens buurtbewoners hier is er toen 2 dagen later de woning ook definitief gesloten. En zijn er camera's opgehangen. En nu was het dus afgelopen nacht was het raak.
6: Ondanks dus de camera's en het feit dat de woning is dichtgetimmerd. Je hoorde onze verslaggever Jeske Kielstra. En Haarlem is aangewezen als een van de plekken waar versneld huizen moeten komen. Dat heeft het ministerie vanochtend bekendgemaakt. In de wijk Schalkwijk moeten 5.000 tot 6.000 nieuwe woningen komen. En ze moeten er binnen 10 jaar staan, zegt de minister. De andere locaties waar versneld huizen komen...

0: oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
1: Deze komen weer veilig de straat op.
2: Ja, mag weer sneeuwen.
3: Ja.
2: Mag
3: weer sneeuwen.
2: Mag een beetje sneeuw komen, ja.
4: Oeh, de strooiwagens, ja, die zijn dus op tijd klaar. Moet er nog niet aan denken.
3: Ach, nee, het nou ja, gaat wel heel snel dan allemaal.
4: De combinatie blauwe lucht, sneeuw en zon is wel fijn.
3: Ja, maar ja, dat is vaak in het buitenland, toch?
4: Ja, ja.
3: Als we, dus op een berg.
4: Het skiën, oh, dat begint wel weer te kriebelen. Nou goed, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
3: Eerst nog even sparen,
4: zo is dat.
3: Dan gaan we naar het weerbericht en het is met Jan Visser.
5: Vanmiddag is het droog en zijn er flinke perioden met zon, afgewisseld door een beetje bewolking. De temperatuur komt uit op 21 graden en de wind is matig uit het westen. Ook vanavond opklaringen. In de nacht naar woensdag neemt de kans op een bui toe. Woensdag overdag is er af en toe zon, want er kan ook een bui vallen. In de avond gaat het van het westen uit af en toe regenen. Wordt morgen maximaal zo'n 20 tot 21 graden. De wind is west en matig, 's avonds aan de kust en op het IJsselmeer een krachtige zuidwestenwind.

0: Anita Meijer aan Idaho.
1: NH helpt.
0: Anita Meijer woont trouwens in Blaricum, hè? Die woont er echt al heel lang in Blaricum. We gaan even contact zoeken met Sjoerd. En die is niet in Blaricum, die is in Koog aan de Zaan. Daar is wat gaande. Sjoerd?
2: Oh.
0: Wat is
2: June.
0: Er?
2: Goedemiddag, je zou denken, waarom is hij nu al buiten adem?
0: Ja, want precies.
2: Het item begint net.
0: Ja.
2: Maar Linda! Linda, waarom... Ik heb iemand voor me lopen. Die loopt hard, joh. Dat wil je niet weten.
0: Oh, echt waar?
2: Wie ben jij?
3: Ja, ik ben... Hi. Ja, ik ben Linda.
2: Ja.
3: Ja, en ik ben Paul.

0: Powerwalk trainer.
1: Powerwalk trainer.
0: Ja.
1: Nou, ik ben al een tijdje met je aan het meelopen. En ik heb het idee waar het woord powerwalken vandaan komt.
0: Ja, leg uit. Wat ervaar je?
1: Nou, het is, de tempo is rap.
0: Ja, nee.
1: Het is geen rennen, nee. Maar het is gewoon echt lopen.
0: Ja, en ook met een bepaalde techniek, hè? Dus het is volledige spierspanning. Arm in een hoek van 90 graden.
1: En we trainen als je boos bent?
0: Ja joh, we trainen ons hele lichaam. Full body workout. Ja,
1: dus, moet je zo, echt waar?
0: Ja joh, ja. Ja?
1: Maar is dat niet heel, dat is niet ontspannen?
0: Jawel, het is wel ontspannen.
1: Ja?
0: Ja joh, ja. Door de ritmische bewegingen van het wandelen, door het lopen. Eigenlijk mag ik het niet zeggen, hè, want een powerwalk is een werkwoord.
1: Oh.
0: Ik powerwalk, wij powerwalken. Powerwalk je mee.
1: Ja.
0: Dus nee, dat klopt inderdaad.
1: Laten we even die kant op powerwalken dan. Want we zijn nu in Koog aan de... Oh ja, ik moet de boos kijken. We zijn nu in Koog aan de Zaan. Waarom Koog aan de Zaan? Kom je hier vandaan?
0: Ja, ik woon hier om de hoek.
1: Oh, oké. Okay. Ja. En er zijn heel veel mensen die met jou willen powerwalken blijkbaar.
0: Zeker. Ja, er is een grote vraag naar.
1: Ik zou het... ik doe nu dan mee. Maar ja, ik denk dan bij mezelf, ik vind het wel spannend. Want ik loop met jou. Nou, je ziet er afgetraind uit.
0: Nou, dank je.
1: En ik kijk naar mij en... ziet er niet afgetraind uit. Dus dan denk ik van, ja, het vindt wel spannend om zo'n les bij jou te volgen.
0: Ja, dat snap ik. Nou ja, het sociaal component is heel groot. Dat betekent dat we elkaar helpen.
1: Ja.
0: We blijven altijd als groep bij elkaar.
1: Ja.
0: We trainen in hetzelfde tempo. Ook de spierversterkende oefeningen tussendoor. Dus je hebt nooit het gevoel dat je... of tenminste, ik zal er alles aan doen om jou te laten ervaren... dat je er niet buiten valt.
1: Nee, oké. Okay, maar het is niet zo dat jij op een gegeven moment... na een half uur op een andere postcode loopt dan ik.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, maar dat is een beetje mijn angst.
0: Ja, nee. Doelstelling is echt dat na 6 à 8 weken het tempo van de hele groep op hetzelfde niveau ligt, zodat iedereen kan meedoen.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: En je gaat donderdag is je eerste echte les.
0: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Hoeveel heb je aanmeldingen?
0: Ik heb al 10 aanmeldingen. Dus er zijn nog maar 4 plekken over.
1: Want
0: dus...
1: je doet maximaal 14.
0: Ik doe maximaal 14. Ja, dan blijft er genoeg tijd en aandacht voor iedereen.
1: Hey, en mag je kletsen onderweg?
0: Je mag zeker kletsen. De vraag is natuurlijk...
1: Maar dat is, als je natuurlijk dit zo... Maar dan wordt het wel ingewikkeld praten natuurlijk met z'n allen. Maar je moet die spierspanning moet wel aanstaan blijkbaar.
0: Zeker. Ja, je moet wel echt het gevoel hebben na een uur dat je echt wat gedaan hebt. Niet de bedoeling dat je spierpijn hebt. Maar we gaan wel 2, maximaal 4 keer stoppen voor krachtoefeningen.
1: Ja.
0: En dan is er ook wel even een moment om met elkaar ook te kletsen.
1: Oké, okay, nou... Mocht je nou zitten te luisteren en je denkt, dit lijkt me fantastisch. Hoe kan je aanmelden?
0: Via powerwalkingclub.com.
1: Ja?
0: En dat is de site van Powerwalking.
1: Dus het kan ook als je niet naar Koog aan de Zaan komt. Hè?
0: Zeker.
1: Maar met jou is wel het leukst.
0: Absoluut. Ja, en dan kom je vanzelf op de aanmeldpagina. Ga je naar locatie Koog aan de Zaan.
1: Ja.
0: En je mag me ook via Instagram een DM sturen.
1: Hé, en ik vraag het voor een vriendin. Is er na afloop... pittenballetje.
0: Nou,
1: klein drankje.
0: Dat is afhankelijk van hoe het gaat lopen. Maar we zullen zeker aandacht besteden ook aan de gezelligheid.
1: Okay, nou, dat kan dus allemaal, June.
2: Ja, ik hoor het. En ik ben zeker die vriendin.
1: Koog aan de Zaan. Leuk.
2: Ja, ik vraag als voor een vriendin naar Sjoerd. Ik heb je door. Toen je eenmaal begon over die bitterballen, dacht ik... oh ja, het zou weer over mij gaan. Hey, hartstikke goed. Dankjewel. Powerwalken dus in Koog aan de Zaan. Dit is het programma June tot 2. En we hebben altijd Sjoerd Hilaris op pad. Superleuk. Dit is Eros Ramazzotti.

0: Lady Writer. En Francis, je komt al zingend binnen met de Dire Straits. Dat is mooi, hè? Hij doet zo meteen goedemiddag. Maarten, wie hebben we morgen hier te gast?
1: Ja, hoog bezoek. Philip Freriks.
0: Ja, neem jij wat lekkers mee voor bij de koffie?
1: Hij is toch al lekker?
0: Goed, dit is een hele vreemde opmerking. Goed, morgen Philip Freriks. En Maarten zit hier ook, geloof ik. Tot morgen.

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Ik ben Henny en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Carmen en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Emma en ik kom uit Heerhugowaard.
6: Ik ben Edel en ik kom uit Wijk aan Zee.
7: Ik ben Marije en ik kom ook uit Wijk aan Zee.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 2 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Bij een explosie vannacht bij een huis in Zaandam is de complete voorgevel van de woning beschadigd. Opvallend, want vorige week werd er ook al een explosief bij dat huis neergelegd. Haarlem is aangewezen als een van de plekken waar versneld huizen moeten komen. Dat heeft het ministerie vanochtend bekendgemaakt. In de wijk Schalkwijk moeten 5.000 tot 6.000 nieuwe huizen komen. En een acteur uit de serie Mokro Mafia is vandaag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor 2 geweldsincidenten op voetbalvelden. Ook moet hij schadevergoedingen betalen aan de 2 slachtoffers. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel. Nog even de ANWB verkeersinformatie. De A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Nieuwemeer. Bij de Koentunnel staat een te hoog voertuig en de parallelrijbaan is dicht. En de NS zegt nog even dat door een aanrijding geen treinen rijden tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
20: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.

0: vind het stiekem ook altijd een beetje op Somebody That I Used To Know lijken van Gotye. Hoe dan ook is het Teddy Swims bijna en Mr. Know-It-All.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: En zo is het een hele bijzondere goedemiddag Noord-Holland. Het is je dinsdagmiddag van NH. Frans is hier. En ik ga zorgen dat ik samen met jou verder gezellig door je dinsdagmiddag ga reizen. Nou, de koffiemachine staat lekker te pruttelen. Barbara zit op haar plek voor het nieuws. Jij hebt je radio aan of je luistert via de app van NH of nhnieuws.nl. Kun je ook gezellig meekijken in de studio. Vind ik hartstikke leuk. Het recept van jouw middag hier bij deze fantastische zender, kan ik al zeggen, is zoals je gewend bent, lekker veel muziek. Kan ik jouw hulp bij gebruiken, want straks natuurlijk het rondje van het huis. Maar ik kan jouw hulp nu al gebruiken. 088-850-51-52. Want misschien ben je lekker aan het sporten met je oortjes in. Lees je de krant. In ieder geval las ik dat in onze provincie de afgelopen jaren het aantal fitnesscentra is verdubbeld. Zeg maar. In totaal telt onze provincie 3594 fitnesslocaties. Zo blijkt uit de cijfers van de Kamer van Koophandel. Nou, zo'n 9 jaar geleden waren dat er nog 1624. En ik ben op zoek met jouw hulp naar een absoluut heerlijke plaat om lekker op te sporten. En als je niet sport, eerlijk op te bewegen, wandelen, hardlopen, kun je me laten weten. 088-850-51-52. Dus een lekker liedje waar je heerlijk op kan sporten, wandelen, rennen, running. Misschien in de titel, ik weet het niet. Ik laat het helemaal aan jou. 088-850-51-52. Krijg je nu van mij Spendo Ballet. Ook lekker om op te sporten. Preppen, preppen. Heerlijk. Nou ja, goed. Opgewekt voorwaarts je dinsdagmiddag in hier bijna met Spendo Ballet dus en Only When You Leave.

0: zijn twee versies van het nummer. Eentje dus kaal, zoals deze. En een ander samen met de Wu-Tang Clan. All Day Every Day wordt er dan bijgezet. En ondanks dat de naam van de band niet uit Amerika komt... want je zou denken dat ze uit Amerika komen... komen ze uit Schotland en noemden de band naar de geweldige film Paris, Texas. Oh, die is zo goed. Van Wim Wenders. Je hoorde Texas dus bijna. En say what you want.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: De dag van vandaag.
0: Ja, ik samen op zoek met jou naar een liedje... naar aanleiding van het onderwerp wat ik net aanhaalde. Namelijk dat in onze provincie de afgelopen jaren... het aantal fitnesscentra is verdubbeld. Nou, dat is hartstikke goed. Bewegen is goed voor je lijf. Dus ik zocht een bijpassend nummer waar jij lekker op kunt sporten... of wandelen of rennen of een rondje met je hondje. Mag allemaal, als het maar lekker swingt. En dankjewel hoor voor het doorgeven van al die liedjes. 4088-850-5152. Want zowel René als ook Gerrit dacht aan Olivia Newton-John en Physical... Of Viskop. Physical dus. Willem zegt Work That Body van Diana Ross. Bernard kwam met Jasperine de Jong en de Wandelclub. Zo eentje die je niet heel vaak hoort. Geke kwam met Rudy Karel samen een straatje om. Vond ik ook een hele mooie. Willemijn dacht aan twee, namelijk Working 9 to 5, natuurlijk van Dolly Parton. Of Upside Down van Vanessa. Heel lekker. Frank, Herman van Veen en opzij. Nou ja, als je hard aan het rennen bent buiten... dan wil je natuurlijk dat iedereen opzij gaat. Piet dacht aan een hele mooie van Del Shannon en Runaway. Toch? Ja, uit de 60's zegt hij er nog bij. Maar deze kwam verrassend binnen. Door David, door Frederik, door Tom en door Raven. En het is goed bedacht. Want je hoort hem niet heel vaak. Dus waar je ook bent... werk je even lekker in het zweet met de 3 Degrees. En de Runner. Hier bij NH.

0: Dit is toch wel even genieten, hè, of niet? Dankjewel hiervoor. Prachtige plaat, lekker sporten, lekker bewegen. Ik ben een beetje buiten adem ervan, maar dat geeft ook helemaal niets. Bijna 2:30, zo dadelijk het nieuws met Barbara. En heb ik al zo een plaat die in eerste instantie geïnspireerd is door een horrorfilm over een seriemoordenaar. Werd helemaal omschreven, dus anders gemaakt, voor een nummer over een gepassioneerde danseres. Snap jij het nog? Nou, je hoort hem zo.
1: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
3: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Ik ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
13: Ik ben Dea uit Zaandam.
14: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee.
0: Het is 3:01. In Bentveld is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De nachtsluiting voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen op het Amsterdam-Rijnkanaal is uitgesteld tot komende donderdagavond. Na overleg met de sector heeft Rijkswaterstaat besloten om eerst naar alternatieven te kijken. Er is veel kritiek op die nachtsluiting. Het zou namelijk gaan om tientallen schepen per nacht die geweerd gaan worden. De reden is dat Rijkswaterstaat kampt met een personeelstekort, waardoor er te weinig scheepvaartbegeleiders zijn. Nou, de Koninklijke Binnenvaart die noemt de maatregel disproportioneel en onvoldoende onderbouwd. Juridische stappen worden overwogen. Kickbokser Badr Hari is vanochtend in Amsterdam aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. De advocaat van Badr Hari bevestigt het nieuws na eerdere berichtgeving door de Telegraaf. Ja, wat er precies is voorgevallen, dat is niet bekend. Wel is duidelijk dat om 9:00 vanochtend een man is gearresteerd aan de Van Leijenberglaan. Dat is in Buitenveldert. Ja, in 2025 werd Badr Hari aangehouden op verdenking van het mishandelen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg toen een taakstraf en ook een gebiedsverbod. En in 2012 kreeg hij een 1/2 jaar cel vanwege de zware mishandeling van een zakenman bij het Sensation White, een evenement in de Arena. Tijdens een grote zoekactie in de duinen bij Overveen gisteren is uitgebreid gezocht naar een 47-jarige man uit Haarlem. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De man wordt nog steeds vermist. Sinds afgelopen zondagavond is hij spoorloos. Hij is te herkennen aan zijn grijze grote baard en hij is lopend op pad gegaan. Ja, mogelijk is hij dus richting het duingebied van Overveen-Bloemendaal gegaan. Het treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam-Sloterdijk ligt op dit moment stil. Het is nog niet duidelijk tot hoe lang dat duurt. Misschien nog tot het einde van de middag. Het heeft te maken met een aanrijding eerder vandaag. Wat er precies is voorgevallen, is niet bekendgemaakt. Hou de berichtgeving op het spoor dus goed in de gaten. En een acteur uit de serie Mokromafia is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur... voor 2 geweldsincidenten op voetbalvelden. Ook moet hij schadevergoedingen betalen aan de 2 slachtoffers. Bij het eerste incident sloeg hij tijdens een wedstrijd een man met een vuist, met zijn vuist in het gezicht. En het jaar daarna raakte hij als toeschouwer bij een voetbalwedstrijd betrokken bij een tweede incident. Hij sloeg een keeper met een motorhelm.
0: Nou ja, weet je wat je vaak ziet bij acteurs, is dat als ze in de method gaan. Hè, dat betekent dat je dus een rol helemaal naar jezelf toe trekt en het vervolgens gaat leven. Dat je soms niet meer precies weet wat werkelijk is en wat film is.
15: Ja, maar jij bent ook acteur.
0: In de toneelschool afgerond, ja. Helemaal. Goed, ja. Gevolg. Nee,
15: ik bedoel dat je zo inleeft dat je, ja, die eigenschappen die je misschien ergens aanwezig hebt, ja, latent in jezelf.
0: Ja, die vergroot je helemaal uit. En dan vervolgens kun je soms niet meer zien wat echt is en wat niet is. Neem niet weg dat dit heel vervelend is en dat hij dat ook niet goed heeft gedaan en dat hij daar dus voor bestraft is, allemaal prima. Maar ik kan me voorstellen, neem een Heath Ledger, neem een Sean Penn, die grote acteurs die dan in een rol duiken en vervolgens niet meer doorhebben wat echt is en wat niet echt, ja, is. En als er dan maar dit gebeurt, bam!
15: Ja, dan slaat het vlam van. Ik moest aan denken dat ik laatst met mijn zoon even aan het facetimen was.
0: Ja.
15: En dat hij zei, mam, je praat als een verslaggever.
0: Oh,
15: hè?
0: Ja. Heb maar ik ook. Goed. Ik sta bij, ja, de Albert Heijn. Hey, hartstikke fijn dat je er luistert. Ik wil heel graag even mijn bonuskaart gebruiken. Dat doe ik dan.
15: Gekkigheid hier. Nou goed, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Maar gezellig dat het,
15: ja,
0: is.
15: Toch, man.
0: Dat wil ik zeggen. Ga ik voor het weer naar onze enige echte Jan Visser om te vragen hoe het weer wordt vanmiddag, Jan?
16: Vanmiddag is het droog en zijn er flinke perioden met zon. Afgewisseld door een beetje bewolking.
0: Dat is mooi.
16: De temperatuur komt uit op 21 graden en de wind is matig uit het westen. Ook vanavond opklaringen. In de nacht naar woensdag neemt de kans op een bui toe. Woensdag overdag is er af en toe zon, maar er kan ook een bui vallen. In de avond gaat het van het westen uit af en toe regenen. Wordt morgen maximaal zo'n 20 tot 21 graden. De wind is west en matig. 'S Avonds aan de kust en op het IJsselmeer een krachtige zuidwestenwind.
0: Jan, dankjewel. Kijk ik nog even naar de situatie op de weg in Noord-Holland. Met dank aan de ANWB. Even zien. De A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens staat 7 minuten vertraging. En wat NS betreft, de toestand op het spoor heb ik geen melding. Dus nou ja, ik hoop dat alles lekker rijdt. Krijg

0: Dat is mooi, hè? Even de liefde vieren. Raccoon bij NH en Love You More.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: En dan is het nu tijd om jouw stem te laten horen. Het vertrouwde recept hier bij Goedemiddag is het moment namelijk gekomen om te stemmen in het rondje van het huis. Nou, neem ruim, want ik heb namelijk twee liedjes voor je uitgekozen. Een keuze A en een keuze B. En mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Ik zou het gezellig vinden als je meestemt. En dat kan natuurlijk via het bekende nummer 088-850-51-52. Dus twee liedjes, rondje van het huis, zo simpel is het. Ik heb voor jou voor keuze A de titelsong van Big Brother. Kun je dat nog herinneren? Han van Eyck met Leeuw.

is een heel mooi liedje, vind ik dat. En zeker ook de boodschap. Leef dus, Han van Eyck. Dat is keuze A uit 1999. Of kies je toch liever voor keuze B, Jason Mraz en zijn Make It Mine?

Make It Mine dus, Jason Mraz, dat is keuze B. Die kwam 10 jaar later uit in 2009. Nou, dat gaat dus spannend worden. Even die muzikale teletijdmachine in. Waar heb je zin in? Wat ga jij kiezen? Wat wil je liever horen? Gaan we naar 1999? En wordt het jouw keuze voor plaat A, de titelsong van Big Brother, Han van Eyck, met Leef? Of gaan we naar 2009 en kies je toch liever voor plaat B, Jason Mraz en zijn Make It Mine? Laat het me weten. 088-850-51-52. En ik geef je 2 platen de tijd om te reageren. Met een appje 088-850-51-52. Krijg je, terwijl je nu aan het nadenken bent, moeilijk hè, even wat vurige inspiratie van Dan Hartman van me. Dit is zijn Relight My Fire. De Fix.

0: De trein als metafoor voor een nieuwe liefde. Terwijl je er misschien helemaal niet klaar voor was. Maar ja, die trein gaat voort en jij hebt je maar over te geven. Stella Lefty onderging het voor je en was even jouw muzikale machinist met haar Boston bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, dankjewel voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had twee liedjes waar je uit mocht kiezen. Even reizen in de muzikale teletijdmachine. Want we gingen naar 1999. En werd het dan jouw keuze voor plaat A, Han van Eyck met Leef? Of gingen we toch naar 2009? Of gaan we dan naar 2009? En koos je toch liever voor de plaat B, Jason Mraz en zijn Make It Mine. Waarvan Gerrit zei, die heb ik nog nooit gehoord. Dus ik hoop dat het die wordt.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, de meeste stemmen. 95% kiest voor keuze A. Sorry, Gerrit. Jason Mraz komt later een keertje. Maar dit is de titelsong van Big Brother door Han van Eyck. En dankzij jou gekozen hoor je hem nu. Leef. Niemand.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Ik ben Sammy en kom uit Oudekerk aan de Amstel.
5: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
6: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Oudorp.
7: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 1 minuut over 3. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De nachtsluiting voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen op het Amsterdams Rijnkanaal. Die nachtsluiting is uitgesteld tot komende donderdagavond. Er is namelijk veel kritiek op. Rijkswaterstaat gaat nu eerst mogelijke alternatieven onderzoeken. Haarlem is aangewezen als een van de plekken waar versneld nieuwe huizen moeten komen. In Schalkwijk moeten dan zo'n 5.000 tot 6.000 nieuwe woningen komen. En een acteur uit de serie Mokro Mafia is veroordeeld tot een taakstraf voor 2 geweldsincidenten op voetbalvelden. Ook moet hij schadevergoeding betalen aan de 2 slachtoffers. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Goedemiddag.

0: er staat iets te gebeuren. Afgelopen zondag deelde zij een foto op Instagram. Haar ogen met rood licht en de tekst Coming Soon. En zij presenteerde zich vanaf nu, tenminste op die Instagram-account en de site, als Miley. En dus niet meer met haar achternaam. Ja, of ze voortaan als Miley door het leven zou gaan, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar je hoorde in ieder geval wel haar flowers bij NH.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: Een recht goedemiddag Noord-Holland. Het is 13 minuten over 3. Dit is je dinsdagmiddag van NH, tweede uur. Francis hier. Recept is ook dit tweede uur heerlijk hetzelfde. Lekkere muziek terwijl je aan het werk bent, thuis aan het rommelen of onderweg. Nou, waar dan ook met de radio aan. En dat niet alleen, maar ook. En dat is altijd wel onwijs gezellig. Het is er namelijk tijd voor.
3: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Inderdaad, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Voor de NH verjaardagskalender. Ik heb mijn fluitje van de cent van Bart Slim er weer bijgepakt. Het is 1 september vandaag. En Heike uit Schagen is jarig. En viert dat ze 58 lentes jong is. En zo is het. Wolter blaast 69 kaarsjes uit. Gefeliciteerd. En actrice Jelka van Houten gaat een nieuw levensjaar in. En ook voor jou. En zo is het. Ik wens je van harte.
3: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: En zet jezelf nou ook bij ons op die kalender. Hè? Appen kan via 088 850 51 52 of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Gefeliciteerd!
3: Van harte gefeliciteerd.
0: En omdat je jarig bent, een muzikaal cadeautje van El Giro. Ah, die komt veel met zijn stem, joh. Mega funky, ik hou mijn mond. Ja, kom er maar in, El. Dit is zijn Roof Garden.

0: Nou, je kunt wel zeggen dat hij een mengelmoes is van vele culturen. Geboren in Zuid-Afrika, maar al jaren woonachtig in Nederland. En daarbij ook nog eens groot liefhebber van moderne popmuziek en classic rock. En dat hoor je allemaal lekker terug in het nummer. Zijn nieuwste plaat, Sven Seliers bij NH. En Somebody New.
1: 19 toe. 19 toe.
2: Toen.
0: Ik ga jou even meenemen 36 jaar terug in de tijd. Naar het jaar 1990. Het is het jaar dat op 11 februari Nelson Mandela na 27 jaar gevangenschap wordt vrijgelaten in Zuid-Afrika. En vervolgens, was heel bijzonder, kwam hij naar Amsterdam en stond hij op het bordes van de stad Schouwburg voor een enorme menigte op het Leidseplein en sprak de toehoorders toe.
3: Daar is hij dan! Our people who have struggled for 3 centuries to become free are now convinced that the moment of freedom is not 5 years hence, is not 4 years hence, it is now.
0: Dat is ongelooflijk, bijna niet te verstaan. Maar het staatsbezoek vond plaats in de periode dat het apartheidsregime in Zuid-Afrika op zijn einde liep. En samen met zijn vrouw Winnie Mandela bracht hij dus hulde aan de steun vanuit Nederland. Nou, mocht je net je radio hebben aangezet, ik nam je even mee terug naar 1990. En luister je toen op deze datum in dat jaar naar de radio, was dit dus een hele grote hit. We maakten kennis met de zangeres met haar beroemde whistle-register. Extreem hoge zangtechniek die haar handelsmerk zou worden. Terug in de muzikale teletijdmachine naar 1990. Het is Mariah Carey bij NH. En haar debuutsingle, Vision of Love.

Mariah Carey bij NH. Nog 115 dagen. En dan gaat ze weer helemaal los met All I Want For Christmas Is You. Maar zover is het nog niet. Het is bijna 3:30. Zo dadelijk het nieuws uit onze provincie met onze eigen Barbara. En dat hoor je dan samen met het anthem voor iedereen die droomde van een carrière in de kunsten. Wat dat is, dat hoor je zo na het nieuws van 3:30.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Ik ben Heiko uit het druisende Velsenoord.
9: Wij zijn Lois Leen.
10: En wij komen uit Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is half 4 in Zandvoort, is het 19 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara?
13: Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
13: Ja, de nachtsluiting voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen op het Amsterdams Rijnkanaal. Die nachtsluiting is uitgesteld tot komende donderdagavond. Na overleg met de sector heeft Rijkswaterstaat besloten om eerst alternatieven te onderzoeken. Er is namelijk veel kritiek op die nachtsluiting. Het zou gaan om tientallen schepen per nacht die geweerd gaan worden. De reden is dat Rijkswaterstaat een personeelstekort heeft, waardoor er te weinig scheepvaartbegeleiders zijn. Nou, de binnenvaart noemt de maatregel disproportioneel en onvoldoende onderbouwd. En er worden ook juridische stappen overwogen. Treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk heeft lange tijd stilgelegen vanochtend vanwege een aanrijding op het spoor. Die aanrijding was ter hoogte van Halfweg. Bij het incident werden meerdere hulpdiensten opgeroepen. Wat er nou exact is voorgevallen, dat blijft nog onduidelijk. Duidelijk is dat er tot 2:30 geen treinen op het traject reden. En of het nu allemaal weer loopt zoals de bedoeling is, dat moet je even checken via de NS. En tijdens een grote zoekactie in de duinen bij Overveen gisteren blijkt uitgebreid gezocht te zijn naar een 47-jarige man uit Haarlem. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De man wordt nog steeds vermist. Sinds afgelopen zondagavond is hij spoorloos. Hij is dus voor het laatst gezien in Haarlem. En hij is te herkennen aan de grote grijze baard en hij is lopend op pad gegaan. Politie.nl heb je meer informatie te vinden. Kickbokser Badr Hari die is vanochtend in Amsterdam aangehouden. Verdenking van bedreiging en belediging. De advocaat van Badr Hari bevestigt het nieuws naar eerdere berichtgeving van De Telegraaf. Wat er precies is voorgevallen is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat hij om 9:00 vanochtend is gearresteerd op de Van Leijenberglaan. Dat is in Buitenveldert. In 2025 werd Badr Hari ook aangehouden. Dat was op verdenking van het mishandelen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg toen een taakstraf, een geldboete en een gebiedsverbod. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion die demonstreerden vanmiddag in Den Haag bij de Hofvijver. Zo'n 20 actievoerders stonden met spandoeken in en om het water. Geen cent naar Tata Steel stond erop. Ook werd er symbolisch 2 miljard euro in het water gegooid. Dat is het bedrag dat het staalbedrijf mogelijk als subsidie krijgt om te verduurzamen. In het najaar hakt de Tweede Kamer hierover de knoop door. Ja, de demonstranten zouden afkomstig zijn uit het hele land. De politie beëindigde de demonstratie snel, want dat mocht daar niet. Er is niemand aangehouden.
12: Maar gooiden ze nou echt allemaal geld in die Hofvijver? Dat kun je een enorme wens doen.
13: Ja, inderdaad. Het was 2 miljard, maar niet de echte 2 miljard, hè?
12: Ja, maar goed.
13: Symbolische wel. 2 miljard.
12: Symbolische 2
13: ja,
12: miljard.
13: Dus of er daar ook een wens bij kan. Ja, ze hebben vast een wens voor een groenere wereld gedaan.
12: Dat zou een hele goede zijn. Ja, dat vind ik wel. Een soort Trevi-fontein, maar dan in Den Haag. Ik vind het fantastisch.
13: Oké, nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
12: Barbara, dankjewel. En dan kijk ik Jan Visser even aan, lief aan om te vragen hoe het weer is vanmiddag, Jan.
7: Vanmiddag is het droog en zijn er flinke perioden met zon.
12: Dank je.
7: Afgewisseld door een beetje bewolking. De temperatuur komt uit op 21 graden en de wind is matig uit het westen. Ook vanavond opklaringen. In de nacht naar woensdag neemt de kans op een bui toe. Woensdag overdag is er af en toe zon, want er kan ook een bui vallen. In de avond gaat het van het westen uit af en toe regenen. Wordt morgen maximaal zo'n 20 tot 21 graden. De wind is west en matig, 's avonds aan de kust en op het IJsselmeer een krachtige zuidwestenwind.
12: Jan, dankjewel. Dan heb ik via de ANWB nog wat vertragingen op onze wegen in Noord-Holland. De A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 14 kilometer, 14 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweer. 8 minuten, dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En ik heb voor jou heel even gekeken op de site hoe het zit met het reizen tussen Amsterdam Centraal en Haarlem. Volgens de site rijdendetreinen.nl is er een treinstoring. Nou, heel veel sterkte als je vaststaat, krijg jij van mij Irene Cara en Fame.

0: Ik zit even te kijken, want Christian die zegt... we zijn lekker aan het klussen in ons nieuwe huis. Hier op Texel. Er wordt ondertussen wat klusgeluiden. En we hebben NH aan, hartstikke fijn. En Anneke had opeens heel veel zin in Craig David. Muzikaal dan, hè, muzikaal. Want tenminste, daar ga ik vanuit. Hoe dan ook, met plezier voor gezorgd, Anneke. Craig David en Walking Away bij NH.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, doe dus net als Anneke, want het is er weer tijd voor het vertrouwde recept hier bij Goedemiddag. Het is nu het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Neem ruim. Ik heb namelijk twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A, keuze B. En mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? En ik zou het super gezellig vinden als je meestemt. En dat kan dan via 088-850-51-52. Ik heb twee nummers voor je uitgekozen. Ik vind ze echt te gek. En ik kan niet kiezen. Dus ik laat het helemaal aan jou. Ik heb voor keuze A Imagination and Just an Illusion. Ja, ja, ja, ja, ja. Keuze A, dus 088. 51, 52, geweldige plaat. Maar misschien denk je wel, ik ga voor keuze B. En die is ook zo goed. Toto, Hold the Line.

Mercedes. Hold the line. 088-850-51-52. App even A of B naar dit fantastische nummer. En het is helemaal jou. Imagination en Just an Illusion, dat is keuze A. Of is het Toto en Hold the line, keuze B. Ik geef het je maar te doen, hoor. Het is een duivels muzikaals dilemma. Ik weet het echt niet, maar jij mag kiezen.

dus. Imagination, Just Illusion, keuze B, Toto, Hold the Line. Twee platen de tijd. 088, 850, 51, 52. Bente komt eraan in 3, 2, 1. Maar eerst In Excess.

0: Ja, fantastisch. Lekker energiek. Aftellen met Bente. 3, 2, 1, let's go.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: En dankjewel hoor voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ja, er komen nog bellers binnen, maar ik ga nu toch echt bekendmaken welke er heeft gewonnen. Want het is ongelooflijk. Je kon namelijk kiezen uit twee fantastische liedjes die ik had uitgekozen. En die ik allebei echt gek vind. En ik kon niet kiezen, maar dat mocht jij dus doen. Keuze A, Imagination en Just an Illusion. Of had je toch liever keuze B, Toto en Hold the Line. Nou, de lijn die is helemaal gesloten.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Inderdaad. Keuze B. 85% kiest voor Toto. Zometeen na het nieuws van 4 uur tijd voor vandaag de dag met de geweldige Dennis Oebé en net zo geweldige Koen Buchter. En wij spreken elkaar morgen weer om 2 uur. En wens ik je voor nu een hele fijne dag.

0: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
4: Pelligrini verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
5: Ik ben Martijn.

0: Het is 4 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De gemeente Enkhuizen maakt zich zorgen over de Markerwaarddijk die dichtgaat voor zwaar verkeer. De sluiting zou de regio economisch hard raken en voor meer verkeersdruk zorgen. Tijdens een grote zoekactie in de duinen bij Overveen is uitgebreid gezocht naar een 47-jarige man uit Haarlem. De man wordt nog steeds vermist. En een nachtsluiting voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen op het Amsterdam-Rijnkanaal. Die nachtsluiting is uitgesteld. Er is namelijk veel kritiek op. Rijkswaterstaat gaat nu eerst alternatieven onderzoeken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Mevi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
0: De ANWB Verkeersinformatie dan. Op dit moment zijn er 7 vertragingen. Dit zijn de 2 opvallendste. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Burgerveen. Daar staat een kapotte vrachtwagen en daardoor is je vertraging daar 8 minuten. En de laatste, de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Lunette. Door een ongeluk daar 10 minuten. Weg is inmiddels weer vrij.
3: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
6: Vandaag de dag.
7: Met Dennis Hoebee.

Ja, de briljante Paul Weller. Hij begon zijn carrière in deze band. The Jam had een grote hit met The Town Called Mellis. Uiteindelijk besloot hij dat hij The Jam niet meer leuk vond. Richtte de Style Council op, had het grote hit met Shout to the Top. En uiteindelijk maakte hij in de jaren 90, en dat doet hij eigenlijk tot op de dag van vandaag, mooie kleine liedjes zoals You Do Something to Me. Een driestapscarrière zou je kunnen zeggen voor Paul Weller. Je hoorde The Jam en The Town Called Mellis.

0: september, Koen. Het is zo snel gegaan, hè, het jaar tot nu toe.
1: Het is ongelooflijk. Het is nou nog niet zo dat de bladeren aan het verkleuren zijn, maar we gaan wel langzaam maar zeker weer richting de herfst.
0: Nou, richting de kerst ook, zou ik willen zeggen. Lekker met z'n allen straks weer om de kerstboom en nadenken over de goede voornemens, oud en nieuw. Het komt allemaal weer aan. Ik zie Barbara kijken, die denkt, alsjeblieft, hou op,
2: zeg. Ja, ik vind het zo deprimerend dat je daar nu al over begint.
0: Ja, maar ik kijk wel uit naar die periode, eerlijk gezegd. Ja, ik vind het wel gezellig, hoor.
1: Ja,
0: jij ook, hè?
1: Ja, ik vind het gezellig met mijn familie.
2: Ik wil die zomer gewoon nog zo lang mogelijk vasthouden.
0: Nou ja, het is 1 september. Vaak hebben we de laatste jaren in Nederland nog een, wat je noemt, Indian summer. Dus de kans dat we nog even een paar keer lekker in de zon kunnen zitten, misschien de barbecue nog wel een keer kunnen aansteken, is best aanwezig. Maar 1 september is 1 september, eerlijk is eerlijk. En die maand gaan we dan ook maar meteen vieren. Ik zou bijna zeggen, laten we Earth, Wind & Fire met september gaan draaien. Lijkt me toepasselijk, maar misschien bewaren we die voor later deze week. Deze dag in 1939 is niet per se een van de mooiste dagen uit de geschiedenis, want het is namelijk het begin van de Tweede Wereldoorlog. Duitsland valt op deze dag in 1939 Polen binnen, waarna Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog verklaren aan Nazi-Duitsland. Ja, hoe dat is afgelopen, dat weten we denk ik allemaal wel. Vandaag wel een mooie dag voor muziekliefhebbers, want in 1887 is het de Duits-Amerikaanse uitvinder Emil Berliner die het octrooi aanvraagt op de grammofoonplaat. En ik heb toevallig, ik zie Bar al kijken, maar ik ben toevallig net even langs de platenzaak geweest. Ik heb twee nieuwe LP's gekocht. De nieuwe Alex Warren is afgelopen vrijdag uitgekomen. Heb ik gehaald en ik heb een plaat van James Taylor gehaald.
1: Mooi.
0: Fantastisch. Maar ja, dat is dus wel allemaal aan deze man, Emil Berliner, onthoud zijn naam, te danken dat we dit kunnen doen.
1: Ja.
0: Verder, vandaag in 1985 is er een Frans-Amerikaans team dat het wrak van de Titanic ontdekt op de bodem, 3800 meter diepte op de bodem van de Atlantische Oceaan. Het schip verging natuurlijk in de nacht van 14 op 15 april 1912. En een verhaal dat nog steeds tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreekt natuurlijk. Heb jij die film ooit gezien?
1: Ja, zeker. En ik heb zelfs een keer met mijn vriendin op een schip zo gestaan en zei ze, mag ik dat momentje uit Titanic beleven? Weet je, daar helemaal aan de voorkant.
0: Armen
1: wijd spreiden.
0: Ja. Oh, wat romantisch.
1: Ja, dus ik vind het helemaal niet zo erg dat die Titanic ooit zonk.
0: Jij voelt je wel een beetje Leo DiCaprio ook sinds die tijd natuurlijk.
1: Het levert ook mooie kunst op en mooie films.
0: Nou ja, inderdaad, als je ook maar op een roeibootje staat. Ik heb dat ook wel, hoor, dat gevoel. Dat ik dan meteen voorop wil gaan staan, armen wijd. En dan dat Titanic gevoel. En Celine Dion zingen natuurlijk.
1: Ja,
0: dat hoort er wel een beetje bij. Vandaag, op deze dag jarig, Ruud Gullit. Voetballer, natuurlijk. Hij is 64 geworden. Beste leeftijd. Gloria Estefan is ook jarig. 69 kaarsjes uitgeblazen. Zo. En wat dacht je van Barry Gibb? De charismatische zanger van de Bee Gees. Zoveel successen op zijn naam staan. 80 kaarsjes mocht hij uitblazen vandaag. En Sanne Wallis de Vries ook jarig. Zij is onder andere bekend van Kopspijkers. En speelt met verve de rol van Beatrix. Dat zal altijd aan haar blijven plakken. Hè. Hoe zij Beatrix deed was fantastisch.
1: Geweldig.
0: 55 jaar geworden. Eigenlijk allemaal van harte gefeliciteerd vanaf deze plek natuurlijk. Wij gaan het straks over schoolreisjes hebben. Want steeds meer ouders hebben namelijk moeite om de eigen bijdrage voor een schoolreisje te betalen. En daarom komt zo'n uitje op veel scholen onder druk te staan. Daarom hebben we een stelling. En die stelling is, onderwijsinstellingen zouden meer prioriteit moeten geven aan het organiseren van die schoolreisjes. Nou, daar kun je over meepraten. Heb je daar een mening over? Heb je misschien herinneringen aan jouw schoolreisje? Hoe was dat toen jij klein was? Meld je vooral eventjes en bemoei je ermee via 088 850 51 52.

0: 2010 geleden wilde niemand eraan in Nederland. Maar langzaam maar zeker wordt het een steeds groter genre country muziek. Ella Langley is daar hofleverancier van. Grote hit momenteel, Choosing Texas. En als je in de hoofdstad woont, dan kun je op steeds meer plekken ook line dansen. Want dat is helemaal in en dat is helemaal hot. En iedereen vindt dat leuk en gezellig. En dat komt uit Amerika. En dan doe je dat op deze muziek. Choosing Texas dus van Ella Langley.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, ik weet niet of jij regelmatig naar de kapper gaat, Koen.
3: Ik denk allebei niet, hè? Wij hebben allebei niet zoveel haar meer. Of
0: nou ja, mijn ervaring leert dan eigenlijk dat je vaker moet. Ja. Want ik probeer dat heel kort te houden. Dus ik zit nu eigenlijk wel op het punt dat ik dat heel erg te lang vind.
3: Ja.
0: Dus, maar goed, als je graag naar de kapper gaat, dan kun je gewoon naar de doorsnee kapper gaan. Maar je kunt ook naar een award-winning kapper gaan.
3: Oh, wow.
0: Daarvoor moet je bijvoorbeeld naar, even kijken, waar is dat? In
3: volgens mij is het in Alkmaar.
0: In Alkmaar, ja. Want daar kan je namelijk bij Marleen Bosman terecht. Marleen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt wel even een prestigieuze prijs binnen weten te halen, hè?
4: Ja, dat heb ik zeker, ja.
0: Ja, welke prijs heb jij gewonnen?
4: Ik heb vorige week maandag de One Shot Hair Award gewonnen in de USA.
0: Ja, wow. Nou denken misschien de mensen die dat nu horen, die denken, ah, prima, One Shot Hair Award, hartstikke leuk prijsje. Maar dit is de Oscar onder de kappersprijs, hè?
4: Ja, dit is wel een serieus prijs, ja. Dit wordt gewoon wereldwijd, gaan daar duizenden inzendingen naartoe.
3: Wauw.
4: Ik had mijn avant-garde collectie daar dus ook heen gezonden.
0: Ja, en
4: ja, die werd in juli tot top 25 al geroepen. En vorige week tot winnaar.
0: Ja, nou, winnaar. Maar dan doen er dus echt ongelooflijk veel mensen mee. Amerika is natuurlijk het land van de onbegrensde mogelijkheden. Hollywood, New York, allemaal onderdeel van Amerika. De grote filmwereld, de modewereld. Ja. Alles komt daar samen. En zij hebben naar jouw kapsels, jouw creaties gekeken. En gedacht, nou, deze Marleen, die heeft het mooi voor elkaar. Dat is de beste van de wereld.
4: Ja, bam, kennelijk.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat inmiddels de Rolls Royces op de oprit staan.
4: Ja, ja, zeker. Drie stuks.
0: Drie stuks inmiddels, ja, dat gaat lekker zo natuurlijk. Maar serieus, hangt daar een grote prijs aan of niet?
4: Nee, dat is echt een award die je wint. Dat is erkenning en vooral natuurlijk naamsbekendheid.
0: Ja.
4: En verder is dat een heel mooi beeldje wat wordt opgestuurd. Want ik ben daar niet naartoe gegaan. Naar Wikken en Wegen besloot ik om niet te gaan. Omdat er een collega afscheid nam bij ons.
0: Oh,
4: en ik dat ook heel belangrijk vind. Dus de award wordt opgestuurd.
0: Nou,
4: maar en verder is dat gewoon eeuwige roem.
0: Ja, maar goed. Allereerst, waar was het?
4: In Fort Lauderdale.
0: In Fort Lauderdale, aan de oostkust,
4: ja, bij Miami.
0: Ja, precies, in Florida is dat. Ja, ja. Dat lijkt me een mooie plek, maar 6 uur vliegen is dan wel veel. Maar goed, deze prijs heb je en deze titel heb je ook. Ik kan me wel voorstellen dat het indirect gevolgen voor je heeft, voor je carrière.
4: Ja, kijk, wat je ziet in de kappersbranche is dat je, hè, daardoor je naam komt gewoon meer op de kaart. Plus dat wij een hele mooie, al druk bezochte salon hebben in Alkmaar trouwens.
0: Ja.
4: En dat is al deze week en ook vandaag stond er een groot stuk in de krant. De reacties zijn overweldigend. Dat is echt fantastisch. Felicitaties en de bloemen en noem allemaal maar op. Dus dat heeft natuurlijk effect op je klantenkring, die sowieso ook heel trots op je zijn.
0: Ja.
4: En ja, als ik zou willen, kun je natuurlijk ook bladen gaan benaderen of misschien wel firma's om daarvoor te werken. Maar dat heb ik eerlijk gezegd vroeger al gedaan. Dus dat is niet per se meer mijn ambitie.
0: Nee, maar is het wel zo dat het andersom al zo is? Want ik kan me voorstellen dat de eerste BN'ers wel bij jou aan de telefoon hebben gehangen en gezegd, hey, maar Marleen, ik ben wel eens bij je in de salon geweest, maar kan je misschien eventjes nu bij je privé gaan knippen? Want ik heb binnenkort een uitreiking of ik heb binnenkort een première.
4: Ja, nou ja, dat is nog niet per se zo. Dat komt omdat ik zelf ook behoorlijk salon-minded ben. En ik wil niet continu mijn winkel uit zijn, zal maar zeggen. Dus ik denk, als ik dat zou zoeken, dan kom je daar natuurlijk wel.
0: Ja.
4: Maar dat is dan weer niet per se. Ik vind iedereen zanger leuk om te doen. Dus daar hoef je niet per se een BN'er voor te zijn.
3: Wat ik me afvraag, wat heb je eigenlijk gemaakt waar je deze prijs mee hebt gewonnen?
4: Ja, ik heb een avant-garde collectie. Een avant-garde houdt eigenlijk in dat niet draagbaar haar, maar dat is het haar verheven tot kunst.
3: Oh ja.
4: En die collectie, mijn inspiratie was de klassieke abdus, dus de opsteekkapsels in geometrische vorm. Ah, ja, het klinkt misschien
0: Grace Kelly en zo.
4: Nou ja, soortachtige, hele grote knot, echt een huge, huge paardenstaart. En dat wordt allemaal vastgelegd op foto's. En dan is natuurlijk de fotograaf waarmee je werkt natuurlijk heel belangrijk. En wij hadden, althans ik had de eer om met fine art fotograaf Bastiaan Wout te mogen werken.
0: Kijk. Dat is ook niet de minste, hè?
4: Dat is niet de minste. Dus dat is natuurlijk ook wel even alle credits daar, hè? Ik bedoel, ik heb de concepten bedacht en noem maar op. Maar de samenwerking is natuurlijk ook waar het om gaat.
0: Het moet wel gewoon gepresenteerd worden. Maar ze waren er in Amerika, in Fort Lauderdale, waren ze ervan onder de indruk. Dus wat dat betreft. Is het nou zo dat... hoe lang ben je met die creatie bezig geweest om het zeg maar goed op de foto te krijgen?
4: Nou ja, de fotoshoot aan zich, dat duurt een dag. Alleen de creaties die je dus maakt, dat zijn natuurlijk volledige kunstwerken. Pruiken als het ware, maar dan heel groot. Sculpturen eigenlijk meer. Daar ben je wel echt een aantal avonden en weekenden mee bezig. Maar in je hoofd ben je er al een paar maanden mee bezig.
0: Ja, tuurlijk.
4: Wat ga ik maken? Hoe ga ik het maken?
0: Ja.
4: En dan moet je het ook nog maken.
0: Ja, precies. Maar goed, dat is allemaal goed gelukt. En je bent, nogmaals Marleen, je bent de beste van de wereld. Ik kan me voorstellen dat je nog even een paar keer met je ogen moet knipperen om je dat te realiseren.
4: Dat is ook wel een beetje gek, ja.
0: Ja, nou, wel, ik denk wel terecht. En als ik jou zo hoor, dan denk ik, er is niemand die het meer verdiend heeft dan jij, want de passie straalt er vanaf. We komen allemaal graag een keer bij jou in de salon.
4: Ja, nou, doe.
0: Lijkt
4: doe.
0: Me hartstikke leuk in Alkmaar. Marleen Bosman, dank je wel. Gefeliciteerd.
4: Heel graag gedaan. Dank je wel, jongens.
0: De beste van de wereld. Heerlijk om even met jou te praten. Dank je wel. En we komen binnenkort een keer kijken. De, hoe heet dat ding? De One Shot Hair Award.

0: You're the First, the Last, My Everything hoorde je bij NH. Schoolreisjes gaan we het over hebben. Ik denk dat iedereen in zijn leven wel een mooie herinnering heeft aan de schoolreisjes. Maar ze komen een beetje onder druk te staan, omdat steeds meer ouders moeite hebben om de eigen bijdrage te betalen. Ja, waar zo'n schoolreisje toch mee georganiseerd wordt. Het resultaat daarvan is dat of de schoolreisjes worden afgelast, of ze worden steeds kariger. Waar het eerst met z'n allen lekker een dagje naar de Efteling was, is het tegenwoordig een wandeling op de Veluwe. Maar ja, het idee is natuurlijk nog steeds wel hetzelfde. Het blijft heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind om zo'n schoolreisje wel te kunnen doen. En om ook buitenschoolse activiteiten te hebben met de kinderen uit de klas, met de leerkracht. Nou ja, Koen, jij hebt zelf kinderen. Volgens mij 3, heb je me gisteren verteld. Hoe is dat bij jou thuis met jouw kinderen?
1: Ja, ik heb 3 dochters. Ik ben zelf ook een keer als vrijwilliger meegegaan op zo'n uitje. En dan zie je ook dat die kinderen op een hele andere manier zich tot elkaar verhouden. Dat ze heel veel plezier hebben. Ik snap ook het sociale aspect. Maar ik merk ook dat je als ouder steeds meer moet betalen voor die vrijwillige ouderbijdrage. En dat kan ook wel eens komen omdat andere ouders het dan weer niet kunnen betalen.
0: Nou, we gaan het daar uitgebreid over hebben. Wil je erover meepraten, dan ben je bij deze van harte uitgenodigd. We hebben er een stelling aan gehangen. Onderwijsinstellingen zouden meer prioriteit moeten geven aan het organiseren van schoolreisjes. Misschien wel helemaal zelf betalen. Nou ja, er is van alles mogelijk. Meld je, wat vind jij ervan? 088 850 51 52. Nogmaals, de stelling: onderwijsinstellingen zouden meer prioriteit moeten geven aan het organiseren van schoolreisjes.

0: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Ik ben Pieter uit Kastikum.
8: Ik ben Rachel en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Sven de La Wout Amsterdam.
10: Ik ben Noor en ik kom uit Geest. Thuis in heel
11: Het is 16:30 geweest in Akersloot. Is het momenteel 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. 15ers zijn aangehouden na mishandeling en beroving op klaarlichte dag in Purmerend. Het slachtoffer reed met een vriendin door de wijk Purmer-Zuid en kwam een groep van 12 mensen tegen op fatbikes. Zij achtervolgden hen en het slachtoffer voelde zich niet veilig, rende weg. Maar de groep begon hem te mishandelen. Hij kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd, ook werd hij beroofd. Nou, de politie denkt meer mensen te gaan aanhouden de komende tijd. Gemeente Enkhuizen maakt zich zorgen over de Markerwaarddijk die dicht gaat voor zwaar verkeer. De sluiting zou de regio economisch hard raken en voor meer verkeersdruk zorgen. Vanaf dit najaar mogen zware vrachtwagens niet meer over de houtripdijk rijden. Die houtripbruggen zijn zo slecht, in zo'n slechte staat, dat Rijkswaterstaat dus die zware wagens niet meer toelaat. De gemeente Enkhuizen wil sowieso dat er meer duidelijkheid komt over hoe lang dat allemaal gaat duren. En de nachtsluiting voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen op het Amsterdam-Rijnkanaal. Die nachtsluiting is uitgesteld. Na overleg met de sector heeft Rijkswaterstaat gezegd eerst nog naar alternatieven te kijken. Er is namelijk veel kritiek op die nachtsluiting. Het zou om tientallen schepen per nacht gaan die geweerd gaan worden. En de reden is dat Rijkswaterstaat kampt met een personeelstekort. En daardoor zijn er te weinig scheepvaartbegeleiders. De binnenvaart noemt die maatregel disproportioneel en onvoldoende onderbouwd. Ze overwegen ook juridische stappen. Kickbokser Badr Hari is vanochtend in Amsterdam aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. De advocaat van Badr Hari bevestigt het nieuws. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Wel is duidelijk dat hij om 9:00 vanochtend is gearresteerd op de Leienberglaan. Dat is in Buitenveldert. Nou, in 2025 werd hij ook aangehouden op verdenking van het mishandelen van zijn ex-vriendin. Toen kreeg hij een taakstraf, een geldboete en een gebiedsverbod. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
11: Dankjewel Bar, en meer nieuws voor jou vlak voor vijven. Gaan we naar Jan Visser voor het weer.
13: Vanmiddag is het droog en zijn er flinke perioden met zon, afgewisseld door een beetje bewolking. De temperatuur komt uit op 21 graden en de wind is matig uit het westen. Ook vanavond opklaringen. In de nacht naar woensdag neemt de kans op een bui toe. Woensdag overdag is er af en toe zon, maar er kan ook een bui vallen. In de avond gaat het van het westen uit af en toe regenen. Wordt morgen maximaal zo'n 20 tot 21 graden. De wind is west en matig, 's avonds aan de kust en op het IJsselmeer een krachtige zuidwestenwind.
11: Ja, de ANWB verkeersinformatie. Dan op dit moment zijn er 7 vertragingen. Dit zijn de 2 opvallendste. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Daar doe je er 15 minuten langer over. En de N307 Kampen richting Horen tussen Lelystad, Bataviastad en Boven Karspel. Vertraging ook van 15 minuten.

0: The Lessons in Love van Level 42. En iedereen die moet een beetje les hebben in zijn leven af en toe. En dat krijg je vooral op school. En laten we het daar nou vandaag over hebben.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, ik bedoel dan niet per se de liefdeslessen, want die leer je in de praktijk over het algemeen wel. Maar les in het algemeen krijg je op school. Maar het is ook belangrijk om wat buitenschoolse activiteiten te hebben. Bijvoorbeeld een lekker schoolreisje of een daguitje met z'n allen naar het museum. En ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Want steeds meer ouders hebben namelijk moeite om de eigen bijdrage voor een schoolreisje te betalen. En daarom komt zo'n uitje op scholen vaak onder druk te staan. Of hij gaat niet door, of het wordt steeds kleiner en steeds minder leuk. En ja, dat is toch wel heel erg jammer, want ik denk dat iedereen die naar school is geweest, en dat is ongeveer bijna iedereen wel,
2: zeker, ja.
0: Nou, wel goede herinneringen heeft aan zo'n dagje met de kinderen weg en de leerkracht. Nou, jij gaf net al aan, Koen, jij hebt nu zelf 3 kinderen die in de leeftijd zitten dat ze op schoolreisje gaan. En ja, ik kan me zo voorstellen dat als alweer zo'n eigen bijdrage komt, jij hebt er 3, je gezin is sowieso hartstikke duur,
2: zeker.
0: Dat je dan toch wel denkt van, oh, moeten we dat dan weer gaan aftikken?
2: Nou ja, dat was dit keer €40 per kind. En dat verschilt wel per school. Maar ik vind het toch best aardig. Want je kunt met €40 best wel wat doen. Maar het blijft een bijdrage. Want ik begrijp, de kinderen moeten ook wat eten, wat drinken. De schoolbus moet betaald worden. Het zijn natuurlijk ook best wel wat kosten die zo'n school maakt. Maar je kunt je ook afvragen, moet daar niet gewoon meer in worden geïnvesteerd?
0: Ja, en dat is ook precies onze stelling vandaag. Onderwijsinstellingen zouden meer prioriteit moeten geven aan het organiseren van een schoolreisje. Het is dus niet verplicht als ouder. Er wordt ook altijd wel een oplossing gevonden voor mensen die het echt niet kunnen betalen, om te zorgen dat iedereen mee kan. Maar juist daarom, en als dus mensen steeds minder mensen gaan bijdragen, dan gaat het totaalbedrag van de taart naar beneden.
2: Precies.
0: En dan wordt het een minder leuk uitje, of een minder ver uitje, of het wordt minder vaak georganiseerd. Hoe is dat met jou, Bar? Jij hebt kinderen die inmiddels de schooltijd, denk ik, over het algemeen wel ontgroeid zijn. Maar ik neem aan dat daar ook wel leuke dingen zijn georganiseerd in het verleden.
3: Ja, ja, zeker. Nou goed, ik heb wel een baan, zoals je weet.
0: Ja. Ja, je bent hier. Fijn dat je er bent.
2: Welkom op je baan.
0: Welkom op je werk.
3: Ja, nee, dat is fijn. Ja. En mijn man ook. Dus wij konden dat altijd wel makkelijk betalen.
0: Ja.
3: Ik weet wel, van de middelbare school, dan ging het volgens mij naar draagkracht. Dus dan de ouders die wat meer verdienden, die moesten ook het meest betalen.
0: Ja.
3: Maar ja, dat is misschien ook wel terecht.
0: Ja. Er zijn ook subsidies, hè?
3: Ja, er zijn ook subsidies. En ik weet ook dat culturele instellingen waar het schoolreisje naartoe gaat ook vaak mee betaald. Dus er wordt wel van alle kanten over nagedacht. Maar misschien is het dat vrijwillige deel ook wel een beetje gevaarlijk voor veel ouders. Want ieder mens kan dan misschien denken van, ook als je het wel kan betalen, van, oh, wacht, dat betaal ik volgende maand wel of zo. Dat je toch...
2: Ja,
3: ik bedoel, je stelt het een beetje uit.
0: Ja, dus het belang daarvan moet zeg maar onderkend worden door ouders. Dat gebeurt niet altijd. Dus zouden het misschien bij de school moeten neerleggen. En zouden moeten zeggen, ja, de school zelf moet daar echt

0: gewoon meer werk van maken. Of misschien wel op een andere manier zijn geld indelen. En op die manier ervoor zorgen dat er genoeg geld voor is. Het is best wel een lastige discussie.
1: Ja, maar mensen die het niet goed of die niet zoveel te besteden hebben, kunnen ook weer subsidie aanvragen voor die oude bijdrage. Hè?
0: Ja, nou vertelde dus Koen net wel al. Op het moment dat je dus als jonge ouder op school staat en je hebt kinderen in de leeftijd van 6 tot 12, zullen we maar zeggen, dat het op school daar ook wel over gaat op het schoolplein. Heb jij de eigen bijdrage al betaald? Is het al overgemaakt? Dus je voelt wel enige sociale druk daar, denk ik.
1: Ja, maar dat is denk ik ook wel goed. Ja, het is natuurlijk heel vervelend als je het niet kan betalen. Ja. Maar je hebt ook mensen die kunnen het wel betalen en stellen het uit. En dat is ook niet zo handig.
0: Nee, dat is ook niet handig. Nou, er is hier al best wel veel gereageerd via de appjes. Via 088-850-5152 op de stelling. Onderwijsinstellingen zouden meer prioriteit moeten geven aan het organiseren van een schoolreisje. Koen, jij hebt een beetje zitten kijken wat er zo al binnenkwam. Wat heb je gezien?
2: Ja, Marieke uit Haarlem die zegt: van mijn schooltijd herinner ik me nauwelijks iets van de lessen. Maar Artis in het schoolkamp weet ik nog precies. Dat hoort gewoon bij opgroeien. En dat hoor ik vaker als ik zo met de mensen spreek, dat toch heel veel mensen ook zeggen, ja, zo'n schoolreisje is ook gewoon belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling. Peter, die zegt bijvoorbeeld, leuk hoor, zo'n schoolreisje, maar onderwijs moet in de eerste plaats gewoon goed onderwijs geven. Dat is ook natuurlijk iets. En jij zag ook nog wat mensen binnenkomen, toch?
0: Ja, Fatima zie ik, die zegt, juist voor kinderen van ouders met weinig geld is zo'n schoolreisje belangrijk. Andere kinderen gaan in de vakantie naar het buitenland of naar pretparken. En sommige kinderen die komen bijna nooit buiten hun eigen wijk. Ik kan me een verhaal herinneren van iemand die was op een gegeven moment vanuit Amsterdam, die woont in Amsterdam, die was op weg naar Alsmeer. En die zei, waar is hier alles, weet je wel? Dus ja, je moet dan op een gegeven moment ook wel een beetje culturele bijdrage. Ja. Is dan ook wel belangrijk. Jeroen die zegt nog, waarom moet een schoolreisje altijd zo duur zijn? Je kunt ook met de fiets naar het strand, naar het bos of naar het museum. Het gaat erom dat je samen iets meemaakt. En ik denk dat dat een beetje de kern is. We gaan erover verder praten met Arie Schilling. Die is oud-leraar en nu werkzaam voor het Jeugdeducatiefonds. Dat scholen helpt met kinderen uit gezinnen met weinig geld om toch mee te laten doen aan schoolreisjes bijvoorbeeld. Arie, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hoe groot is het belang eigenlijk voor kinderen dat er dit soort dingen georganiseerd worden?
3: Ja, het belang is enorm groot. Ik heb ook uit de reacties die jullie... Ja, de appjes hebben binnengekomen, al hele zinnige dingen gehoord. Ja. Schoolreis moet er gewoon zijn voor alle kinderen. Het hoort echt bij je ontwikkeling. En het zijn herinneringen voor het leven die je maakt. Want je leert pas echt vast door wat je beleeft, hè. Museum moet je in, de natuur moet je ervaren, en pret moet je maken.
0: Ja, ja, ik ben zelf ooit met school, met de klas, ben ik in het Rijksmuseum geweest.
2: Ah, leuk.
0: En altijd als ik langs het Rijksmuseum kom, dan denk ik aan dat moment. Je vergeet het nooit meer.
3: Nee, dat klopt. En tijdens zo'n reis leer je ook hoe dat is, hè, een museum ingaan. Je leert om stil te zijn in een museum. Ja. Op je plek te blijven zitten in die bioscoop. Het hoort echt bij het leven.
0: Ja, en dingen die je misschien van je ouders niet altijd meekrijgt, omdat ze dat op de een of andere manier niet kunnen of het die belangrijk vinden, die leer je dan op deze manier toch in de praktijk. Nou is het zo dat Barbara, die stipte dat net ook al even aan, als je na draagkracht een bijdrage mag leveren, dan zijn er toch altijd ouders die zeggen, ja, ik vind het niet belangrijk of ik doe net of ik het geld niet heb. Hoe belangrijk is het dat de school dan het initiatief neemt om dan toch dit soort dingen te organiseren?
3: Ja, nou het fijne is dat mensen op school natuurlijk gewoon de ouders kennen. Dus als er iemand is die even aan zijn jasje getrokken moet worden om het nog te betalen, waar dat kan, dan wordt dat gedaan. Maar wij zien heel veel scholen die de oude bijdrage niet eens meer vragen, omdat ze de situatie van de ouders zo goed kennen. Ja. En als er gewoon geen geld is om de oude bijdrage te betalen, dan bezuinigen mensen op wat vrijwillig is. Dat is logisch.
0: Ja, nou ben jij onderdeel en werkzaam bij het Jeugdeducatiefonds. Wat doen jullie precies om te zorgen dat scholen dit soort dingen organiseren?
3: Wij stellen ze in de gelegenheid. Want schoolreizen kosten geld. En als er minder oude bijdrage binnenkomt, dan is inderdaad het gevolg dat je met de klas naar de speeltuin om de hoek kan, in plaats van een zinnige, doordachte excursie te organiseren. En dat is gewoon doodzonde voor de kinderen die het betreft.
0: Ja.
3: Want het werd ook al gezegd, de mensen die het wel kunnen betalen, die gaan zelf ook nog wel eens op pad met de kinderen.
0: Precies, en dan is de kind eigenlijk het kind is dan de dupe, want die loopt dan iets mis. Hoe stellen jullie die scholen in de gelegenheid precies?
3: Hoe we dat doen? Nou, wij hebben scholen die bij ons zijn aangesloten en die hebben een budget, een flink bedrag, wat ze voor allerlei dingen kunnen inzetten. En wij werken in het vertrouwen op de scholen. Daar werken de meesters en de juffen, die weten wat er nodig is voor de kinderen. Dus dat kunnen ze dan bij ons aanvragen. En er gaat inderdaad heel veel naar excursies en schoolreizen, schoolkampen. Dit jaar al 82 aanvragen voor schoolreizen.
0: Ja, en dat is dus geld waar jullie mee helpen. En hoe komt het Jeugdeducatiefonds dan weer aan het geld?
3: Ja, wij krijgen dat van donateurs en ook inderdaad van culturele instellingen die zien dat het belangrijk is. We hebben bijvoorbeeld met een aantal musea een samenwerking dat ze zeggen, nou, scholen die aangesloten zijn bij het Jeugdeducatiefonds, die mogen gratis naar binnen. Ja. Dan hoeven we alleen nog maar de reis te betalen. En dat is ook niet niks.
2: Nu is het zo dat we binnenkort de derde dinsdag van september hebben. Dan komt de overheid weer met de nieuwe plannen. Vind je ook dat het vanuit het Rijk daar misschien ook iets aan moet worden gedaan? Want eigenlijk als we kijken naar het onderwijs, dan zie je dat heel veel scholen ook überhaupt de kinderen veel vaker naar buiten willen laten gaan. Hè?
3: Ja, dat is ook belangrijk. En ik denk dat de overheid zich goed moet realiseren dat dit probleem er is. En scholen waar dit meer speelt dan andere scholen, die moeten ondersteund worden met extra geld. En dat is een taak van de overheid. Want ongelijk investeren leidt tot gelijke kansen. Ja. Zolang dat niet gebeurt, dan helpen wij daarbij.
0: Nou, fijn dat er zoiets bestaat als het Jeugdeducatiefonds. Als er nou een luisteraar is die op dit moment denkt, nou ja, ik heb nog wel wat geld boven in een sok op zolder liggen en ik vind het wel een mooi initiatief. Is er dan mogelijkheid dat zij zich bij jullie aansluiten en bij jullie melden en zeggen, ja, we willen wel graag een donatie doen?
3: Ja, dat kan natuurlijk altijd. We zijn op internet goed te vinden. Je raadt het al, www.jeugdeducatiefonds.nl. Ja. En daardoor is van alles mogelijk.
0: Nou, ga vooral door met het goede en mooie werk wat jullie doen om te zorgen dat iedereen dit soort dingen kan blijven doen. Schoolreisjes, buitenschoolse activiteiten. Arie Schilling, dank je wel. En fijn dat je het wilde komen toelichten.
3: Dank je wel. Alle kinderen erop uit.
0: Dat lijkt me ook een goed streven inderdaad. Dank je wel voor nu. En wil jij er ook even mee praten als luisteraar van NH? Je bent van harte uitgenodigd. 088 850 51 2.

0: Truly, Madly, Deeply hoorde je.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben het over schoolreisjes en over hoe belangrijk het is dat er voor ieder kind eigenlijk wel een schoolreisje georganiseerd kan worden. Onderwijsinstellingen zouden meer prioriteit moeten geven aan het organiseren van schoolreisjes. En daar kun je over meepraten. 088 850 51 52. Erna, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw mening hierover?
2: Nou, ik heb het idee, ik weet niet zeker natuurlijk, maar dat de scholen genoeg middelen hebben ook om, kijk, dat er een contributie of een bijdrage is, oké. Maar de scholen hebben volgens mij voldoende middelen. Want als ik kijk, hier in de buurt, kijk, vroeger had je een schoolplein,
0: ja.
2: Tegenwoordig is het een speeltuin.
0: ja, er zijn wat upgrades geweest, zeg jij.
2: Nou, upgrades, dat is niet normaal. De kinderen leren ook niet meer zelf te spelen.
0: Oh nee?
2: Nee, het moet allemaal in klimrekken en weet ik het allemaal.
0: Ja, ze moeten continu prikkels krijgen, zegt hij eigenlijk.
2: Ja.
0: Het is natuurlijk wel belangrijk dat er toch buiten de school ook wel een leuk dingetje georganiseerd wordt. Nou, dat gebeurt ook, maar jij zegt, ja, scholen hebben in principe genoeg middelen om dat te doen.
2: Als ze dat kunnen doen, als ze zo'n hele speeltuin kunnen maken, ja, geef het dan op die manier uit.
0: Ja, precies.
2: Dat ze op schoolreisje kunnen.
0: Dus eigenlijk onderstreep jij hier de stelling wel. Ze zouden er gewoon meer prioriteit aan moeten geven en dan komt het vanzelf goed.
2: Ja, nou, helemaal.
0: Dat is een duidelijk antwoord. Dankjewel, Erna. En daarmee gaan wij ook de stelling voor dit moment, de peiling, ook meteen maar afsluiten. Morgen rond deze tijd weer een nieuw gesprek. En daar kun je waarschijnlijk ook weer over meepraten als je zin hebt. Vandaag voor nu genoeg. Ik denk dat we het met z'n allen wel eens zijn. Het is belangrijk dat er voor een kind iets georganiseerd wordt aan buitenschoolse activiteiten. Iedereen die gereageerd heeft, hartelijk dank. Zo meteen nog 2 uur van vandaag de dag, dus blijf lekker luisteren. Muziek nu van Vicky Sue Robinson. Dit is

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Ik ben Benita uit Amsterdam.
7: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
8: Ik ben Ron uit Hello.
9: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
10: Ik ben Joost uit Opdam.
11: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 5:00 geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn bij een datalek op straat komen te liggen. Ajax adviseert nu om extra alert te zijn op berichten die afkomstig lijken van de voetbalclub. Gemeente Enkhuizen maakt zich zorgen over de Markerwaarddijk die dichtgaat voor zwaar verkeer. De sluiting zou de regio economisch hard raken en voor meer verkeersdruk zorgen. En tijdens een grote zoekactie in de duinen bij Overveen is uitgebreid gezocht naar een 47-jarige man uit Haarlem. De man wordt nog steeds vermist. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB Verkeersinformatie dan. Op dit moment zijn er 6 vertragingen. Dit zijn de 3 opvallendste. De A9 Amstelveen richting Den Helder tussen knooppunt Velsen en Kooimeer. Daar is het wegdek in slechte toestand. Spitsstrook is daar dicht en de vertraging is momenteel 18 minuten. De N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Een kwartier vertraging en 13 minuten op de N307 Enkhuizen richting Horen tussen Enkhuizen en Boven Karspel. Heel veel sterkte als je vaststaat.
8: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
18: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
19: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Zo, gratis proefverpakking, dat is attent.
22: Nee, attent met ds.nl.
23: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: Vandaag de dag.
26: Met Dennis Hoebee.

0: Legendarisch liedje van een legendarische band. De Eagles hoorde je bij NH in One of These Nights.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, het is inmiddels 5:11. We zijn er tot 7:00 vanavond. En we is in dit geval niet alleen nieuwslezer Barbara en ik, maar natuurlijk ook Koen. Koen Burgten, die in plaats van Jomer deze week hier achter de présence geeft. Koen, we gaan nog veel doen, hè, tot aan 7:00.
2: Ja, zeker. We gaan straks horen van Celino hoe een distributiecentrum eigenlijk wel heel veel problemen zorgt. Nu al mensen die zich zorgen maken over dat het distributiecentrum dicht bij hun tuin komt te staan. Ja. En we horen straks Thijs-Jan over explosies bij woningen.
0: Ja, daar ga ik het zo meteen met hem over hebben. En natuurlijk, de dagplaat komt eraan. En we gaan nog even een uittip doen ook, hè?
2: Ja, die komt ook nog langs. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.
0: Nou, lijkt me een goed advies. Het is al aangestipt. Bij een explosie vannacht bij een huis in Zaandam is de complete voorgevel van de woning beschadigd. En dat is opvallend, want vorige week werd de woning al gesloten door de burgemeester omdat het onveilig zou zijn voor omwonenden. Toen werd er ook al een explosief neergelegd. En de man die daar alles over kan vertellen is Thijs-Jan van Aalst. Hij is aangeschoven. Thijs-Jan, goedemiddag. Ja, wat is er allemaal aan de hand, joh?
3: Ja, er is vooral nog heel veel onduidelijk over wat er nou precies gebeurd is. We weten dat er rond de klok van 12:50 vannacht dat daar een explosief is afgegaan. Zijn onder andere de voordeur, de postbus, maar ook een aantal ruiten en een auto beschadigd. Dus dat is echt een grote explosie geweest. En opvallend was dat op dit moment die woning gesloten is, omdat er vorige week ook al een explosief werd aangetroffen bij hetzelfde huis. Die is toen verwijderd door de explosieve opruimingsdienst en dus niet afgegaan. Maar dat betekende, ondanks het ophangen van camera's, ook nog een maatregel, niet dat ze konden voorkomen dat er nu dus wel een explosief afging.
0: Ja, en dat is dus niet een explosief dat ze vorige week zijn vergeten weg te halen, hè? Even voor de duidelijkheid.
3: Dat mag ik hopen van niet, nee. Daar kunnen we gevoeglijk van uitgaan.
0: Ja, nou ja, het lijkt me natuurlijk wel een ongelofelijke situatie voor de mensen die daar in de buurt wonen. Het is een onveilige situatie ook, dus mensen zullen ongetwijfeld de schrik daar enorm erin hebben. Is er iets bekend uit welke richting dit komt?
3: Nee, dat is op dit moment moeilijk te zeggen. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat de reden voor het plegen van een aanslag, want zo mogen we het toch wel noemen, dat ook steeds meer verwaterd. Eerst was het vrijwel altijd, zeker voor corona nog, dat het een afrekening of in ieder geval intimidatie vanuit het criminele circuit was. En daar is nu steeds minder sprake van. Vrienden die ruzie hebben, verbitterde ex-partners, andere redenen om iemand te willen intimideren. De drempel lijkt steeds lager te worden.
0: Ja, je hebt de politie ook gesproken, hè? Kunnen zij er iets over zeggen? Of zijn ze midden in het onderzoek en zeggen ze, ja, we gaan er pas wat over zeggen als we er iets meer duidelijkheid over hebben?
3: Specifiek in dit geval is het onderzoek inderdaad nog gaande en houden ze de kaarten dus begrijpelijkerwijs ook wat dichter tegen de borst. Maar we kunnen wel natuurlijk in de data van de politie kijken van de afgelopen jaren. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de gegevens van het afgelopen half jaar tegenover wat we vorig jaar in diezelfde periode zagen, dan zie je dat er provinciebreed een toename is van 10% in het aantal van dit soort explosieven. Maar opvallend is wel dat in de meeste regio's van het Holland het percentage juist daalt. Het is vooral de gemeente Haarlemmermeer, waar opvallend genoeg heel veel explosies zijn geweest dit jaar. En waardoor er daar meer dan een verdubbeling van het aantal aanslagen is geweest op deze manier.
0: Dat is heel bijzonder, hè? Want we kunnen daar natuurlijk niet meteen conclusies aan ophangen. Maar het is wel duidelijk dat daar iets aan de hand is ten opzichte van in de rest van de provincie.
3: Ja, en toevalligerwijze heb ik me daar toen de tijd ook tegenaan vermoeid. Als journalist gelukkig, maak je geen zorgen.
0: Gelukkig.
3: En dat had toen vooral te maken met ook een afrekening in het criminele circuit. Een lading cocaïne die was gestolen uit de haven van Antwerpen. Heel complex verhaal. Maar dat resulteerde erin dat er op allerlei adressen in Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Zwanenburg, Rijshout, allemaal in die gemeente, dat daar toen verschillende malen explosieven zijn afgegaan bij voordeuren. En bijvoorbeeld ook met machinegeweren op voorgevels is geschoten.
0: Dat is echt ontzettend heftig. Het onderzoekje geeft het al aan. Het is in volle gang. Gelukkig dalen de cijfers in het algemeen, maar daar dus op die plek specifiek weer niet. Hoe het allemaal gaat aflopen, ik denk dat we het in de gaten moeten houden en dat jij er bovenop blijft zitten. Natuurlijk kun je terecht op onze website nhnieuws.nl. Dankjewel Thijs-Jan voor het aanschuiven. En we houden dit met veel interesse in de gaten allemaal.

0: Ja, de Bauza, hele grote hit momenteel. En we gaan er nog steeds lekker op. Magnetic hoorde je bij NH.
1: Vandaag de dag.
0: En zo is het dan bijna 5:50. Hoogste tijd voor de sport. Spreek ik vandaag met Milton Bus over. We zijn aanbeland, Milton, in de laatste dagen van de transferperiode. En jij wilde het hebben over Kane van Oefelen. Waarom?
2: Ja, dat is ook wel. Die heeft een hele gekke transferzomer gehad. Een hele drukke transferzomer, Dennis. Want hij maakte aan het begin van deze transferperiode de overstap van FC Volendam naar Ipswich Town in de Premier League. Het hoogste niveau in Engeland. Het leverde Volendam nog zo'n 4 miljoen euro op. Dus dat is niet niks. Maar zo lang zat hij helemaal niet bij Ipswich. Want inmiddels zit hij alweer bij Valencia in Spanje.
0: Wauw.
2: Gaan we het zo meteen over hebben hoe dat zit. Maar blijkbaar had Valencia al langer interesse in hem. Maar ze konden het financieel niet rondkrijgen. En toen ging hij naar Ipswich. Maar Valencia wilde hem wel huren en dat is uiteindelijk goed gekomen. En dat is voor alle partijen een ideale oplossing.
0: Ja, het lijkt me wel een hectische en drukke periode.
2: Ja, het was voor hem heel erg moeilijk dat hij gewoon niet zo goed wist waar hij aan toe was. Want hij wilde in eerste instantie graag keepen dan bij Ipswich. Maar Ipswich had al vrij snel gezegd tegen hem van ja, dat gaat hem niet worden. Want we hebben ook Kjell Scherp, een andere keeper, gehaald. Dus het was al vrij snel duidelijk dat hij verhuurd zou worden. Hij wist wel van de interesse van Valencia, maar dat moet er natuurlijk ook nog wel even rondkomen. Maar ja, ik heb hem gesproken en hij vertelde gisteren dat zijn huis is geregeld. Nou, dat scheelt echt wel een slok op een borrel voor hem, want hij leefde de afgelopen 6 weken in een hotel. Nou, dat klinkt voor ons eigenlijk als ideaal, maar stel je voor dat je 6 weken lang in het buitenland zit.
0: Vreselijk.
2: Nee, zeker in Engeland, een paar weken in een hotel en dan in Spanje een hotel. Dat is al wel wat beter, maar ik zou hem dat niet voor kunnen stellen. En had het ook een beetje onderschat hoe dat zou zijn. Maar zijn vriendin hielp hem er toen doorheen.
3: Het was natuurlijk in het begin wel, in het begin nog steeds eigenlijk wel af en toe heel lastig als ze dan weer teruggaat. Want ze komt in het weekend en komt ze dan over. Dus zij trekt mij daar ook wel echt doorheen door die moeilijke periode eigenlijk. Of zo, ja, frustrerende periode een beetje eigenlijk. Ja, zij is heel belangrijk voor mij. Echt misschien wel de belangrijkste die me op dit moment helpt.
2: Ja, dat is toch hartstikke lief, Dennis, dat hij dat zo zegt. Dat hij gewoon zegt dat ze de belangrijkste persoon in zijn leven is.
0: Nou ja, dat is een cliché, maar ze zeggen altijd achter iedere sterke man staat een sterke vrouw. En andersom. Ik denk dat dat hierbij bewezen is. En inderdaad, ja, het lijkt me ook wel fijn dat hij die vriendin heeft die hem er op deze manier een beetje doorheen kan trekken. Zijn familie, hoe is dat? Is die al naar Valencia gekomen?
2: Nou, ik begreep dat die vandaag zijn aangekomen in Spanje voor het eerst. Dus dat is ook wel leuk voor hem dat zij zijn gekomen. En ze blijven tot en met donderdag. Leuk is wel dat zijn vader speciaal zaterdag nog terugkomt. Dat heeft ermee te maken dat ze een wedstrijd spelen tegen FC Barcelona. Natuurlijk de grootste club van Spanje. Maar ook naar de komst van zijn familie keken van Oefelen uit.
3: Mijn ouders zijn mijn hele carrière eigenlijk al vanaf kleins af aan al altijd elke wedstrijd, elke training, ja, heen brengen, ophalen, alles erop en eraan en alles voor me doen. Dus dat is dan mooi om dit soort dingen dan, ja, toch een soort van toch een soort trotsmomentje voor hun ook waar te mogen maken.
0: Ja, vriendin, familie, eigenlijk heb je alles om het een groot succes te laten worden. Vraag is natuurlijk wel, gaat hij ook spelen?
2: En die kans is wel een beetje klein. Oh. Een beetje spelbreker die ik nu ben. Maar het feit is dat hij al 2 wedstrijden op de bank heeft gezeten bij Valencia in La Liga, het hoogste niveau van Spanje. Hij heeft ook wel een hele sterke keeper voor hem. Dus hij zei dat hij zich vooral in de trainingen moet laten zien, omdat hij het gevoel had dat hij er steeds beter in kwam. Maar laten we hopen dat het dit weekend dat hij zijn debuut kan maken. Ja. Helemaal zo'n wedstrijd tegen FC Barcelona. Dat zou ook wel een soort jongensdroom voor hem zijn, denk ik.
0: Voor hemzelf, voor zijn familie, voor zijn vriendin, voor iedereen, voor ons als fans. Het is allemaal fantastisch. Ja, nou ja, we gaan het in de gaten houden. Jij blijft er in ieder geval bovenop zitten, Milton. En je kunt het allemaal vinden en teruglezen via NH Sport en NH Nieuws. Dankjewel. En als er meer nieuws is, meld je vooral.

0: Paul King en de band King Love and Pride. De enige grote hit die ze gehad hebben. Daarna is deze Paul King bij MTV gaan werken. Heeft hij heel lang als presentator het MTV News gepresenteerd. En is later in de 90s en Zero's vooral van die nachtcommercials gaan doen. Waarbij hij je LP's aansmeerde die je eigenlijk niet wilde hebben. Ja, grappige vent. Want het leuke is, ik heb ooit eens een keertje in het verleden een tijdje nog muziek geproduceerd. En een cover van dit nummer gemaakt.
1: Oh ja?
0: En toen moest ik toestemming krijgen van hem om dit te mogen uitbrengen. En dat lukte allemaal niet via de platenmaatschappij. Nee. En ik herinner me toen dat hij bij MTV werkte. Dus ik heb met MTV Engeland gebeld. Ik zeg, receptie, MTV. Toen zeiden ze, wat kan ik voor je doen? Ik zeg, ik ben op zoek naar Paul King. One moment, please. Ik werd doorverbonden. Ik kreeg Paul King aan de lijn.
1: Wow.
0: Paul King die zegt, wat kan ik voor je doen? Ik zeg, ik heb een cover gemaakt. Hij zegt, ik ben super benieuwd. Stuur me maar. En de cover gestuurd. Hij vond het hartstikke leuk.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, zo kan het gewoon gaan.
1: Ja.
0: Paul King, hartstikke lachen. Hey, even wat anders, Koen. Ja. We moeten nog even na gaan denken over de dagplaat. En nou heb ik wel een idee daarover. Ik zag namelijk vandaag dat de nieuwe stormnamen zijn gepresenteerd. Door het KNMI, maar ook door de Engelse en de Ierse weerdiensten. Die werken samen. Komen dan uiteindelijk, ik geloof, 20 namen uit. Of 25. En er zijn een paar mooie namen bij. Jadekops bijvoorbeeld. Het meisje dat begin dit jaar overleed aan kanker. Had heel veel volgers. We krijgen een storm Jade. Dat wordt hartstikke mooi. Nou, er komen er nog meer. En toen dacht ik, misschien kunnen we daar iets mee. Zou dat een goed idee zijn?
1: Het zou best wel eens iets kunnen zijn. Want ik zag dat ook een van die stormen Wende heet. Dan denk ik gelijk aan de zangeres Wende.
0: Oh ja.
1: Maar ik weet het niet. Want we hebben gisteren natuurlijk de covers gehad. Misschien... Ja, nou ja, het kan natuurlijk wel, want er zijn heel wat nummers uitgebracht ook. Hè?
0: Met namen erin.
1: Ja.
0: Ja, dat zou een goed idee zijn. Ja, ik zit nou even aan Wende. Een storm Wende natuurlijk nooit, dus waarom zou je storm Wende noemen? Maar dat is deel 2. Maar misschien moeten we inderdaad daar naar op zoek gaan. We gaan het in die richting zoeken. Misschien naamplaatjes.
1: Leuk.
0: En dan kunnen we nog wat muzikale bijdrage aan misschien voor volgend jaar leveren voor de nieuwe stormnamen. Zometeen meer daarover en zometeen nog veel meer van dit programma Vandaag de Dag. Blijf lekker luisteren.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Wie Lotte kent, die zoekt niet. Wie zoekt, kent Lotte niet. Ik ben Aad Lotte uit Lansmeer.
10: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:30. In Alkmaar is het momenteel 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De gemeente Enkhuizen maakt zich zorgen over de Markerwaarddijk die dichtgaat voor zwaar verkeer. De sluiting zou de regio economisch hard raken en voor meer verkeersdruk zorgen. Vanaf dit najaar mogen zware vrachtwagens dus niet meer over die houtribdijk rijden. Ja, die houtribbruggen zijn zo'n slechte staat dat Rijkswaterstaat die zware wagens niet meer kan toelaten. Gemeente Enkhuizen wil dat er wel op korte termijn duidelijkheid komt over hoe lang dit allemaal gaat duren. Vijf tieners zijn aangehouden na mishandeling en beroving op klaarlichte dag in Purmerend. Een groep van 12 mensen op fatbikes was bij die mishandeling en die beroving betrokken. Het slachtoffer kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd. Ook werden zijn spullen afgepakt. Politie denkt nog meer mensen te gaan aanhouden. De nachtsluiting voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen op het Amsterdam-Rijnkanaal is uitgesteld tot komende donderdagavond. Ja, Rijkswaterstaat gaat na veel kritiek kijken of er ook alternatieven zijn. Het zou gaan om tientallen schepen per nacht die geweerd gaan worden. De reden is het personeelstekort van Rijkswaterstaat. Daardoor zijn er te weinig scheepvaartbegeleiders. De binnenvaart noemt de maatregel disproportioneel en onvoldoende onderbouwd. En ook worden juridische stappen overwogen. Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn gelekt bij een datalek. Ajax adviseert nu om extra alert te zijn op berichten die afkomstig lijken van Ajax. Onder meer huisadressen en telefoonnummers liggen op straat. Er zijn gelukkig geen betaalgegevens of wachtwoorden naar buiten gekomen. Begin augustus waarschuwden meerdere bedrijven al voor een datalek bij die logistieke partner Ceva. Ook klanten van Bol en Zalando zijn getroffen. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion die demonstreerden vandaag in Den Haag bij de Hofvijver. Zo'n 20 actievoerders stonden met spandoeken in en om het water. Geen cent naar Tata Steel stond erop. En er werd symbolisch 2 miljard euro in het water gegooid. Ja, dat is het bedrag dat het staalbedrijf mogelijk als subsidie krijgt om te verduurzamen. In het najaar hakt de Tweede Kamer weer over de knoop door. En meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen. Die vind je natuurlijk in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. En meer nieuws voor jou vlak voor zessen. Gaan we naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemiddag.
13: Dennis, goedemiddag.
0: Nou, ik moet zeggen, ik was helemaal niet ontevreden over deze dag qua weer. Het was best lekker, toch?
13: Ja, absoluut. Mooie start van de nazomermaand september. Er was veel zon. Een tijdje lang was het onder meer de delen van Midden-Noord-Holland wat meer bewolkt. Was in Purmerend viel ook een paar spatjes, maar daar bleef het ook bij. En daarna klaarde het op. En nu is het zeg maar overal in de provincie redelijk onbewolkt. En de temperatuur liep op naar 20 tot 21 graden.
0: Heerlijk.
13: Nou, vanavond blijft het helder. De komende nacht neemt de kans op een enkele bui toe. En dan morgen een mix van bewolking. Plaatselijk een bui. Het zal niet overdreven veel zijn. Het wordt zo'n 21 graden. De temperatuur blijft nog steeds aangenaam. En de wind is overwegend meest matig. En aan de kust af en toe vrij krachtig uit het westen. Morgenavond echter neemt van het westen uit de bewolking verder toe en gaat het nu en dan regenen. En langs de kust komt een krachtige wind te staan uit het zuidwesten. En dat is ook het geval op het IJsselmeer. Op donderdag en vrijdag zijn er wat buienkansen. Vooral later op vrijdag kunnen de buien wat flinker uitpakken, mogelijk ook met onweer. Verder op donderdag een temperatuur van 22 tot 23 graden en vrijdag een fractie hoger voor dat koufront uit. En in het weekeinde is het waarschijnlijk weer droog weer met nu en dan zon.
0: Nou, we moeten zeggen, september is goed begonnen. En is het ook niet de dag van het begin van de meteorologische herfst? Of was
13: klopt,
0: het ook alweer?
13: Ja, klopt.
0: Ja, precies. Ja. Dus uiteindelijk nog niet herfstig. Maar, ja, het is allemaal prima. En gelukkig valt er nog wat regen. Daar hebben we het natuurlijk vorige week uitgebreid over gehad. De natuur heeft het nodig. Dus het komt er ook aan. En dat is fijn om te horen.
13: Zeker.
0: Dankjewel, Jan. En jij meldt je over een uur weer. Dan nog even de ANWB verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 14 vertragingen. Dit zijn de drie opvallendste. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen de afrit Muiden en de aansluiting met de A10, daar doe je er een kwartier langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Daar is het wegdek in slechte toestand, 14 minuten vertraging. En de laatste, de N307, Enkhuizen richting Horen tussen Enkhuizen en Boven Karspel, 15 minuten vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: prachtig liedje met een mooie dubbele laag erin. It Never Rains in Southern California. Albert Hammond hoorde je bij NH.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Het is zomer.
0: Ja, het is officieel dus de meteorologische herfst van 1 september. Het is begonnen, maar we zitten nog een beetje in de zomervibes. En we willen je eigenlijk iedere dinsdag rond deze tijd graag trakteren op een mooie tip. Iets wat je leuk kunt gaan doen, een uittip. En deze keer is verslaggever Bart van Zutphen naar het Ketsmuseum gegaan van Johan Tol. En dat bevindt zich in Edam. En dan denk je, Edam? Ketsmuseum? Hoort dat niet gewoon in Volendam te staan?
3: Ja, dat is heel gek. Dat is heel gek. Maar ik ben 42 jaar aan het verzamelen. En niet alleen Kets, dat geldt voor het hele Volendammerwerk. En ik ben al 25 jaar bezig om het op Volendam te krijgen. Een soort Kets / Palingsound Museum. En ja, onze gemeente ziet er geen heil in.
4: En daarom zit je ook in Edam. Ja,
3: ja, daarom zit ik een beetje noodgedwongen in Edam. Edam is ook mooi, hoor.
5: Op het hoogtepunt van hun roem, eind jaren 60, werd hun muziek in 38 landen uitgebracht en toerde de Cats door Indonesië en Suriname. Ook volgde er een Amerikaans avontuur en de bewijzen zijn allemaal te zien in het De Cats Museum van Johan Tol.
3: Wat heel mooi is en heel apart, want de grote hitsingle van Piet Veerman, die in 1987 nummer 1 werd, die prachtige hoes in het album wat er dan volgde. Dat pak wat hij op dat album aan heeft, dat staat hier achter in de vitrine.
4: Het pak zie je op het album en dat pak kun je hier in het museum zien.
3: Ja, dat zie je hier in het museum met de platina plaat die hij daarvoor heeft gekregen. Dat is heel bijzonder.
0: Ja, gaat het natuurlijk over Sailing Home. Nou, wil je een keer naar het museum? Het heeft geen vaste openingstijden. Wil je er toch naartoe? Dan kun je via Facebook of de site The Cats Museum, dus The Cats met THE ervoor, .nl een afspraak maken. En dan kun je daar zelf een keer een kijkje gaan nemen.

0: Rick Astley, grote hit in de jaren 80. Super succesvol was hij. Uiteindelijk zakte het na de begin jaren 90 een beetje weg allemaal. Ja, en toen kwamen de Zero's. En toen kwam You've Been Rickrolled. En toen kwam ineens het grote succes weer terug voor deze Rick Astley. Tegenwoordig staat hij weer op de grote festivals. Gaat het goed met hem, brengt hij nieuwe platen uit. En heeft hij een boek uitgebracht. Een biografie eigenlijk over zijn leven. Hoe hij zijn succes heeft ervaren. En dat is absoluut een aanrader. Zijn grootste hit hoorde hij hier. Never Gonna Give You Up. En ik draaide ook nog Bruce Springsteen en Waiting on a Sunny Day. Nou, die hebben we wel gehad afgelopen zomer, zeg. Oh, een van de warmste zomers ooit. Bestel jij, Koen, wel eens iets online?
1: Zeker, regelmatig zelfs, ja.
0: Ja, ik doe dat ook wel eens. Ja. En ja, we zijn dan toch ook als consumenten steeds ongeduldiger. Want eigenlijk willen we het liefst dat als we het vandaag bestellen, dat het ook vandaag in huis is. Er is één grote Amerikaanse leverancier. Het begint met een A en het eindigt met een N. Die hebben bedacht dat het ook op veel meer plaatsen kan. Dat het op dezelfde dag bezorgd gaat worden. Nou, we gaan steeds meer die kant uit. Maar er is wel een prijs die we daarvoor betalen. En dat realiseren we ons, denk ik, als consument niet altijd helemaal. Maar die grote, enorme distributiecentra die op steeds meer plaatsen in Nederland opdoemen, die moeten natuurlijk wel gevuld worden. Die moeten daar komen ook om te zorgen dat er aan onze vraag voldaan kan worden. En dat niet altijd heel erg leuk is voor iedereen, dat kun je je voorstellen. Zeker als zo'n ding in je achtertuin gebouwd wordt. Ja. Daar gaan we het straks over hebben, hè?
1: Ja, het is not in my backyard verhaal. Precies wat je zegt, dat wil je niet in je achtertuin. Maar ja, soms moet het, zeker als we al die pakketjes blijven bestellen.
0: Ja, en Celine die is daar ingedoken. Zij schrijft zo meteen aan. We gaan zo meteen met haar erover praten. Want er is een aantal plekken waar dat op dit moment ook speelt. Nou ja, daar kun je voor blijven luisteren. En we zijn natuurlijk nog op zoek naar de dagplaat. We gaan hem zo meteen echt aan je voorstellen. Ik heb net een klein voorzetje gegeven. Misschien is het leuk om met die stormnamen iets te gaan doen. Ik kreeg al een reactie van Martijn via de app. En die zei, ik heb wel een idee voor een liedje met een naam erin. Dus misschien is dat inderdaad de richting waar we maar uit moeten gaan.
1: Ja, ik vind het een heel leuk idee, want er zijn zoveel platen met namen gemaakt.
0: Nou, dan gaan we die kant uit. Zometeen gaan wij allebei een voorzetje geven en dat is ook het moment voor jou om jouw naamplaatjes te gaan insturen via 088-850-51-52. Dat allemaal als je blijft luisteren naar Vandaag de Dag. We zijn er nog tot 7 uur. En deze is leuk. Even lekker meezingen met Brooke Fraser.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Ik ben Douchegein en ik kom uit Egmond aan Zee.
5: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
6: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
7: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
8: Thuis in heel
9: Het is bijna 6:00. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De gemeente Enkhuizen maakt zich zorgen over de Markerwaarddijk. Die gaat namelijk dicht binnenkort voor zwaar verkeer. Nou, die sluiting zou de regio economisch hard raken en voor meer verkeersdruk gaan zorgen. Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn bij een datalek op straat komen te liggen. Ajax adviseert nu om extra alert te zijn op berichten die afkomstig lijken van de voetbalclub. En tijdens een grote zoekactie in de duinen bij Overveen is uitgebreid gezocht naar een 47-jarige man uit Haarlem. Hij is niet gevonden, de man wordt dus nog steeds vermist. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De AWB Verkeersinformatie dan. Op dit moment zijn er 11 vertragingen. Dit zijn de 4 opvallendste. De A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en Zaandam. Daar doe je er een kwartier langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Een vertraging van 7 minuten. En de A22 Velsen richting Beverwijk tussen Velsen en Beverwijk Oost 17. De laatste, de N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. 16 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Fleetwood Mac hoorde je. And you can go your own way.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, het is bijna 6:08. Verslaggevers van NH, dat zijn de ogen en oren van de provincie. Hè. Zij gaan iedere dag op pad voor de mooiste verhalen. En vandaag verslaggever Celine Sulsters. Zij was in Uithoren. Daar zijn namelijk plannen voor de bouw van een distributiecentrum. En daar is niet iedereen blij mee, toch?
3: Nee, de omwonenden zijn er zeker niet blij mee. Dat centrum dat moet echt een paar meter achter hun tuinen komen. En nou is het plan nog niet helemaal in beton gegoten, maar de ontwikkelaar Deling Property die heeft al gezegd op een informatieavond dat het ongeveer 15 meter hoog moet worden. Dus ja, je kan je voorstellen dat je dan lekker in de tuin zit en dat je dan tegen een muur van 15 meter aankijkt. En ja, we zien het eigenlijk veel vaker in Noord-Holland gebeuren ook. Bijvoorbeeld in de Ludkermeerpolder in Amsterdam. Daar waren er ook plannen voor een heel groot distributiecentrum. Is er uiteindelijk ook gekomen, maar ja, daar kwam ook een hoop gedoe. Je ziet gewoon vaak dat ze dit best wel dicht tegen huizen aan willen zetten en dat mensen dan in opstand komen.
0: Ja, Nederland is natuurlijk ook best wel volgebouwd. Dat geldt natuurlijk ook voor onze provincie. Dus ja, er moet ergens een plek gevonden worden voor zo'n distributiecentrum. We willen ook als consumenten steeds sneller de bestelde artikelen in huis hebben. Dus de fabrikanten die zeggen, ja, die distributiecentra die zijn nou eenmaal nodig. Dat moet nou eenmaal. Maar ja, niemand wil het echt in zijn achtertuin hebben. En dat is natuurlijk ook wel een groot probleem. Waar moet dit gebouw precies, wat voor gebouw moet dit precies gaan worden?
3: Ja, het is dus nog. Ze zijn best wel in het begin nog met de ontwikkeling. Maar de bewoners die zijn daar per toeval eigenlijk achtergekomen dat ze al bezig zijn met deze plannen. Dus die dachten, nou ja, wij gaan ons er nu alvast mee bemoeien. En ik heb ook met een paar van hen gesproken.
4: Daar zijn we niet blij mee. Onze gezonde, fijne en veilige leef- en woonomgeving. Die staat direct onder druk. Nou, je kunt je voorstellen, 24 uur vrachtverkeer wat hier direct in onze tuinen komt gereden. Geluidsoverlast, piep, piep, dat soort geluiden. Ja, je wordt er helemaal gek van. Maar ook dieseldampen.
0: Ja, want het is natuurlijk één ding dat zo'n groot gebouw er komt te staan. Maar er is natuurlijk ook continu is daar beweging. Vrachtwagens, zoals die meneer al zei, die aan en af komen rijden, gepiep. Ik kan me voorstellen dat de bewoners daar niet blij mee zijn. Kunnen ze er nog iets aan doen?
3: Ja, omdat ze er dus zo vroeg bij kunnen ze vooral nog heel veel met de politiek nu in gesprek. Op zich, het bestemmingsplan in dat gebied laat het wel toe dat er zo'n distributiecentrum mag komen. Maar ja, je mag natuurlijk ook niet alles. Je mag niet zo hoog als je wil gaan. Dus eigenlijk hopen zij uiteindelijk dat de gemeente gaat zeggen, nou ja, dit past hier gewoon niet. Wij gaan achter jullie staan en dit gaat hier niet gebeuren.
0: Nou, er zijn natuurlijk tegengestelde belangen, want de ene partij wil het heel graag, bewoners willen het niet. Er zal een manier moeten worden gevonden waardoor iedereen het met elkaar eens gaat zijn. Dat zal moeilijk worden. Wanneer is de start van de bouw eigenlijk gepland?
3: Nou, ze willen eigenlijk volgend jaar al gaan bouwen. Maar ja, er moet dus nog een go komen. Er komen nu allerlei informatieavonden, discussie. Dus wanneer het dan uiteindelijk gaat komen en of het er gaat komen, dat is weer afwachten.
5: Nu ben jij daar naartoe gegaan, Celine, en heb je met die mensen gesproken. Is het dan ook zo dat die mensen heel erg actiebereid zijn? Dat ze echt nu al in actie komen en ook al naar die inspraakavonden gaan en ook deel gaan nemen aan die inspraakprocedures?
3: Ja, zeker. Ja, en wat zij mij vertelde is dat er eigenlijk in eerste instantie helemaal geen inspraakavond was. En die hebben ze eigenlijk een beetje moeten afdwingen bij Deling Property, de ontwikkelaar. Die zouden eigenlijk vorige week weer een inspraakavond houden. En dat is op het laatste moment afgezegd. Dus dat doet natuurlijk ook niet heel veel met het vertrouwen. Binnenkort is er weer een en dan gaan we zien hoe het ervoor staat.
0: Nou, het laatste woord is daar zeker nog niet over gezegd. Jij blijft dat in de gaten houden, Celine. En je kunt natuurlijk ook terecht op onze website nanieuws.nl voor het laatste nieuws hierover. Celine, dankjewel voor het aanschuiven. En we houden dit met veel interesse in de gaten.
1: Vandaag de dag. Bij

0: heb elke keer als ik Bruno Mars draai zo'n momentje dat ik denk, ja, ik had daar dus bij willen zijn bij dat concert. Ja. Ik was ook een van die mensen die echt 4 uur in de wacht heeft gehangen om kaartjes te krijgen. Ja, het is niet gelukt.
1: Shit.
0: Ik geloof dat hij 10 concerten heeft gegeven. Weet je, ik had op een gegeven moment had ik echt 40.000 mensen voor me. Ja, dat gaat dan gewoon niet werken, weet je wel. Nee. Dus ik hoop dat hij nog een keer terugkomt. In ieder geval fantastische muziek. Oh My Soul, Bruno Mars hoorde je bij NH.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Nou, het is het tijd voor de dagplaat van vandaag. En ja, we hebben het er al eerder over gehad. Het KNMI heeft samen met het Britse Met Office en het Ierse Instituut voor het Weer de nieuwe stormnamen voor het komend seizoen bekendgemaakt. 2026-2027. Onder meer de namen die verwijzen naar Sean het Schaap en de eerder dit jaar overleden influencer Jade Kop staan op deze lijst. En in totaal zijn er, ik geloof, hoeveel zijn het er? 20 namen. Ja. Voor het geheel. En daar zitten dus ook een paar Nederlandse namen. Elke weerdienst levert 7 namen aan. Dus in totaal zijn het er 21. En ja, wij dachten, nou ja, goed, het zijn allemaal goede namen natuurlijk. En fijn dat die namen erop zijn te staan. Zijn komen te staan, zeker die Jade Kops. Haar vader René, die vindt het ook ontzettend mooi en ongelooflijk dat zoveel mensen Jade hebben aangedragen. Een prachtig eerbetoon aan onze lieve kanjer, zegt hij. Nou ja, dat is natuurlijk absoluut geen discussie over mogelijk dat het fijn is dat dit eerbetoon er is en dat zij een storm naar haar vernoemd krijgt. Maar wij dachten wel van ja, weet je, als er nou volgend jaar weer zo'n verkiezing wordt gehouden en we kunnen namen aandragen, nou dan weten wij er nog wel een paar, want er zijn namelijk heel veel liedjes met namen erin. En nou ja, wij geven zelf een voorzet. Ik wil bij jou beginnen, Koen. Het naamplaatje waar jij meteen aan dacht, welk liedje is dat?
1: Ja, ik moest gelijk denken aan het schitterende Bernadette van de Four Tops.

0: Even dit stukje nog meepakken, vind ik mooi.
1: Zo goed.
0: Ja, dit is fantastisch. Nou ja, hartstikke goede suggestie. Bernadette, Four Tops, vier toppers bij elkaar ook inderdaad. Ik dacht meteen aan deze van Michael Jackson.

Billie Jean, Michael Jackson. Ja, het zijn slechts twee voorzetjes wat jij mag nu gaan bepalen. En meedenken over de leukste naamplaatjes. Wat zijn liedjes met in de titel of het refrein een naam? Geef die door via 088 850 51 52. En van de ene Jackson naar de andere is een kleine stap. Want van Michael naar zijn zus Janet. Dit is What Have You Done For Me Lately. Nu PNH.

0: dat smoede stemgeluid van John Mayer. New Light hoorde je bij NH. En ik draaide Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately. Intussen heeft Koen een rood oor van het bellen en al die telefoon aannemen. Want er komt heel veel binnen.
1: Ja, het is echt ongelooflijk. Bijna iedereen kent wel een plaatje met een naam. En ja,
0: een naam erin.
1: Ja, precies. Wil je al horen welke of...
0: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, we hebben nog even. We gaan mensen die er nog over na willen denken. Die hebben nog even het nieuws van 6:30 met Bar. Daarna doen we nog één liedje. En dan wordt duidelijk welk liedje wij gaan draaien. Dus heb je een idee over een liedje met een naam erin, in het refrein of in de titel, dan kun je die doorgeven via 088-850-51-52. 088-850-51-52. Welke liedjes met een naam erin ken je allemaal? Geef ze door en wie weet hoor je hem zo.

0: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Ik ben Dion en ik kom uit Horen. Dus niet Horen, maar Horen.
10: Ik ben Lucia. En ik kom uit Castricum.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 6:30 geweest. In Hilversum is het momenteel 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
13: Goedenavond. 5 tieners zijn aangehouden na mishandeling en beroving op klaarlichte dag in Purmerend. Een groep van 12 mensen op fatbikes was bij die mishandeling en beroving betrokken. Het slachtoffer kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd. Ook werden zijn spullen afgepakt. Politie denkt nog meer mensen te gaan aanhouden. De nachtsluiting voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen op het Amsterdam-Rijnkanaal. Die nachtsluiting is uitgesteld tot komende donderdagavond. Rijkswaterstaat gaat na kritiek eerst kijken of er ook nog alternatieve oplossingen zijn. Ja, het zou gaan om tientallen schepen per nacht die geweerd gaan worden. De reden is dat Rijkswaterstaat kampt met een personeelstekort, waardoor er te weinig scheepvaartbegeleiders zijn. Nou, de binnenvaart noemt de maatregel disproportioneel en ook onvoldoende onderbouwd. Ze overwegen ook om juridische stappen te nemen. Kickbokser Badr Hari, ja, die is vanochtend in Amsterdam aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. De advocaat van Badr Hari bevestigde het nieuws na eerdere berichtgeving van de Telegraaf. Wat er precies is voorgevallen, dat is niet bekend. Wel is duidelijk dat hij om 9:00 vanochtend is gearresteerd op de Van Leijenberglaan. Dat is in Amsterdam buiten Veldert. Ja, in 2025 werd Badr Hari aangehouden op verdenking van het mishandelen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg toen een taakstraf, een geldboete en ook een gebiedsverbod. De gemeente Enkhuizen maakt zich zorgen over de Markerwaarddijk die dichtgaat voor zwaar verkeer. De sluiting zou de regio economisch heel hard raken en voor veel verkeersdruk zorgen. Vanaf dit najaar mogen zware vrachtwagens niet meer over de houtripdijk rijden. Want de houtripbruggen die zijn in slechte staat. En ja, de transportsector uitte eerder al zorgen over de gevolgen. Want wie niet meer over de dijk mag straks, moet flink omrijden. Gemeente Enkhuizen wil vooral weten hoe lang dit allemaal gaat duren. Laatste berichtje, binnen de kapperswereld ja, worden ook een soort van Oscars uitgereikt. Die prijs heet alleen anders, namelijk de One Shot Hair Award. En Marleen Bosman, zij is van de Alkmaarse kapsalon Bosman, die won die Oscar binnen de kapperswereld.
14: Het is echt een award die je wint, dat is erkenning en vooral de naamsbekendheid.
12: Ja.
14: En verder is dat een heel mooi beeldje wat wordt opgestuurd. Want ik ben daar niet naartoe gegaan. Naar Wikken en Wegen besloot ik om niet te gaan. Omdat er een collega afscheid nam bij ons.
12: Oh,
14: en ik dat ook heel belangrijk vind. Dus de award wordt opgestuurd.
13: Hij wordt dus nog opgestuurd, maar ze is er wel ongelooflijk blij mee.
12: Ja.
13: Marleen Bosman dus, van de Alkmaarse kapsalon Bosman. Nou, meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen, die vind je natuurlijk in onze app. Maar ook op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Bar. En een fijne avond gewenst natuurlijk. En wat voor weer Barbara mee naar huis krijgt, dat horen we nu van Jan Visser.
15: Vanavond is het fraai weer, er is weinig bewolking. En eerst is het nog zo'n 19 graden. Later op de avond koelt het af, de komende nacht naar een graad of 13, 14. Aan de kust wat hoger. De wind is meest matig uit het westen. Later in de nacht neemt echter de kans op een bui toe. Morgen is er meer bewolking met soms een bui, maar ook af en toe zon. In de avond gaat het van het westen uit nu en dan regenen. Wordt morgen zo'n 20 tot 21 graden. De wind is matig uit het westen. 'S Avonds krimpt de wind naar zuidwest en wordt langs de kust en op het IJsselmeer krachtig windkracht 6.
12: ANWB Verkeersinformatie is er ook nog. Eén vertraging wordt er gemeld op de N208. Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Daar doe je er bijna een half uur langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: te bedenken, want muzikaal gezien zijn er heel veel inspiratiebronnen. Namen die in liedjes voorkomen en dan met name in de titel of in het refrein. Jij hebt de telefoon aan zitten nemen, Koen, en ja, er is heel veel binnengekomen. Wat heb je allemaal zien binnenkomen?
1: Ja, we zijn echt plat gebeld. Donald en Bert dachten gelijk aan Jolene van de onlangs overleden Dolly Parton.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Please don't take him just
0: ja, supergoeie suggestie.
1: Ja. En Peter, die dacht aan Rhiannon van Fleetwood Mac. Ja, ook
0: ja,
1: een goeie.
0: Goeie, ja.
1: En Job, die dacht, ja, hartstikke leuk Rhiannon, maar ik denk aan Darling Nikki van Prince.
0: Even kijken, Darling Nikki, die pakken we er even bij hoor, want dat is ook zeker een goede suggestie. Ja, hele goeie ook deze. Wat komt er nog meer binnen?
1: Anniet die zegt, ik moet denken aan Michelle van de Beatles.
0: Beste band ter wereld, Beatles, kan geen twijfel over ontstaan.
1: Zeker, en ja, dan is het natuurlijk ook zo als mensen namen insturen dat ze ook soms een plaat hebben die naar hun vernoemd is. Dat gebeurde bij Maggie, want die dacht aan Maggie May van Rod Stewart. Wake up, Maggie, I think
0: I got something to say to you. Wat zit je aan, Rod Stewart? Geitje natuurlijk. Ja, goede suggestie ook.
1: Ja, en Betty, die hield niet zo van Rod Stewart, maar wel van de Kinks met Lola.
0: Gaat nooit meer uit je hoofd.
1: Nee. Laten we gauw gaan naar de volgende inzending. Want Richard die zei Fernando, Abba. There was something in the air that night. The
0: stars were bright, Fernando. Ook leuk hoor.
1: Zeker. En Annegien, die zei Delilah van Tom Jones. Ook.
0: Je wou nog iets toevoegen?
1: Ja, ook een goede inzending.
0: Ja, absoluut, ja, zeker. Sir Tom Jones.
1: En Lisbeth, die kwam ook met echt een klassieker. The One Day, Day Fly van Dexter's Midnight Run. Come on, Eileen.
0: You need everything. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar er is er natuurlijk eentje die met kop en schouder boven al die anderen uitsteekt. Welke is dat geworden?
1: Ja, de naamplaat van vandaag. Dankzij Jack, Tom, Misha, Mariette, Mariska en Reggie. Zij suggereerden allemaal van onze eigen bodem, Linda van Frank Boeien.
0: Goeie dag.

0: Ja, Koen, als je te laat naar bed gaat, dan heb je Morgan Wallen.
1: Ja, dat
0: Morgan Wallen. Ja, Morgan Wallen, Lost Somebody hoorde je hier bij NH. En je hoort ook nog de dagplaat van vandaag, de Frank Boeijengroep en Linda.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, het zit er alweer op. Deze 1e september in ieder geval als het gaat om dit programma. En natuurlijk ook de dagprogrammering van NH. Wat was dit voor een dag? Nou, in ieder geval de dag dat Pieter in de ontbijttafel zich aan het voorbereiden was op een weekend kamperen op Texel. Je hebt er speciale haringen voor nodig. Maar dat geloofden Frank en Anne niet. Gelukkig belde luisteraar Joke.
3: Goedemorgen, met Joke van Texel.
1: Nou, Joke van Texel zelf.
3: Ik zit in de tent en ik heb dus inderdaad houten haringen van 30 centimeter lang nodig.
1: Echt? Jij zit op dit moment in de tent op Texel?
3: Jazeker.
1: Ongelooflijk, applaus.
4: Wat goed.
1: Okay. Verzeer toch niet?
0: Nou, en morgen dan zijn ze er weer vanaf 6 uur. Een nieuwe aflevering van De Ontbijttafel bij NH. Verder was dit de dag dat June tot 2 op een bijzondere manier werd afgerond.
4: Maarten, wie hebben we morgen hier te gast?
1: Ja, hoog bezoek. Oh, Philip Freriks.
4: Ja, neem je wat lekkers mee voor bij de koffie?
1: Hij is toch al lekker.
4: Goed, dit is een hele vreemde opmerking. Goed, morgen Philip Freriks. En Maarten zit hier ook, geloof ik. Tot morgen, dag.
0: Er moet nog even over gepraat worden, hoor ik. Nee hoor, ze zijn er natuurlijk morgen samen weer vanaf 12 uur tijdens de lunch. Een nieuwe aflevering van June tot 2. Wij hadden het vanmiddag over het belang van schoolreisjes en buitenschoolse activiteiten. Want ouders die vinden het steeds lastiger om de eigen bijdrage op te hoesten. Gelukkig is er het Jeugdeducatiefonds en Arie Schilling die legt het belang uit van wat zij doen.
5: Een schoolreis kost geld. En als er minder ouderbijdrage binnenkomt, dan is inderdaad het gevolg dat je met de klas naar de speeltuin om de hoek kan, in plaats van een zinnige, doordachte excursie te organiseren.
0: Ja, en morgen dan gaat het in de ontbijttafel over de wolf. Afgelopen weekend liep er namelijk eentje in Laren. En gaan wij misschien dit geluid straks wel horen in het Gooi, bijvoorbeeld op de Bussumse Heide. Ja, dat is duidelijk een wolf dit. Nou, laten we hopen van niet. Hoe het zit hoor je morgen vanaf 6 uur in een nieuwe aflevering van De Ontbijttafel. En zometeen de NH Muziekmix. Koen, dankjewel voor vandaag.
1: Graag gedaan.
0: Morgen ben je er weer.
1: Ja, leuk.
0: We wensen jammer vanaf deze plek beterschap. Maar het gaat langzaam maar zeker een stukje beter. Jij bent er morgen in ieder geval. Ik ben er ook. En veel plezier zometeen met de NH Muziekmix. Non-stop lekker de avond en nacht in. Tot aan de nieuwe aflevering van De Ontbijttafel. Een van de laatste totale nieuws van 7 uur is deze van Marcia Hines. Your love still brings me to my knees.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
4: Ik ben Trudy en ik kom uit Bovenkarspel.
5: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
7: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
8: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
12: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
13: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
12: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
11: Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gim Balduk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
14: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
11: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Non-stop muziek.
16: De NH Muziek Mix.

Ha ha ha ha ha.

0: De ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit...
2: Door jou.
3: Door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6 tot

0: ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 8 uur.
3: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
4: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Kill, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
3: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
5: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
3: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor Achtste Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Boren.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Het is 9 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
6: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
5: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
7: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
5: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
1: Ik ben Kenneth Luc, ik kom uit Alkmaar.
2: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
4: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 10:00.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
8: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
7: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
9: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
7: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit
2: door jou.
1: Mij...
3: En door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van

0: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
1: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
3: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
5: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 12 uur.
8: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking. En mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon. Met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Mia uit Schorl.
1: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Mieke uit Schagen.
3: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
4: Ik ben Cas en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het in reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12, later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Erik en ik kom uit Zeeburg.
1: Ik ben Francine uit Haarlem.
2: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt.